0: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
3: Clara Life.

0: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen. Knaldi.
1: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Clara Life.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beautycadeaus.

0: continu haut.
1: Het is 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Er is voor de allereerste keer een sepsiscoördinator aangesteld in ons land. Sepsis is een overreactie van ons lichaam op een infectie die dodelijk kan zijn. Het is erg belangrijk om dat snel te herkennen, om amputaties te vermijden en levens te redden. 2 jaar geleden zond Pano een reportage uit over sepsis en toen is beslist om er een nationaal plan over uit te werken. En Tom van Akker is nu dus benoemd tot coördinator.
2: Een van de zaken waar we prioritair ook op willen werken, is werken aan bewustwording en kennis over sepsis. Enerzijds de burgers, maar ook anderzijds de zorgverleners. En we weten dat ook bijvoorbeeld de opleiding van de artsen, van verpleegkundigen, dat we daar ook nog kunnen aan verbeteren. Dat om maar één voorbeeld te geven.
1: In België zijn er elk jaar zeker 40.000 mensen die sepsis krijgen. Meer dan 7.500 mensen sterven er ook aan. In Antwerpen is de pre-metrotunnel onder de Schelde van linker naar rechteroever dicht voor een grondige renovatie. De werkzaamheden gaan 11 maanden duren en al die tijd zullen er geen trams door de tunnel rijden. De lijn, de NMBS en de stad Antwerpen hebben een zogenoemd minder hinderplan opgesteld dat 1000 reizigers een alternatief zal bieden voor de tram. Antwerpschepen van Mobiliteit Koen Kennis is ervan overtuigd dat het zal werken.
3: We hebben dat dan massaal gecommuniceerd. Dus het is nu even afwachten. Ik neem aan dat in het begin nog een aantal mensen toch even de weg kwijt zullen zijn. Maar dat heel snel ook zij terug weten van dit is de beste manier voor mij om over te steken.
1: Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 passagiers gestorven door een luchtweginfectie. Bij hen 2 Nederlanders. Mogelijk waren ze besmet met het hantavirus. Dat is een virus dat wordt overgedragen door knaagdieren, zoals muizen en ratten. 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 van hen is naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika gebracht. En bij hem is ook echt het hantavirus vastgesteld. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven en contact met andere mensen mijden. De Amerikaanse marine gaat schepen die vastzitten in de straat van Hormuz aan de Perzische Golf begeleiden om er weg te raken. Dat heeft president Trump aangekondigd op sociale media. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran uitbrak, is die straat van Hormuz geblokkeerd. De zeestraat is erg belangrijk voor transport van olie en gas uit de Golfstaten. Trump waarschuwde Iran om er zich niet mee te bemoeien, maar het antwoord van Iran liet niet lang op zich wachten. Teheran laat weten dat het de Amerikaanse operatie beschouwt als een schending van het huidige staakt het vuren. In de Champions Playoffs heeft Club Brugge gisteravond met 1-3 gewonnen bij Anderlecht. Door die overwinning staat Club Brugge in het klassement voorlopig aan de leiding. Een belangrijke zege dus vond ook Brugge-speler Christos Tsolis.
4: The most important is the team effort and that we got the 3 points and now we are top of the league. We have to keep our position there for the last 4 games. Now it's in our hands.
1: Club heeft nu 1 punt voorsprong op Union. Anderlecht staat op de 4e plaats. Vanavond, of vanochtend liever op veel plaatsen, nog droog met mist in het westen. In de namiddag kans op pittige buien, mogelijk met onweer, maxima tussen 14 en 20 graden. Morgen nog regen in het centrum en het oosten van het land. In het westen is het droger bij nog 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.
5: Een heel goede morgen of goede avond voor Lode Roels. Het is maandag 4 mei en na een extra lang weekend kan u er hopelijk weer helemaal tegenaan. En anders kan deze muziek misschien ook wel helpen om wakker te worden. Een ouverture van Johann Sebastian Bach. Welkom.

Een ouverture, altijd goed om mee te beginnen. En deze kwam uit de eerste orkestsuite van Johann Sebastian Bach door La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuijke. En Modern Times, dan denkt u misschien ook meteen aan de film van Charlie Chaplin, maar het is ook de titel van het debuutalbum van Trio Pantoum, een jong pianotrio uit Frankrijk. En die titel is geen toeval, want de muziek die ze spelen zit even ingenieus in elkaar als de film. Elk schroefje zit precies op de juiste plaats, zoals in dit pianotrio van Anton Arensky.

0: Trio Pantoum en het scherzo uit het eerste pianotrio van Anton Arensky. Espresso. Gisteren in de jaren was Bléry Lacy te gast bij Helene de Bruyne. Bléry Lacy is schrijver en filosoof en doet onderzoek naar thema's als sociale ongelijkheid, diversiteit en identiteit. Hij groeide op in Albanië tijdens het dictatoriaal regime en dat had zo zijn gevolgen. Zijn vader kwam bijvoorbeeld in het vizier van de overheid omdat hij een tv kon kopen. Want ja, waar kwam dat geld vandaan? Maar toen Lacy zelf 10 jaar was, viel het communistisch regime. En toen bood diezelfde televisie plots een blik op het Westen. Dat vertelde Bléry Lacy gisteren in de jaren.
1: Je had enkel 's avonds 2 uur televisie. En dan zondag was zo ons moment. S'middags had je 2 uur televisie, dan vooral voor kinderen, dingen voor kinderen. Maar na de val, opeens, maar dat was 1 kanaal. Hè. En na de val van de dictatuur waren er verschillende kanalen. Vooral Italiaanse kanalen in Albanië. En ja, ik en met mij vele andere mensen, wij dachten echt dat zo... Het Westen vooral, hè? Dat er daar alles fantastisch liep. Hè? Want dat was zo tegenpool van waar wij in zaten, dachten we. En we konden niet wachten totdat het zo ver was, totdat dat systeem zou vallen. En toen inderdaad, ik weet dan ook 10 jaar, hè, toen ik keek zo die eerste beelden op televisie en ik was echt... mega ontgoocheld. Het was toen, voor wie oud genoeg is, de Golfoorlog. Het waren de bommen die vielen en ik had zoiets van, wat is dit allemaal? En dan andere beelden, bijvoorbeeld in Israël en Palestina, de Balkanoorlog. Ja, het was een ontgoocheling.
0: Schrijver en filosoof Bléry Lacy gisteren in de jaren. Het hele gesprek kan u altijd opnieuw beluisteren als podcast via het Clara-kanaal op VRT Max.

0: hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in...
1: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 graad.

0: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
1: Oprit en terras op jouw maat. Hearthstone. Zo steengoed voelt buiten.
2: Clara Life.

Ja, deze mocht niet ontbreken vandaag. Take 5 van Dave Brubeck, want het is 4 mei, of zoals het in Amerika schrijven, 5-4. En dat is ook de maatsoort van dit nummer. Het nummer staat in 5-4, dus daarom, jawel, wordt 4 mei beschouwd als de onofficiële Dave Brubeck-dag. Maakt op zich niet zo heel veel uit. Alle excuses om dit zalige nummer te draaien zijn goed. En dit was een opname van het kwartet van Dave Brubeck zelf.

Sol Gavetta en Helene Grimaud in het laatste deel uit de cellosonate van Dmitri Djostakovic. En vanaf vandaag staat onze hoofdstad ook helemaal in het teken van de cello, want straks begint de eerste ronde van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. 66 cellisten beginnen vandaag misschien wel aan het spannendste avontuur van hun leven. En vanaf volgende week zijn wij er ook bij, want wij zenden de halve finale en natuurlijk ook de finale live uit op Clara en op VRT Canvas.

0: Pianist Peter Donohoe met het eerste lied ohne Worte van Felix Mendelssohn. Het is 6:30 en Lode Roels, je hebt de hoofdpunten van het nieuws.
1: Klopt, goedemorgen Clara. De Amerikaanse president Trump wil het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer vlot krijgen. Dat zit voorlopig bovenaan het nieuws. Op sociale media heeft hij aangekondigd dat de Amerikaanse marineschepen die er vastzitten zal begeleiden om er weg te raken. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran is de straat van Hormuz geblokkeerd. Maar die zeestraat, dat weten we, is erg belangrijk voor transport van olie en gas uit de Golfstaten. Trump waarschuwde Iran om er zich alvast niet mee te bemoeien, maar Teheran liet weten dat het de Amerikaanse operatie beschouwt als een schending van het huidige staakt het vuren. Er is voor het eerst een sepsis-coördinator aangesteld in ons land. Sepsis is een overreactie van ons lichaam op een infectie die dodelijk kan zijn. Het is erg belangrijk om dat snel te herkennen, om amputaties te vermijden en levens te redden. 2 jaar geleden zond Pano een reportage uit over sepsis en toen is er beslist om een nationaal plan erover uit te werken. In ons land sterven elk jaar 7500 mensen aan sepsis. En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge gisteravond met 1-3 bij Anderlecht gewonnen. Door die overwinning staat Club in het klassement voorlopig aan de leiding met 1 punt meer dan Union. Anderlecht staat nu op de 4e plaats. Vanochtend op veel plaatsen nog droog met mist in het westen. In de namiddag kans op pittige buien, mogelijk met een onweer. Maxima tussen 14 en 20 graden. Morgen nog regen in het centrum en het oosten van het land. In het westen blijft het droog bij nog 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Blijf verwonderd.

Een aria uit de opera Agrippina, Händels grootste succes tijdens zijn jonge jaren in Italië, gezongen door sopraan Alexandrina Pendaczanska. En dit klinkt als een klavecimbal, maar het is het niet. Het is een tangentpiano. En als Sander nu naast mij zou zitten, dan zou ik meteen op het alarm duwen, zoals in onze podcast. Maar kort samengevat, de tangentpiano was een soort van overgangsinstrument tussen het klavecimbal en de pianoforte, waarbij de snaren geraakt worden door kleine houten staafjes, tangenten. Sommigen vinden dat de klank een beetje op die van een harp lijkt, maar oordeel vooral zelf, want dit is Olga Paschenko op zo'n tangentpiano in het zesde pianoconcert van Mozart.

Olga Pashenko op haar tangentpiano samen met Il Gardellino in het rondo uit het zesde pianoconcerto van Mozart. Een gloednieuwe opname. En de Franse gitariste Gaël Solal kwam vorige week haar nieuwe cd live voorstellen in onze studio bij Olaf Grondelaars. De plaat heet Rio, dus alleen maar Braziliaanse muziek. Zoals deze van Xinguinha Gonzaga. Ze was de eerste vrouwelijke dirigent van Brazilië, maar ze componeerde ook. En deze suite noemde ze gewoon naar zichzelf. Waarom niet? Suite Xinguinha Gonzaga.

Ja, in Rio moeten ze misschien nog even bekomen van het optreden van Shakira, want zij heeft dit weekend opgetreden op het strand van Copacabana voor 2 miljoen mensen. Dus wie weet staat gitariste Gael Solal dat ook nog wel te wachten, want dit was een stukje uit haar album Rio, het tweede deel uit de suite van Kinginya Gonzaga. En pianist Vikingur Olafsen, die neemt ons dan weer mee richting de Nijl, want het is hij met L'Égyptienne van Jean-Philippe Rameau.

Vikingur Olafsen met L'Égyptien van Jean-Philippe Rameau. En we blijven nog even in Egypte, want dit is de Franse zanger Ray Ventura met Le nez de Cléopâtre. Een verwijzing naar een beroemde uitspraak van de Franse filosoof Blaise Pascal. Want die zei ooit dat als de neus van Cleopatra iets korter was geweest, het gezicht van de wereld er heel anders had uitgezien. Denk daar nog maar eens over na.

Ray Ventura met Le Nez de Cléopâtre. En onze muziekredactie die heeft dan weer vooral een goede neus voor nieuwe albums. En het beste album van dit moment, dat is onze keuze van Clara. En welk album dat deze week geworden is, dat hoort u na 7 uur.

0: is 7 uur, VRT Nieuws met Lode Roets. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 passagiers gestorven door een luchtweginfectie. De Amerikaanse marine gaat schepen die vastzitten in de straat van Hormuz begeleiden om daar weg te raken. En in de Champions Playoffs van het voetbal staat Club Brugge aan de leiding na winst tegen Anderlecht. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 mensen overleden, vermoedelijk na een besmetting met het Hantavirus. Tenminste, 3 andere passagiers zijn ook ziek geworden. Ja, Tess de Keerschieter, wat weet je over de slachtoffers?
1: 2 van de 3 dodelijke slachtoffers zijn Nederlanders. Het gaat om een koppel van 69 en 70 jaar. De 2 zijn overleden door een luchtweginfectie, vermoedelijk dus na een besmetting met het Hantavirus. Van de 3e slachtoffer kennen we de identiteit nog niet. 1 van de 3 zieken is een 69-jarige Brit. Hij ligt op intensieve zorg in Johannesburg in Zuid-Afrika. Bij hem is het Hantavirus wel degelijk vastgesteld. De 2 anderen zijn bemanningsleden. Zij zitten voorlopig vast op het schip dat nu voor de kust van Kaapverdië ligt, omdat ze van de lokale autoriteiten niet van boord mogen. De andere passagiers moeten zoveel mogelijk in hun kajuit blijven en contact met elkaar vermijden.
0: Ja, en de oorzaak is dus mogelijk dat Hantavirus. Hoe kan je daardoor besmet raken?
1: Dat wordt overgedragen door knaagdieren, zoals ratten en muizen bijvoorbeeld. Dat kan gebeuren door een beet van zo'n dier of door in contact te komen met hun ontlasting of speeksel. Maar ook door opgedroogde stofdeeltjes in te ademen bijvoorbeeld. De verschillende varianten kunnen leiden tot luchtweginfecties of ernstige koorts met nierklachten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kan het virus zich in zeldzame gevallen ook van mens op mens verspreiden.
0: Oké, Tess, dankjewel. De VS gaat schepen die vastzitten in de straat van Hormuz begeleiden om daar weg te raken. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd op sociale media. Iran blokkeert de zeestraat al meer dan 2 maanden sinds de start van de oorlog met de VS. Het is nog niet duidelijk hoe de VS schepen wil begeleiden. Trump heeft daar niet meer informatie over gegeven. Maar Iran zal niet aanvaarden dat de VS tussenkomt in de straat van Hormuz, zegt Iran-deskundige Damon Golris.
2: Iran zal dat niet tolereren. Iran gaat niet zomaar straat van Hormuz en het management ervan opgeven. Ik denk dat voor Iran dit een escalatie is. De VS die verkoopt dat natuurlijk als humanitair hulp aan al die 2000 of meer schepen die dus nergens kunnen. Het personeel, die hebben allemaal hulp nodig. Ze kunnen nergens heen. Maar voor Iran is dat een escalatie. En ik denk voor Iran is het ook een hele makkelijke doelpunt om de Amerikaanse schepen te raken.
0: In Moskou is een Oekraïense drone ingeslagen op een woontoren. Er is schade aan het gebouw. Een appartement op de 36e verdieping is vernield. Volgens de burgemeester van Moskou raakte wel niemand gewond. De woontoren ligt op zo'n 10 kilometer van het Kremlin in Moskou. In eigen land begint straks het grote assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie in de provincie Henegouwen. Een man reed daar 4 jaar geleden 7 mensen van een carnavalsgroep dood. Marieke van Kouwenbergen, waarover gaat dat proces juist?
3: Ja, het dramatisch ongeval in Strepie gebeurde op 20 maart 2022. Zo'n 150 carnavalisten verzamelden 's ochtends op straat toen ze plots door een BMW werden aangereden. De bestuurder reed veel te snel, meer dan 170 km per uur. Hij was met zijn gsm aan het filmen en hij bleef doorrijden, zelfs met 2 slachtoffers op zijn auto. Het parket denkt dat hij dat opzettelijk gedaan heeft. Daarom wordt hij nu vervolgd voor doodslag op 7 slachtoffers en poging doodslag op 81 andere mensen die gewond raakten. Zijn passagier staat hier ook terecht omdat hij de hulpdiensten niet heeft gebeld.
0: Marieke, dankjewel. Het zal ons land zo'n 2 tot 6 miljard euro per jaar kosten om het vervuilende PFAS op te ruimen en om de gezondheidskosten te dekken. Dat schrijft de Standaard op basis van een adviesrapport dat de vorige regering besteld had. PFAS zijn chemicaliën die niet afgebroken worden in de natuur of in ons lichaam en die een risico vormen voor onze gezondheid. Ze worden vaak gebruikt in producten zoals pizzadozen of pannen, omdat ze materialen waterafstotend, vuilafstotend of warmtebestendig kunnen maken. CD&V-parlementslid Mieke Schouwvliegen wil dat we stoppen met PFAS te gebruiken.
4: Dat is een gigantische kost en het toont nog maar eens aan dat we zo snel mogelijk moeten stoppen om PFAS te produceren en die te verspreiden in onze omgeving. Want de kost voor het op te ruimen, de bodemvervuiling onder andere, of het uit ons drinkwater te halen, is gigantisch. Maar vooral ook de impact op onze gezondheid en de kost die dat met zich meebrengt. Dus de gezondheidskost is ook heel, heel groot.
0: Er is voor de eerste keer in ons land een sepsiscoördinator aangesteld. Sepsis is een overreactie van ons lichaam op een infectie die dodelijk kan zijn. Het is erg belangrijk om dat snel te herkennen, om amputaties te vermijden en levens te redden. 2 jaar geleden zond Pano een reportage uit over sepsis en toen is er beslist om er een nationaal plan over uit te werken. En Tom van Akker is nu benoemd tot coördinator.
5: Een van de zaken waar we prioritair ook op willen werken, is werken aan bewustwording en kennis over sepsis. Enerzijds de burgers, maar ook anderzijds de zorgverleners. En we weten dat ook bijvoorbeeld de opleiding van de artsen, van verpleegkundigen, dat we daar ook nog kunnen aan verbeteren. Dat, om maar één voorbeeld te geven.
0: In België zijn er elk jaar zeker 40.000 mensen die sepsis krijgen en meer dan 7.000 mensen sterven eraan. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge gisteravond met 1-3 gewonnen bij Anderlecht. Een verslag van Tom Boudeweel.
6: 15 op 18 voor Club Brugge en voor het eerst aan de leiding in de stand. Club maakte het verschil net voor het uur toen Forbes en Soli scoorden in 3 minuten. Van 0-1 ging het naar 0-3. De bezoekers hadden het op dat moment moeilijk met een gretige thuisploeg. Maar na deze dubbele opdoffer was de wedstrijd gespeeld. Ondanks het sprankeltje hoop nog bij de goal van Svetkovic. Anderlecht speelde zeker geen slechte wedstrijd. Ondanks de vroege own goal van basisdebutant Angeli. Maar Paars-Wit kon zijn enthousiasme niet omzetten in grote kansen. Club liet dan weer na om er een monsterscore van te maken. Maar het gaat wel als leider naar het einde van deze playoffs.
0: Club heeft nu 1 punt voorsprong op Union. Anderlecht staat op de 4. De plaats. En in Brussel begint straks de 75ste editie van de Koningin Elisabeth-wedstrijd, dit keer gewijd aan de cello. Maar wel zonder Belgische deelnemers aan de start. Een verslag van Christine Bonheure.
7: Premier Grand Prix International Queen Elisabeth.
8: Eerste prijs. Premier prix.
9: Grand First prize. Queen Elizabeth International Grand Prize.
10: Zo klinkt het al 75 jaar aan het eind van elke Koningin-Elisabeth-wedstrijd, een van de zwaarste en belangrijkste concours ter wereld. Een initiatief van Koningin Elisabeth, die dit jaar 150 jaar geleden werd geboren. Een jubileum dus, maar wel zonder Belgische kandidaten dit jaar. Deze namiddag start de eerste ronde met 64 cellisten. Dit zijn onze Olympische Spelen, zegt de Poolse Maria Leszczynska.
11: And yeah, I think it's just like Olympics for us. But what I get from a competition, it's just another opportunity to give a concert, to share the music, share the joy for music.
10: Want dat is wat telt de komende 4 weken, de vreugde van de muziek.
0: De Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello loopt tot 30 mei en is vanaf de halve finale te volgen op de VRT-kanalen. Het weer vanochtend op veel plaatsen nog droog met mist in het westen. In de namiddag kans op pittige buien, mogelijk met onweer, maximaal tot 20 graden vandaag. Morgen nog regen in het centrum en het oosten van het land, in het westen droog bij nog 16 graden. De dagen daarna steeds droger met wat meer zon en maximaal tussen 14 en 18 graden. De dood van 3 passagiers op een Nederlands cruiseschip op de Atlantische Oceaan, dat zat vooraan in het nieuws. Mogelijk waren ze besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven en contact met anderen mijden. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.
3: Ja, de zon die zijn we nog een paar dagen kwijt, vrees ik. Maar gelukkig, uw koffie staat klaar en de ideale ochtendmuziek ook. Een heel goeiemorgen.

Een muzikale dageraad van Louis-Theodore Gouvy, zijn tweede obade door pianoduo Tal en Groothuizen. En de Ierse componist Hamilton Hardy steekt er nog een beetje extra tempo in met dit Vivace uit zijn pianoquintet.

Het Goldner String Quartet met pianist Piers Lane in een quintet van de Ierse componist Hamilton Hardy. En dit is nog een traditional uit Ierland over een matroos die na een lange reis op zee terug naar huis keert, naar zijn geliefde. Maar zij wijst hem af omdat hij er te arm uitziet. Maar wat ze nog niet weet, is dat hij op zee eigenlijk stinkend rijk is geworden. De Saucy Sailor.

Elizabeth Kaplan en het Kadriaga Consort met de Saucy Sailor, een sappige titel. En ook nog een heel fijne traditional uit Ierland. En deze kent u wel.

0: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
1: Ah, alles is gesorteerd.
0: Kast. Voor de interieurlover, de...
1: Amai zeg, wat een eyecatcher.
0: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf.

En daarmee zit u weer voor de rest van de dag in uw hoofd met deze kanon en zinke van Johan Pachelbel in een extra snelle versie door Esperion Bente. En Georg-Philipp Telemann zette zijn publiek graag op het verkeerde been, zeker in zijn suite La Bizarre, want die zit vol onverwachte wendingen. En dit is nog even de ouverture tot aan het nieuws van 7:30.

0: B-Rock Orchestra met de ouverture uit de suite La Bizarre van Georg-Philippe Telemann. Het is 7:30 en Lode Roels, op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 mensen overleden.
1: Ja, minstens 3 andere passagiers zijn ook ziek geworden. 2 dodelijke slachtoffers van de 3 zijn Nederlanders. Ze zijn overleden door een luchtweginfectie en die is vermoedelijk ontstaan na een besmetting met het Hantavirus. Dat wordt overgedragen door knaagdieren zoals ratten en muizen. Momenteel ligt het schip voor de kust van Kaapverdië. De passagiers moeten in hun kajuit blijven en contact met anderen vermijden. Straks begint in eigen land het grote assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie in de provincie Henegouwen. Een man reed daar 4 jaar geleden 7 mensen van een carnavalsgroep dood. De bestuurder reed veel te snel en was met zijn gsm aan het filmen. Het parket denkt dat hij dat opzettelijk gedaan heeft en daarom wordt hij nu vervolgd voor doodslag. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge gisteravond met 1-3 gewonnen bij Anderlecht. Door die zege staat Club nu in het klassement voorlopig aan de leiding met 1 punt meer dan Union. Anderlecht staat op de 4e plaats. En het weer dan nog vanochtend op veel plaatsen droog met mist in het westen. In de namiddag kans op pittige buien, mogelijk met onweer, maxima tussen 14 en 20 graden. Morgen nog regen in het centrum en het oosten van het land. In het westen wordt het droger bij nog 16 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: In de morgen schrijft Bart Eekhout over de reddingspoging van bultrug Timmy aan de Duitse kust. Kritiek is zeker mogelijk op die onwaarschijnlijke media-hype. Maar het is te makkelijk en te lui om er cynisch over te doen. Misschien zal straks blijken dat alles te vergeefs is geweest, maar misschien ook niet. In een tijd die weinig vrolijkheid biedt, is het goed om nog eens het geloof te zien in een goede afloop, ondanks alles. Het geduld van de Antwerpenaren en de pendelaars naar de Scheldestad wordt vanaf vandaag maar weer eens op de proef gesteld, weet Chris van Marsnille dan weer in de Gazet van Antwerpen. Want de sluiting van de tramtunnel tussen de rechter- en linkeroever van de Schelde is de zoveelste uitdaging op het vlak van mobiliteit. We moeten er dus doorheen, door deze moeilijke periode. En we kunnen niet anders dan ons gedrag aanpassen en gebruik maken van de minder hindermaatregelen. Isolde van den Einde kijkt in het laatste nieuws intussen naar de ruil tussen de Amerikaanse president Trump en de Duitse bondskanselier Merz. Trump zet daarbij handel en militaire aanwezigheid in als politiek drukmiddel. En daar moet Europa dan niet te timide op reageren. Maar de echte uitdaging ligt intussen wel al elders. Voorkomen dat de oorlog in Iran Europa meesleurt in een crisis die voor Europa veel zwaarder zou wegen dan eender welke Amerikaanse importtarieven. Trump trekt al minstens 5000 Amerikaanse militairen terug uit Duitsland en dreigt met meer, stelt ook Peter Meilemans vast in het Nieuwsblad. Maar hoe driester Trump uithaalt, hoe beter. Het zal enkel de overtuiging nog doen toenemen dat Europa gezamenlijk voor de eigen verdediging moet instaan. De militaire suprematie van de VS wankelt intussen door de weinig succesvolle oorlog in Iran. Om voorbereid te zijn op een moderne oorlog zit er bijvoorbeeld veel meer know-how in Kiev dan in Washington. Dus dank u, meneer de president, voor het gestoord gedrag. U geeft Europa de ultieme motivatie om sterker te worden. Inge Gijs haalt in de Standaard de lawaaihinder rond de luchthaven van Zaventem aan. Om op zijn minst een nachtrust te garanderen, is de enige optie om nachtvluchten te verbieden en geluidsnormen strenger te maken. En ja, dat zal een pijnlijke economische kostprijs meebrengen. De politiek heeft jaren geleden nagelaten om, toen het nog kon, de belangrijkste luchthaven van het land te verplaatsen. En in een dichtbevolkte regio zoals Vlaanderen bots je dan eenmaal op de grenzen van de groei. De natuurbrand in Beverlo staat tot slot centraal in het commentaarstuk van Adriaan Kartuifels in het Belang van Limburg. Door de klimaatverandering neemt het risico op extreme weersomstandigheden sterk toe. Aanhoudende droogte, steeds vroeger op het jaar en overstromingen zijn daar twee dreigende voorbeelden van. Alleen staat het klimaat al even niet meer bovenaan de agenda van mediapolitiek en burgers. Als de wereld in crisis is, voelt een sluimerend probleem als het klimaat al snel weer een ver van mijn bedshow. Maar dat is het allerminst. Het is maandag 4 mei en dat waren de krantencommentaren.
3: Pompidou neemt je mee naar de Biennale van Venetië. Chantal Patin praat in het Belgisch paviljoen met Miet Warlop en met de Belgische kunstenaars geselecteerd voor de centrale tentoonstelling in Minor Keys. Ontdek de belangrijkste paviljoenen en tentoonstellingen in de stad, zoals van beeldhouwer Peter Buggenhout in de Fondazione Dries van Noten. In Pompidou, van woensdag tot vrijdag, om 5 uur op Clara en VRT Max.

Dromerige muziek uit Argentinië. Marta Argerich en Maurizio Valina met Las Ninas de Santa Fe van Carlos Guastavino. En de beste jonge cellisten van over de hele wereld zijn deze week in Brussel te vinden, want vandaag begint de Koningin Elisabeth-wedstrijd. De eerste ronde start deze namiddag in Flagey. Heel spannend voor de kandidaten, maar ook, en dat vergeten we soms, voor de jury. Want voor hen zijn het natuurlijk ook heel intense weken. Daar weet deze man alles van, want hij zat tijdens de allereerste cello-editie in 2017 in de jury. De Nederlandse cellist Pieter Wispelwij.

0: Pieter Wispelwey en Dejan Lazic in het laatste deel uit de derde cellosonate van Beethoven. En wie weet krijgen we de volledige sonate binnenkort wel live te horen tijdens de Koningin Elisabeth wedstrijd, want die begint vandaag. En we blijven met Espresso helemaal in de sfeer. En daar hoort ook dit bij. De keuze van Clara. Want dat is deze week het nieuwe album Hoffnung van de Duitse bariton Samuel Hasselhorn, de winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor zang in 2018. Hasselhorn is al een tijdje bezig aan een groot project, want hij wil tegen 2028 alle liederen van Franz Schubert hebben opgenomen. Hoffnung is ondertussen al het derde album in dat rijtje. En u denkt misschien, Schubert, dat is zware kost en helemaal niet zo hoopvol als die titel Hoffnung doet vermoeden. Maar volgens onze muzieksamensteller Julie Mozart zit er in het album toch ook opvallend veel optimisme en geluk. Dat vertelde ze zaterdag in De Keuze van Clara.
1: Voor mij voelt het album qua toon eigenlijk wel lichter dan dat ik doorgaans associeer met Schubert. En dat heeft eigenlijk veel te maken met de periode waarin dat deze muziek geschreven is. Zo 1825, 1826. En blijkbaar was dat de zomer van 1825 een heel gelukkige zomer voor hem. Waarin dat hij een betere gezondheid had. Zijn fysiek was beter. En het liet hem toe om eigenlijk door Oostenrijk rond te reizen. En je hebt dat gevoel wel in die muziek. Zo dat gevoel van vrijheid en geluk dat hij heeft ervaren. Het gevoel van ruimte, beweging, plezier, dat zit daar wel in voor mij. Maar ja, het blijft Schubert. En dat melancholische verdwijnt nooit helemaal. Alsof het geluk dat je dat nooit helemaal echt kan vasthouden of zo. En dat hoor je in een refrein. Het is een soort van weemoed. Alsof dat geluk al aan het wegleiden is. Terwijl het eigenlijk nog bezig is.

Terug naar 1825, naar die zorgeloze zomer van Franz Schubert met zijn lied Im Freien, staat op het nieuwe album Hoffnung van bariton Samuel Hasselhoorn deze week onze keuze van Clara. En het is bijna 8 uur en het is maandag. Dat betekent dat we ook weer een nieuwe twintiger hebben, de voorlaatste al. En die stel ik zo meteen aan u voor na het nieuws.

0: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 passagiers gestorven door een luchtweginfectie. De Amerikaanse marine gaat schepen die vastzitten in de straat van Hormuz begeleiden om er weg te raken. En in de Champions Playoffs van het voetbal staat Club Brugge aan de leiding na winst tegen Anderlecht. Goedemorgen. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 mensen overleden, vermoedelijk na een besmetting met het Hantavirus. Minstens 3 andere opvarenden zijn ook ziek geworden. Ja, het is de keerschieter. Wat weten we intussen over de slachtoffers?
1: 2 van de 3 dodelijke slachtoffers zijn Nederlanders. Het gaat om een koppel van 69 en 70 jaar. De 2 zijn overleden door een luchtweginfectie, vermoedelijk dus na een besmetting met het Hantavirus. Van de 3e slachtoffer kennen we de identiteit nog niet. Daarnaast zijn ook minstens 3 mensen ziek geworden. Een van hen is een 69-jarige Brit. Hij ligt op intensieve zorg en bij hem is het Hantavirus effectief vastgesteld. De 2 anderen zijn bemanningsleden. Zij mogen het schip voorlopig niet verlaten, dat nu voor anker ligt voor de kust van Kaapverdië.
0: Dankjewel, Tess. Het Hantavirus wordt overgedragen door knaagdieren zoals ratten en muizen. Je krijgt het door een beet van zo'n dier, door in contact te komen met een ontlasting of speeksel of door opgedroogde stofdeeltjes ook in te ademen. In zeldzame gevallen kan het zich ook van mens op mens verspreiden. Het is hoe dan ook een zeldzaam virus, maar mogelijk wel met ernstige gevolgen, zegt infectiologe Erika Vliegen.
2: Het is eigenlijk heel gevaarlijk, kan eigenlijk echt longinfectie veroorzaken. Dan heb je natuurlijk een heel aantal oudere mensen die natuurlijk ook kwetsbaar zijn. En zo'n virus kan erg snel gaan. En als je dan niet op tijd intensieve zorgen of medische ondersteuning kan krijgen, dan kan dat echt fataal aflopen. Er is geen kant-en-klare perfecte antivirale behandeling. Dat is ondersteuning, zuurstof, organen ondersteunen, zien dat bijkomende complicaties niet voorkomen enzovoort.
0: De Staten gaat schepen die vastzitten door de straat van Hormuz of voor de straat van Hormuz begeleiden om daar weg te raken. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd op sociale media. Iran blokkeert de strategisch belangrijke zeestraat al meer dan 2 maanden sinds de start van de oorlog met de VS. Pauline Lambert, wat weten we nu al meer over dat plan?
3: Ja, niet veel eigenlijk. We weten alleen dat het Operation Freedom heet en de operatie zou vandaag beginnen. Ze wordt door Trump neergezet als een humanitaire operatie om de zowat 20.000 bemanningsleden te helpen die nu vastzitten op schepen in de Persische Golf, want hun voedsel en water zijn aan het opgeraken. De Amerikaanse president heeft wel niet meer informatie gegeven over hoe de operatie precies in zijn werk zou gaan, maar volgens nieuwssite Axios zal het Amerikaanse leger schepen niet echt escorteren uit de straat van Hormuz, maar eerder ingrijpen wanneer commerciële schepen zouden worden aangevallen door Iran. Veel vragen dus nog, en dan is nog de vraag wat Iran zelf zal doen. Volgens Iran-deskundige Damon Goris zal Iran niet aanvaarden dat de VS tussenkomt in de straat van Hormuz.
4: Iran zal dat niet tolereren. Iran gaat niet zomaar straat van Hormuz en het management ervan opgeven. Ja. Ik denk dat voor Iran dit een escalatie is. De VS die verkoopt dat natuurlijk als humanitair hulp, maar dit kan leiden tot een nieuwe start van de oorlog.
3: Ja, Trump heeft op sociale media trouwens ook nog gezegd dat de VS met militaire macht zal optreden als Iran zich moeit met deze humanitaire operatie.
0: Pauline, dankjewel. Ons land zou bijna 2 tot 6 miljard euro per jaar kosten hebben door PFAS-verontreiniging. Dat geldt onder meer om vervuilde bodem te saneren en om mensen die gezondheidsklachten krijgen door PFAS te helpen. Dat schrijft de Standaard en het staat in een adviesrapport. PFAS zitten in veel producten, zoals waterafstotende materialen en pesticiden. GroenParlementslid Mieke Schouwvliegen vindt alvast dat bedrijven die PFAS gebruiken moeten opdraaien voor de kosten.
5: Het is nu de bedoeling dat de verschillende ministers, federaal, Vlaams, Waals, Brussels, samenkomen om te kijken hoe dit kan omgezet worden tot een PFAS-sectorfonds die slachtoffers vergoedt voor geleden schade aan de ene kant, maar die er ook voor zorgt dat de vervuiler betaalt en voor de opkuis van die vervuiling.
0: Vlaams minister van Omgeving Joop Broens wilde niet reageren, maar bevestigt wel dat de vervuiler mee moet betalen. Straks begint het grote assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie in de provincie Henegouwen. Een man reed daar 4 jaar geleden 7 mensen van een carnavalsgroep dood. Marieke van Kouwenbergen, wat mogen we verwachten van het proces?
1: Dat wordt een lang proces dat zo'n 2 maanden zal duren. En de slachtoffers en hun families die krijgen hier een centrale rol, want er zijn bijna 200 burgerlijke partijen. Het dramatische ongeval gebeurde op 20 maart 2022. Een groep carnavalisten trok die ochtend van deur tot deur om iedereen op te halen voor het feest. toen plots een BMW op hen inreed. Er vielen 7 doden en tientallen gewonden. Uit het onderzoek blijkt dat de bestuurder veel te snel reed, meer dan 170 km per uur. Bovendien was hij met zijn gsm aan het filmen en bleef hij doorrijden, zelfs met 2 slachtoffers op zijn auto. Het parket denkt dat de bestuurder dat opzettelijk gedaan heeft en dat is meteen ook de reden waarom deze zaak voor het Hof van Assise komt. De bestuurder staat terecht voor doodslag op 7 mensen en pogingdoodslag op 81 anderen die gewond raakten. Zijn medepassagier moet zich verantwoorden voor schuldig verzuim omdat hij de hulpdiensten niet heeft gebeld.
0: Marieke, dankjewel. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge gisteravond met 1-3 gewonnen bij Anderlecht. Een verslag van Tom Boudeweel.
6: 15 op 18 voor Club Brugge en voor het eerst aan de leiding in de stand. Club maakte het verschil net voor het uur toen Forbes en Soli scoorden in 3 minuten. Van 0-1 ging het naar 0-3. De bezoekers hadden het op dat moment moeilijk met een gretige thuisploeg. Maar na deze dubbele opdoffer was de wedstrijd gespeeld. Ondanks het sprankeltje hoop nog bij de goal van Svetkovic. Anderlecht speelde zeker geen slechte wedstrijd. Ondanks de vroege own goal van basisdebutant Angeli. Maar Paars-Wit kon zijn enthousiasme niet omzetten in grote kansen. Club liet dan weer na om er een monsterscore van te maken. Maar het gaat wel als leider naar het einde van deze playoffs.
0: En Club heeft nu 1 puntje voorsprong op Union. Anderlecht staat op de 4e plaats. Het Belgisch voetbal zal trouwens volgend seizoen weer uitgezonden worden via Telenet. Dus niet meer exclusief bij streamingdienst DAZN, zoals dit seizoen. Na lang onderhandelen heeft Telenet nu toch een overeenkomst kunnen bereiken met DAZN. Ook de rest van dit seizoen zullen nog 2 matchen per speeldag op Telenet te zien zijn. En dan volgend seizoen dus alle wedstrijden van onder meer de eerste en de tweede klasse. In Brussel begint straks de 75e editie van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Dit keer gewijd aan de cello, maar wel zonder Belgische deelnemers aan de start. Verslag van Christine Bonneure.
7: Premier Grand Prix International Queen Elisabeth.
8: Premier Prix.
9: Grand First Prize Queen Elizabeth International Grand Prize.
10: Zo klinkt het al 75 jaar aan het eind van elke Koningin Elisabeth-wedstrijd, een van de zwaarste en belangrijkste concours ter wereld. Een initiatief van Koningin Elisabeth, die dit jaar 150 jaar geleden werd geboren. Een jubileum dus, maar wel zonder Belgische kandidaten dit jaar. Deze namiddag start de eerste ronde met 64 cellisten. Dit zijn onze Olympische Spelen, zegt de Poolse Maria Leszczynska.
11: And yeah, I think it's just like Olympics for us. But what I get from a competition, it's just another opportunity to give a concert, to share the music, share the joy for music.
10: Want dat is wat telt de komende 4 weken, de vreugde van de muziek.
0: De Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello loopt nog tot 30 mei en is vanaf de halve finale te volgen op de VRT-kanalen. Het weer vanochtend op veel plaatsen nog droog met mist in het westen. In de namiddag kans op pittige buien, mogelijk met een onweer daarbij, maxima tot 20 graden. Morgen nog regen in het centrum en het oosten van het land. In het westen droog tot 16 graden dan. De dagen daarna steeds droger en steeds zonniger ook, maxima tussen 14 en 18 graden. De dood van 3 opvarenden op een Nederlands cruiseschip op de Atlantische Oceaan, dat was de opener van het nieuws. Mogelijk waren ze besmet met het hantavirus. Dat wordt overgedragen door knaagdieren, zoals ratten en muizen. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara neemt u mee naar Primavera in Cinema Lumière in Mechelen. In het grootste weeshuis van Venetië krijgt een getalenteerde violiste les van niemand minder dan...
12: Don Antonio.
13: Vivaldi.
1: Maak kans op tickets voor de avant-première van Primavera. Op dinsdag 5 mei via het Clara-kanaal op VRT Max. Espresso. Met Clara de Dekker.

0: Presto, Manon Troppo. Het ideale tempo voor op een maandagochtend in deze symfonie van Simon Le Duc door La Stagione Frankfurt.
1: De twintigers.
0: Een paar maanden geleden mocht ik u de eerste twintiger voorstellen en vandaag zitten we al aan onze voorlaatste. En ik laat Carlo in 1 minuut vertellen welke muzikant we deze week in de spotlight zetten en vooral waarom zij zeker één van onze twintigers moet zijn.
2: Er zijn mensen die wel eens zeggen, zeg nooit nooit in het leven. En dat is echt wel het geval bij Ellie Broekmans. Want zij is pas op latere leeftijd muziek gaan studeren. Ze heeft eerst burgerlijk ingenieur gestudeerd. Dat is zo fijn om ook zo iemand in de lichting te hebben. Iemand die die liefde wel al had van kindsbeen af, maar dan ja, door omstandigheden even een zijweg heeft genomen en nu weer die muziek volledig omarmt. Ze speelt bij belangrijke jazzorkesten. Ze heeft ook haar eigen ensemble opgericht, Mania. Ze heeft een sterke drive. Het is iemand die ook gewoon in wie ze is jou meteen meeneemt in haar verhaal. Ze is innemend. Ze heeft een hele guitige uitstraling. Als ze saxofoon speelt, dan wil ze ook deel van de band zijn. Enorm inspirerend, echt waar.
0: Dus ja, Ellie Broekmans, onze nieuwe twintiger. Ze is hier net toegekomen, dus zometeen even horen of ze haar week als twintiger hier bij Clara ziet zitten.

0: Sopraan Lucia Pop als Donna Anna in de aria Non mi dir belli dol mio uit Mozarts opera Don Giovanni.
1: Espresso.
0: En goedemorgen, Ellie Broekmans.
2: Goedemorgen, Clara.
0: Ellie, jij bent onze nieuwe twintiger, onze voorlaatste. Proficiat nog eens.
2: Dankjewel.
0: Ik ben ook heel blij, ik ga het meteen zeggen, dat we eindelijk nog eens een saxofonist hebben als twintiger. Want de saxofoon is echt mijn lievelingsinstrument, dus dat hebben we al gemeen. Maar hoe is het bij jou begonnen? Hoe ben jij bij die saxofoon terechtgekomen?
2: Het is allemaal begonnen, denk ik, vooral door mijn papa. Dat dat ook een muzikant is, amateur drummer. En die heeft mij voorgesteld van, het zou wel tof zijn misschien als je naar de academie gaat. Dus ik ging dan naar de instrumentenvoorstelling en ging eigenlijk op zoek naar een instrument dat niet te veel mensen speelden. Ik wou een speciaal instrument. En ik dacht, de saxofoon ziet er wel speciaal uit. Dus ik ben dan begonnen spelen zonder te veel na te denken, denk ik. Maar achteraf bleek dat heel veel mensen saxofoon spelen. Maar dat is helemaal niet erg. Ik vind het nog altijd heel leuk.
0: Ja, ik blijf het ook nog altijd speciaal vinden. En je bent er ook nooit meer mee gestopt, nadien.
2: Nee, het is heel lang een hobby gebleven. Maar dan uiteindelijk toch besloten dat de passie iets te groot was. En dan toch voor de professionele weg gegaan.
0: Ja, en dan zou je denken dat het conservatorium de volgende logische stap is. Maar Carlo vertelde net dat je dan op je 18e toch eerst burgerlijk ingenieur bent gaan studeren.
2: Ja, dat klopt.
0: Van waar die keuze?
2: Ik denk voornamelijk omdat ik van thuis uit een beetje mee heb gekregen van muziek is misschien toch wel een moeilijke wereld of een wereld waar je moeilijker werking kan vinden.
0: Ja, jouw vader wist het uit ervaring wellicht.
2: Ja, en ze hebben dat zeker als een liefde, een act van liefde gedaan of zo. En ik ben nog altijd heel dankbaar dat ik eerst ingenieur heb gedaan. En ik vind het ook super interessant nog altijd, ingenieur.
0: Want die studies heb je ook afgerond dan?
2: Ja, ik heb die afgerond en ik heb die eigenlijk begonnen met het idee van nooit erna nog muziek te doen. Dus ik had echt voor mezelf beslist van, oké, muziek blijft een hobby, ik ga gewoon ingenieur doen en we zien wel. Maar dan, na een tijdje begint dat toch te kriebelen natuurlijk. Is die passie zo groot. En dan heb ik in Leuven beslist om het te gaan combineren. Dus dan ben ik aan het Lemmens Instituut begonnen bij Frank.
0: Bij Frank Fagané was
2: Frank Fagané, inderdaad, ja. En mijn kot was net tussen het Lemmens en de universiteit. Dus ik kon heel goed van het ene naar het andere gaan. Dus op die manier heb ik dan toch allebei kunnen doen.
0: En heb je soms het gevoel dat je iets gemist hebt door eerst voor burgerlijk ingenieur te gaan?
2: Ik denk het niet, want ik denk dat ik op mijn 18e ook nog niet klaar was om conservatorium te gaan doen. Want dat is wel redelijk intens. Het is wel veel dat er van u verwacht wordt, vind ik, op 18-jarige leeftijd. En ik denk dat de ingenieur mij ook wel een bepaalde studieattitude heeft bijgebracht. Of
0: Een maturiteit misschien ook.
2: Ja, voilà.
0: Je kende je misschien ook al iets beter toen je dan aan die studies begon. Ondertussen zijn we een paar jaar verder. Ellie, hoe zou jij jouw manier van spelen omschrijven?
2: Ik voel mezelf altijd heel erg aangetrokken tot muziek die iets verhalend heeft. Of een zekere vertelkracht. En ik denk dat ik dat probeer vooral te doen ook in mijn spel, in mijn improvisatie. Dat ik eerder...

0: jazzmuziek?
1: Ja, in de jazz. Ik denk dat je als improvisator sowieso altijd een verhaal probeert te vertellen. Maar bijvoorbeeld ook in klassieke muziek is dat iets wat ik heel hard apprecieer en waar dat ik ook heel veel inspiratie uit haal.
0: Ja, en je speelt ook nog eens in verschillende big bands.
1: Ja, inderdaad. Dat is wel een beetje de rode draad geweest in mijn carrière. Ik ben van kind af aan door mijn papa meegenomen naar verschillende big bands. En altijd blijven doen. Ook heel veel toffe mensen zo leren kennen. En vandaag ja, is dat nog altijd wel iets wat ik, denk ik, 50% van de tijd wel doe.
0: Ja. Ja, je hebt geen big band meegebracht hier naar de toetsstudio, maar wel je eigen band, Mania. Ja, daar heb je een concert, een fantastisch concert trouwens, gegeven. Hoe was dat voor jou?
1: Allemaal heel nieuw, maar natuurlijk een super ervaring. Maar ja, dat is een hele productie daar rond, camera's op je hoofd. Ja, het was intens, maar uiteindelijk zijn we super blij met het resultaat. Ja,
0: ja, begin er maar aan te winnen. Ellie,
1: dank je.
0: Dit is toch maar het begin.
1: We doen ons best.
0: Het volledige concert is te bekijken op VRT Max, maar ik heb er al een klein stukje klaarstaan. Dear Luca, een eigen nummer. Wie is Luca?
1: Ja, Luca is eigenlijk geen persoon, maar is de Luca School of Arts.
0: Dat is in
1: Leuven. Het Instituut. Dat is eigenlijk de laatste compositie die ik heb geschreven op het Lemmens. En dat was een beetje mijn vaarwel aan het Lemmens. Omdat dat toch wel een school is waar ik mooie herinneringen aan heb en die toch wel een belangrijke bijdrage heeft gehad in mijn muzikale opvoeding, laat ons zeggen.
0: Oké, dus een afscheid van het Lemmens, maar een mooi begin hier bij ons. Ellie Broekmans, dank je wel om tot hier te komen deze ochtend en geniet van jouw week hier op Clara.
1: Dikke merci.

0: Van een mooi afscheid gesproken. Dear Luca, een eigen nummer van onze nieuwe twintiger saxofoniste Ellie Broekmans. Live gebracht in onze studio met haar band Mania. En ondertussen is het 8:30. Lode Roels, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Clara.
0: Lode, wat zit er deze ochtend vooraan in het nieuws?
1: Die situatie op dat cruiseschip in de Atlantische Oceaan, daar is vermoedelijk het Hantavirus uitgebroken en dat heeft al aan 3 mensen het leven gekost. Minstens 3 andere opvarenden zijn intussen ook ziek geworden. Onder de 3 dodelijke slachtoffers zijn 2 Nederlanders. Het Hantavirus wordt overgedragen door knaagdieren zoals ratten en muizen. Het schip ligt nu voor anker voor de kust van Kaapverdië. Alle passagiers moeten nu zoveel mogelijk binnenblijven in hun kajuit en contact met elkaar vermijden. De Amerikaanse marine gaat schepen die vastzitten in de straat van Hormuz begeleiden om daar weg te raken. Dat heeft president Trump aangekondigd op sociale media. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran uitbrak, is de straat van Hormuz geblokkeerd. Die zeestraat is belangrijk voor transport van olie en gas. Trump waarschuwde Iran om zich er niet mee te bemoeien, maar Teheran zegt dat het de Amerikaanse operatie zal beschouwen als een schending van het huidige staakt het vuren. Straks begint het grote assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie in de provincie Henegouwen. Een man reed daar 4 jaar geleden 7 mensen van een carnavalsgroep dood. De bestuurder reed veel te snel en was met zijn gsm ook aan het filmen. Het parket denkt dat hij dat opzettelijk gedaan heeft en daarom wordt hij nu dus vervolgd voor doodslag. Vanochtend op veel plaatsen nog droog met mist in het westen. In de namiddag kans op pittige buien. Mogelijk zit daar onweer bij, maxima tot 20 graden. Morgen nog regen in het centrum en het oosten van het land. In het westen blijft het droog en dan halen we morgen tot 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.
2: Een voorstelling in het zwembad. Een performance in een parkeergarage. Reality TV op de planken. Kunstenfestival des Arts verrast opnieuw in Brussel. Van 8 tot 30 mei. Met theater, dans en beeldende kunst. Van hier en van over de hele wereld. Meer info op kfda.be. Samen met De Standaard en Clara.

En we zijn allemaal wakker, denk ik, na dit scherzo van Modest Mussorgsky door de Berliner Philharmonikers onder leiding van Claudio Abbado. En ik ben vorige week te weten gekomen dat de Berliner Philharmonikers ooit begonnen is als een bierhalorkest. Dat vertelde Sander mij in onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek. Want onze nieuwe aflevering gaat over Eugène Ysaÿe, die ooit nog als violist in dat bierhalorkest heeft gespeeld. En we hebben het natuurlijk niet zomaar over Eugène Ysaÿe, want Ysaÿe is zeg maar de geestelijke voorvader van de koningin Elisabeth-wedstrijd. Hij was de vioolleraar van koningin Elisabeth, die de wedstrijd later speciaal voor hem heeft opgericht. En dit jaar zijn niet de violisten, maar de cellisten aan de beurt. Deze namiddag begint de eerste ronde. En het wordt een extra bijzondere editie, want de wedstrijd bestaat exact 75 jaar. En het is 150 jaar geleden dat koningin Elisabeth geboren werd. Dus twee goede redenen om er een groot feest van te maken. En vanaf volgende week, vanaf de halve finale, kan u alles ook rechtstreeks volgen hier op Clara en op VRT Canvas natuurlijk.

Pianiste Tatjana Nikolaeva met het intermezzo uit de Petite Suite van Alexander Borodin. En het is 9:20. Dit is een kleinigheidje van Jozef Soek, zijn serenade door het Athos Trio.

Het Athos-trio met een serenade van Joseph Souk. En dit lied is misschien wel de Franse variant van Dag Vreemde Man van Anne Christie. Au mon bel inconnu van Reynaldo Ahn.

We hebben elkaar nog nooit ontmoet en toch voelt het alsof ik je al jaren ken. O mon bel inconnu van Rinaldo aan door mezzosopraan Susan Graham. En deze componist is misschien ook een onbekende, maar hij was een tijdgenoot van Ravel en Debussy. Maar op het Conservatorium van Parijs werd hij afgewezen omdat zijn stijl te vreemd was. Maurice Emmanuel. En dit is een deel uit zijn sonate voor fluit, klarinet en piano.

Levant français met een sonate van Maurice Emmanuel. En het is bijna 9 uur. Mijn maandag is goed gestart. Ik hoop die van u ook. En zometeen is er ampersand met Kathleen van Bavel. Dus blijf luisteren en heel graag tot morgen vroeg.

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 mensen overleden en minstens 3 anderen ziek geworden na een mogelijke besmetting met het Hantavirus. Dat virus wordt overgedragen door een beet of uitwerpselen van ratten of muizen. Maar het kan ook ingeademd worden, zegt infectiologe Erika Vliegen.
1: In principe wordt het Hantavirus eigenlijk overgedragen door het inademen van hele kleine stofpartikeltjes. Stel dat, dat er daar ergens een rattennest is in het ruim en iemand borstelt dan of komt daarop uit en die viruspartikels verspreiden zich via de lucht. Dan heb je eigenlijk één bron van waaruit verschillende mensen zich zouden kunnen besmetten.
0: Het schip ligt nu voor anker voor de kust van Kaapverdië. Alle opvarenden moeten nu zoveel mogelijk binnenblijven in hun kajuit en contact met elkaar vermijden. Ons land heeft voor het eerst een coördinator om sepsis beter aan te pakken. Bij sepsis reageert het lichaam zo heftig op een infectie dat het dodelijk kan zijn. Uit een PANO-reportage van 2 jaar geleden bleek dat de ziekte vaak te laat wordt opgemerkt. Elk jaar sterven er in België nog duizenden mensen aan of moeten ze verder leven met zware gevolgen, zoals amputaties. Nu moet nationaal coördinator Tom van Akker sepsis bij patiënten en zorgverleners beter bekendmaken.
2: Snelheid is alles in dit verhaal. Op het moment dat er vermoeden is van sepsis, moet het eigenlijk snel gaan. Moet er snel gealarmeerd worden. Moet ook heel snel het woord sepsis vallen. Zorgverleners moeten het doorgeven aan elkaar, zodat er nergens in de ketting onderbrekingen ontstaan, vertragingen, en dat de juiste acties op het juiste moment kunnen gebeuren.
0: Ons land zou bijna 2 tot ruim 6 miljard euro per jaar kosten hebben door PFAS-verontreiniging. Dat geldt onder meer om vervuilde bodem te saneren en om mensen die gezondheidsklachten krijgen door PFAS te helpen. Dat schrijft de Standaard en het staat in een adviesrapport. PFAS zit in veel producten, zoals waterafstotende materialen en pesticiden. GroenParlementslid Mieke Schouwvliegen vindt alvast dat bedrijven die PFAS gebruiken moeten opdraaien voor de kosten.
3: Het is nu de bedoeling dat de verschillende ministers, federaal, Vlaams, Waals, Brussels, samenkomen om te kijken hoe dit kan omgezet worden tot een PFAS-sectorfonds die slachtoffers vergoedt voor geleden schade aan de ene kant, maar die er ook voor zorgt dat de vervuiler betaalt en voor de opkuis van die vervuiling.
0: Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wil voorlopig niet reageren zolang het overleg loopt, maar bevestigt wel dat de vervuiler mee moet betalen. Iran waarschuwt de VS om weg te blijven uit de straat van Hormuz. Het zegt ook dat schepen die door de straat willen varen daarover afspraken moeten maken met het Iraanse leger. Iran reageert daarmee op de aankondiging van de Amerikaanse president Trump. Die zei op zijn sociale media dat vandaag een operatie zou beginnen om schepen door de straat van Hormuz te begeleiden. Schepen die nu vastzitten nog in de Perzische Golf. Het is nog niet duidelijk hoe de VS schepen plant te begeleiden. Volgens nieuwssite Axios zouden Amerikaanse oorlogsschepen de commerciële scheepvaart niet echt escorteren, maar zich enkel klaarhouden voor als Iran zou aanvallen. Het Belgische voetbal zal volgend seizoen opnieuw uitgezonden worden via Telenet en dus niet meer exclusief bij streamingdienst DAZN, zoals dit seizoen. Na lang onderhandelen heeft Telenet nu toch een overeenkomst kunnen bereiken met DAZN. Ook de bekerfinale zal over 10 dagen al gratis te zien zijn op Telenet. CEO Lorin Parijs van de Pro League reageert opgelucht.
4: Wij doen wat we kunnen achter de schermen, maar het is natuurlijk aan de 2 partijen die vandaag een overeenkomst hebben aangekondigd om uiteindelijk een deal te maken. En daar zitten wij niet rechtstreeks tussen. Maar we zijn er wel heel blij mee. Hè. Wij willen eigenlijk dat onze fans blij zijn. En als die er een extra mogelijkheid bij krijgen om te kiezen hoe dat ze ons volgen, dan is dat een goede zaak.
0: Ook de rest van dit seizoen zullen nog 2 wedstrijden per speeldag op Telenet te zien zijn. En volgend seizoen dan alle wedstrijden van onder meer de eerste en de tweede klasse. Het weer vanochtend op veel plaatsen nog droog met wat mist in het westen. In de namiddag kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Maxima tot 20 graden vandaag. Morgen nog regen in het centrum en het oosten van het land. In het westen is het droger bij nog 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, de krantencommentaren.
6: In de morgen schrijft Bart Eekhout over de reddingspoging van bultrug Timmy aan de Duitse kust. Kritiek is zeker mogelijk op die onwaarschijnlijke media-hype, maar het is te makkelijk en te lui om er cynisch over te doen. Misschien zal straks blijken dat alles te vergeefs is geweest, maar misschien ook niet. In een tijd die weinig vrolijkheid biedt, is het goed om nog eens het geloof te zien in een goede afloop, ondanks alles. Het geduld van de Antwerpenaren en de pendelaars naar de Scheldestad wordt vanaf vandaag maar weer eens op de proef gesteld, weet Chris van Marsnille dan weer in de Gazet van Antwerpen. Want de sluiting van de tramtunnel tussen de rechter- en linkeroever van de Schelde is de zoveelste uitdaging op het vlak van mobiliteit. We moeten er dus doorheen, door deze moeilijke periode. En we kunnen niet anders dan ons gedrag aanpassen en gebruik maken van de minder hindermaatregelen. Isolde van den Einde kijkt in het laatste nieuws intussen naar de rel tussen de Amerikaanse president Trump en de Duitse bondskanselier Merz. Trump zet daarbij handel en militaire aanwezigheid in als politiek drukmiddel. En daar moet Europa dan niet te timide op reageren. Maar de echte uitdaging ligt intussen wel al elders. Voorkomen dat de oorlog in Iran Europa meesleurt in een crisis die voor Europa veel zwaarder zou wegen dan eender welke Amerikaanse importtarieven. Trump trekt al minstens 5000 Amerikaanse militairen terug uit Duitsland en dreigt met meer, stelt ook Peter Meilemans vast in het Nieuwsblad. Maar hoe driester Trump uithaalt, hoe beter. Het zal enkel de overtuiging nog doen toenemen dat Europa gezamenlijk voor de eigen verdediging moet instaan. De militaire suprematie van de VS wankelt intussen door de weinig succesvolle oorlog in Iran. Om voorbereid te zijn op een moderne oorlog zit er bijvoorbeeld veel meer know-how in Kiev dan in Washington. Dus dank u, meneer de president, voor het gestoord gedrag. U geeft Europa de ultieme motivatie om sterker te worden. Inge Gijs haalt in de Standaard de lawaaihinder rond de luchthaven van Zaventem aan. Om op zijn minst een nachtrust te garanderen, is de enige optie om nachtvluchten te verbieden en geluidsnormen strenger te maken. En ja, dat zal een pijnlijke economische kostprijs meebrengen. De politiek heeft jaren geleden nagelaten om, toen het nog kon, de belangrijkste luchthaven van het land te verplaatsen. En in een dichtbevolkte regio zoals Vlaanderen bots je dan eenmaal op de grenzen van de groei. De natuurbrand in Beverlo staat tot slot centraal in het commentaarstuk van Adriaan Kartuifels in het Belang van Limburg. Door de klimaatverandering neemt het risico op extreme weersomstandigheden sterk toe. Aanhoudende droogte, steeds vroeger op het jaar en overstromingen zijn daar twee dreigende voorbeelden van. Alleen staat het klimaat al even niet meer bovenaan de agenda van mediapolitiek en burgers. Als de wereld in crisis is, voelt een sluimerend probleem als het klimaat al snel weer een ver van mijn bedshow. Maar dat is het allerminst. Het is maandag 4 mei en dat waren de krantencommentaren.
5: Ampersand met Kathleen van Bavel.
7: Goedemorgen. Deze voormiddag duiken we met Ampersand de wereld in van het fin de siècle, die overgang van de 19e naar de 20e eeuw. En dat naar aanleiding van de première vandaag in 1895 van een opera van de Oostenrijker Wilhelm Kienzel, De Evangelieman. Een werk dat destijds veel succes kende, heel veel zelfs, want de opera groeide in korte tijd uit tot een van de meest gespeelde Duitsstalige opera's rond het jaar 1900. Dit is een fragment daaruit om Ampersand mee te beginnen. Welkom!

Tenor Peter Anders samen met het SWF Symfonieorkester Baden-Baden onder leiding van Otto Ackermann met een aria uit De Evangelieman. Een opera uit de 1895 van Wilhelm Kienzel over een jonge man die ten onrechte veroordeeld wordt, maar die na afloop iedereen vergeeft en na zijn vrijlating uit de gevangenis als prediker door het land zwerft. Vandaag gaan we op zoek naar muziek uit het fin de siècle. Welke componisten keken bij die eeuwwisseling uit naar iets nieuws? Of welke keken liever terug? Wie zwaaide toen muzikaal de plak? Dat wil ik van u weten. Laat het maar even bezinken en dan zie ik uw reacties wel verschijnen via ampersand@clara.be of met een berichtje via onze Clara-app. Dit is muziek van Franz Liszt, de componist bij wie Wilhelm Kienzel nog les volgde.

Leslie Howard met een elegie van Franz Liszt. Een componist waar we niet aan voorbij kunnen als we het hebben over de muziek eind 19e, begin 20e eeuw is Maurice Ravel. Ravel heeft niet zo heel veel gecomponeerd, maar wat hij schreef is van een uitzonderlijk goede kwaliteit, dat moet gezegd worden. Ravel was een zeer precieze componist, iemand met veel zin, ook voor kleur, sfeer en harmonie. Daarom dat sommigen hem een impressionist noemden, maar daar was hij niet zo mee opgezet. Ravel wou niet in een vakje geduwd worden, hij liet zich namelijk ook graag inspireren door de jazz en door de Spaanse volksmuziek. Dit is de finale uit het enige pianotrio dat Ravel componeerde. Een werk uit 1914.

Muziek die Ravel op vrij korte tijd componeerde, zijn enige pianotrio. Dit was de finale daaruit, Animé, door het trio Dali. Even terug naar Willem Kienzel, de componist waar we vertrokken zijn vandaag, of waar we van vertrokken zijn vandaag liever. Kienzel was een grote fan van de muziek van Richard Wagner. Dat horen we ook in zijn werk. Kienzel componeert in een laat romantische stijl, eerder traditioneel dus. Hij hield niet zo van al die nieuwe muzikale tendensen van zijn tijd. Dit is muziek van Wagner, het bruidslied uit Lohengrin.

0: Het bekende bruidslied uit Lohengrin van Richard Wagner door de Concertvereinigung Wiener Staatsoperenkoor en de Wiener Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado.
1: Ampersand met Kathleen van Bavel.
0: Vandaag ben ik op zoek naar muziek die balanceert op het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw. Welke muziek klonk er toen? Wie hield van traditie? Wie keek vooruit en was vernieuwend? Ik blijf benieuwd naar uw reacties. Ampersand@clara.be of met een berichtje via onze Clara-app.

François Leleu Hobo en Ensemble Paris-Bastille met de romance uit de suite opus 4 van Richard Strauss. En ook de Franse componist Alberic Magnard maakte de eeuwwisseling mee, de wisseling van de 19e naar de 20e eeuw. En hij ging daar op zijn heel eigen manier mee om. Zo liet hij zich graag inspireren door de Duitse muziek. Vandaar dat zijn werken niet zo Frans klinken, zoals we die Franse charme terugvinden, bijvoorbeeld bij Saint-Saëns of ook wel bij Ravel. De muziek van Magnard klinkt veel ernstiger. Hij is vooral op zijn best in kamermuziek. Dit is het langzame deel uit zijn cello-sonate. Een werk van rond het jaar 1910.

Alain Meunier op cello en Philippe Guillon-Herbert aan de piano met Sans lenteur uit de cello-sonate opus 20 van Alberic Magnard. En we blijven in Frankrijk met Cécile Chaminade, een componiste die vrij lang geleefd heeft, van 1857 tot 1944. Ze heeft dus muzikaal heel wat zien veranderen. Toch is ze niet meegegaan met de vele nieuwe tendensen. Chaminade blijft vrij conventioneel componeren. Ze hield naar het schijnt niet zo van experiment. Dit is een fluitconcerto van haar.

En ook Luc moest aan dit concertino van Cécile Chaminade denken. Een juweeltje schrijft er nog bij. Het is muziek uit 1902. Ze heeft best veel gecomponeerd, Cécile Chaminade. Vooral karakterstukken voor piano en salonliederen. Daar had ze veel succes mee, vooral in Engeland en in de Verenigde Staten. Maar daarnaast schreef ze dus ook wat orkestmuziek. Dit concertino bijvoorbeeld schreef ze in opdracht van het Parijse Conservatorium voor een fluitconcours. Het was haar laatste compositie voor orkest. We hoorden hier Sharon Bazali op dwarsfluit en het Residentieorkest Den Haag onder leiding van Neeme Jervi. En dit is nog muziek van Wilhelm Kintzel, in hetzelfde jaar geboren overigens als Chaminade in 1857. Het Thomas Christian Ensemble speelt van hem nog het scherzo uit zijn tweede strijkkwartet.

0: Ik ben Ellie, ik ben 27 jaar en ik ben saxofonist.
1: Clara brengt opnieuw 10 twintigers samen.
0: Dat heeft mij wel de nodige portie stress bezorgd, om eerlijk te zijn.
1: Carlos Sio praat met Ellie Broekmans.
0: Ik denk dat componeren sowieso een goede manier is om jezelf als muzikant beter te leren kennen. Zo de kleuren en misschien zo wat de vrijheid. Het onverwachte ook.
1: Vrijdag vanaf 12 uur op Clara.
0: Het is door te componeren dat je zo ziet van nou, oké.
1: En beleef het concert via het Clara-kanaal op VRT Max.
2: Het is 10 uur, heel goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. De blokkades bij Bpost zijn voorbij. Alle distributiecentra zijn weer open. Dat is voor het eerst sinds de staking bij het postbedrijf eind maart begon. Het personeel staakte vooral tegen de invoering van nieuwe werkuren. Het zal nog wel even duren om de achterstand nu in te halen, zegt CEO Chris Peters.
3: We gaan er nog een 2 weken over doen om de achterstand in te halen. Nu, die achterstand is natuurlijk meer in de Brusselse en in het Waalse landsgedeelte, maar toch ook wel soms impact op Vlaanderen, omdat soms komt het uit sorteercentra uit het zuiden, dus die zijn langer geblokkeerd gebleven. Dus daar lopen toch nog wel een klein beetje achterstand. Dat moet ingelopen worden in de komende dagen.
2: In Brussel en Wallonië zijn er nog een aantal postbodes die blijven staken, maar het zou gaan om enkelingen. In Vlaanderen wordt er niet meer gestaakt. Woensdag wordt er wel nog verder onderhandeld tussen vakbonden en directie om tot een definitief sociaal akkoord te komen. In Bergen, in de provincie Henegouwen, is zo net het grote assiseproces begonnen over het carnavalsdrama in Strepie. 2 dertigers reden 4 jaar geleden in op een groep carnavalisten. 7 mensen overleefden het niet, 10 anderen raakten gewond. De man die achter het stuur zat, reed veel te snel. Volgens het Openbaar Ministerie was de aanrijding bewust. Ook veel nabestaanden zijn daarvan overtuigd. Dat zegt advocaat Dimitri de Beko, die enkele families bijstaat op het proces.
4: De situatie is anders dan een dodelijk ongeval dat gewoonlijk voor een politierechtbank eindigt. Wat dat hier is gebeurd, is dat die man, als hij die stoet ziet, en nadat hij eerst tracht te remmen en te stoppen, gaat hij duidelijk heel snel beslissen om toch maar door te rijden om weg te komen en gaat hij bewust doorheen dat volk rijden en bewust 10 mensen omverrijden. Dat moet hij beseffen, ook al gaat het snel. En daarom spreken we over doodslag en niet over onopzettelijke dood.
2: Het proces zal zo'n 8 weken duren. Ons land heeft voor het eerst een coördinator om sepsis beter aan te pakken. Bij sepsis reageert het lichaam zo heftig op een infectie dat het mogelijk dodelijk kan zijn. Uit een PANO-reportage van 2 jaar geleden bleek dat de ziekte vaak te laat wordt opgemerkt. Elk jaar sterven er in ons land nog 1000 mensen aan of moeten ze verder leven met zware gevolgen, zoals amputaties. Nu moet nationaal coördinator Tom van Akker sepsis bij patiënten en zorgverleners beter bekendmaken.
5: Ik ben intensieve zorgverpleegkunde van de basis en ik denk dat elke intensieve zorgverpleegkunde die geconfronteerd is geweest met de ravage die sepsis kan aanrichten bij mensen, dat die wel doordrongen is van het feit van dit is veel te weinig gekend bij de mensen. We weten dat we het sneller en beter moeten behandelen en toch merken we in de buitenwereld dat daar weinig of geen aandacht voor is.
2: Vanaf vandaag is de Antwerpse tramtunnel onder de Schelde afgesloten voor een renovatie van 11 maanden. Pendelaars tussen linker- en rechteroever moeten nu een alternatief zoeken. En dat is voor veel mensen nog wat testen en zoeken op de eerste dag. Deze vrouw bracht haar dochter met de pendelbus van Zwijndrecht naar rechteroever en deed er 3 keer langer over dan normaal met de tram.
6: Ik ben 1,5 uur onderweg geweest. Ik ben 20 minuten in de Kennedy-tunnel vastgezeten, dus nu is het nog droog. Maar ik ga mijn hart vast als het zou regenen of in de winter, dan zal het nog wel wat langer duren, denk ik. Ik zat juist op tijd op school.
2: En het Belgische voetbal zal volgend seizoen opnieuw uitgezonden worden via Telenet. Dus niet meer exclusief bij streamingdienst DAZN, zoals dit seizoen. Na lang onderhandelen heeft Telenet nu toch een overeenkomst bereikt met DAZN. Ook de rest van dit seizoen zullen nog 2 matchen per speeldag op Telenet te zien zijn. En dan volgend seizoen alle wedstrijden van onder meer de eerste en de tweede klasse. Het weer vanochtend op veel plaatsen nog droog met wat mist in het westen. In de namiddag kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Maxima tot 20 graden. Morgen nog regen in het centrum en het oosten van het land. In het westen zou het droog blijven. We halen morgen tot 16 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Ampersand. Met Kathleen van Bavel.
8: Goedemorgen. Vandaag duiken we met ampersand in het fin de siècle. Een periode waarin componisten de romantiek vaarwel zegden, of toch veel componisten, sommigen niet. En waarin componisten voorzichtig dus de 20e eeuw binnenstapten. Wie was toen vernieuwend en wie hield het liever bij het oude? Daar blijf ik benieuwd naar. Laat maar weten wat u wil horen en van wie. Ampersand@clara.be of een berichtje via onze Clara-app.

Muziek uit 1892, de ouverture tot Hänsel und Gretel van Engelbert Humperdinck door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan. Ook rond het jaar 1900 waren er natuurlijk vrouwen die componeerden. Louis dacht daarbij aan Melanie Bonis, beter bekend als Mel Bonis. Bonis koos bewust voor die genderneutrale naam om te vermijden dat haar muziek als die van een vrouw meteen opzij zou worden geschoven. De positie van vrouwelijke componisten was toen allesbehalve vanzelfsprekend. Het verhaal gaat zelfs dat Saint-Saëns na een concert met werk van Bonis verbaasd zou hebben opgemerkt: ik had nooit gedacht dat een vrouw zoiets kon schrijven. Van Mel Bonis had Louis graag het Andante gehoord uit haar eerste pianokwartet. Dat is een werk uit 1905.

Het Mozart klavierkwartet met het andante uit het eerste pianokwartet van Mel Bonis. En ook Muriel dacht aan een vrouwelijke componist, Ethel Smyth. Zij had graag haar March of the Woman gehoord, het strijdlied dat Smyth in 1910 schreef voor de Britse suffragettebeweging. Het werd het muzikale uithangbord van vrouwen die vochten voor stemrecht. En Muriel vindt dat we vandaag nog steeds wat girl power kunnen gebruiken.

no longer to be ignored by the politicians.

Het ORF Radio Symfonieorkest Wien onder leiding van Irene Delgado Jiménez met March of the Woman van Ethel Smythe. Wilhelm Kienzel is de componist van waaruit we vertrokken zijn vandaag, want net vandaag in 1895 ging zijn opera Der Evangelie Man in première. Een opera waar hij veel succes mee had. Jammer genoeg bleef dat succes niet duren, want met de opkomst van een nieuwe generatie componisten veranderde ook de muzieksmaak van het publiek. In zijn latere jaren begon men Kienzels werk oudbollig te vinden. Dit is een lied van Kienzel, Abendlied, met de stem van Dagmar Schellenberger en Peter Stam aan de piano.

0: droom. Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
1: Clara Life.

0: Muziek uit 1892, twee liederen uit het Italiaanse liederboek van Hugo Wolf met de sopraan Diana Damrau en tenor Jonas Kaufmann samen met Helmut Deutsch aan de piano.
1: Ampersand met Kathleen van Bavel.
0: Vandaag ben ik op zoek naar muziek die balanceert op het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw. Welke muziek klonk er toen? Wie hield van traditie? Wie keek vooruit en was vernieuwend? Ik blijf uitkijken naar uw suggesties. Zo dacht Dirk aan de vierde symfonie van Gustav Mahler. Een werk dat ontstond in 1899 en het jaar daarop in 1900 werd voltooid. De première in 1901 in München werd koel onthaald, schrijft hij. In verschillende Duitse steden en in Wenen reageerde het publiek zelfs ronduit vijandig. Pas later groeide de vierde uit tot een van Mahlers meest toegankelijke symfonieën. En dat heeft vooral te maken met het feit dat het niet zo'n lange symfonie is. En ook omdat Mahler hier heel transparant orkestreert. Dirk heeft thuis een opname liggen van die symfonie uit 1962 met het Philharmonie Orchestra onder leiding van Otto Klemperer. In het slotdeel daarvan zingt Elisabeth Schwarzkopf het Wunderhornlied Wir genießen die himmlischen Freuden.

Het slotdeel en de vierde symfonie van Gustav Mahler, zeer behagelijk. Wir genießen die himmlischen Freuden. Met de stem van Elisabeth Schwarzkopf en het Philharmonie Orchestra onder leiding van Otto Klemperer. Ook voor Mark, want ook hij dacht aan Gustav Mahler, maar aan diens derde symfonie. De muziek van Mahler is nog diep geworteld in de romantiek, schrijft hij. Maar tegelijkertijd wijst ze al vooruit naar een nieuwe eeuw. En ja, de grote vernieuwer van de 20e eeuwse muziek is ontegensprekelijk Arnold Schönberg, een van de componisten van de Tweede Weense School. Zij gooiden de tonaliteit overboord en traden de wereld binnen van de atonaliteit en later de dodicafonie. Maar voor Schönberg die stap zou zetten, schreef hij nog zijn Brettellieder. Dat zijn vroege speelse cabaretliederen uit 1901, die hij schreef voor het Berlijnse Uber Brettel Cabaret.

Muziek van Arnold Schönberg, een selectie uit zijn Brettel-lieder. Even kijken, met de stem van Hendrikje van Kerkhoven en Inge Spinet aan de piano. En Peter suggereert voor vandaag Fait, een van de drie nocturnes die Claude Debussy over een zeer lange periode tussen 1892 en 1899 componeerde, veranderde en verfijnde. Het is muziek, schrijft hij, die bruist van het leven en de deuren naar de 20e eeuw wijd openzet.

Heerlijke muziek, Fête uit Nocturne van Claude Debussy, door Brussels Philharmonic onder leiding van Michel Tabachnik. En zowel Eliane als Johan dachten aan Richard Strauss, een componist die toch wel de brug maakt van de laat-romantiek naar het modernisme. Zijn opera Salome uit 1905 bijvoorbeeld, gebaseerd op het toneelstuk van Oscar Wilde, was voor zijn tijd ronduit grensverleggend, harmonisch gedurfd. En ook in Also sprach Zarathustra, geïnspireerd door Nietzsche, kondigt Strauss de grote stilistische verschuivingen aan die de 20e eeuw zouden bepalen. Die laat-romantische weelde blijft aanwezig, maar de muzikale taal wordt scherper en experimenteler. Dit is het begin uit die Also sprach Zarathustra voor Elian en Johan dus.

Een heel kort stukje uit Alzo sprach Zarathustra, de inleiding van Richard Strauss door het Chicago Symphony Orchestra onder leiding van Sir Georg Solti. En dit is nog even Leopold Godowski, het Andante Cantabile uit zijn pianosonate in Mi klein, met Marc-André Amelin aan de piano.

0: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. In Bergen is het proces gestart tegen twee mannen die terecht staan voor de dood van een groep carnavalisten in Strepie in de provincie Henegouwen. 4 jaar geleden reed een bestuurder met zeer hoge snelheid 7 mensen van een carnavalsgroep dood. 81 anderen raakten gewond. Ook zijn passagier moet nu voor de volksjury komen. Volgens het Openbaar Ministerie was de aanrijding bewust en ook veel nabestaanden zijn daarvan overtuigd. Ze zijn massaal aanwezig op het proces en ze hopen op een zware straf. Dat zegt Dimitri de Beco, die enkele families bijstaat.
1: Ja, dit is een belangrijke stap in hun rouwproces en hopelijk een stap die hen gaat helpen in hun rouwproces. Heel veel verwachtingen. Zij verwachten een straf die voldoende hoog zal zijn in hun ogen. Ik heb al gezegd van het zal voor jullie nooit voldoende zijn. Wat dat belangrijk is, denk ik, is dat de beslissing op het einde van de rit de ernst van de feiten weerspiegelt, de ernst van dit drama weerspiegelt en van jullie leed. En daar gaan wij voor vechten.
0: Morgen stijgt de prijs voor benzine naar zijn hoogste peil in bijna 4 jaar tijd. Super 95 wordt dan meer dan 7 cent duurder en blijft nog maar net onder de 2 euro voor 1 liter. 1,99 euro is vanaf morgen de nieuwe maximumprijs. De brandstofprijzen zijn door de oorlog in het Midden-Oosten erg gestegen. De blokkades bij Bpost zijn voorbij. Alle distributiecentra zijn weer open voor het eerst sinds de staking bij het postbedrijf eind maart begon. Het personeel staakte vooral tegen de invoering van de nieuwe werkuren. Het zal nog wel even duren om alle achterstand in te halen, waarschuwt CEO Chris Peters.
2: We gaan er nog een 10-tal dagen, 2 weken over doen om de achterstand in te halen. Nu, die achterstand is natuurlijk meer in de Brusselse en in het Waalse landsgedeelte, maar toch ook wel soms impact op Vlaanderen, omdat soms komt het uit sorteercentra uit het zuiden, dus die zijn langer geblokkeerd gebleven. Dus daar lopen toch nog wel een klein beetje achterstand. Dat moet ingelopen worden in de komende dagen.
0: In Brussel en Wallonië zijn er nog een aantal postbodes die staken, maar het zou gaan om enkelingen. In Vlaanderen wordt er niet meer gestaakt. Overmorgen wordt er wel nog verder onderhandeld tussen vakbonden en directie om tot een definitief sociaal akkoord te komen. Op de Dam in Amsterdam in Nederland is het monument voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog beklad. Er is rode verf aangebracht en het woord genocide is erop geschreven. Net vanavond vindt in Nederland de dodenherdenking plaats. Dat is de jaarlijkse herdenking voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De burgemeester van Amsterdam spreekt van een ongelooflijk laffe daad. En ook premier Jette noemt de actie onaanvaardbaar. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit. Bij een Russische raketaanval in de buurt van Kharkiv in het noordoosten van Oekraïne zijn 4 doden gevallen. 16 andere mensen raakten gewond. Er is ook schade aan woningen, appartementen en winkels. De Oekraïense president Zelensky heeft intussen op een Europese economische top in Armenië gezegd dat Oekraïne meer middelen nodig heeft om zich te verdedigen tegen de dreigende Russische aanvallen. Zelensky zei ook dat zijn land mogelijk drones zal inzetten op de 9 mei-parade. Nu zaterdag in Moskou is dat. Rusland herdenkt dan de overwinning op Nazi-Duitsland. Vannacht viel Oekraïne, de Russische hoofdstad, ook nog aan met drones. Eén daarvan sloeg in op een flatgebouw op enkele kilometers van het Kremlin. De jonge Fransman Paul Seixas gaat meedoen aan de Ronde van Frankrijk. Seixas is 19 en is een groot talent. Dit voorjaar won hij nog de Waalse Pijl en hij werd tweede in Luik-Bastenaken-Luik na wereldkampioen Tadej Pogacar. Zijn ploeg vond het eerst nog te vroeg om al aan de Tour mee te doen, maar nu komt het dus daarop terug. Het wordt voor Seixas zijn eerste grote ronde. Op steeds meer plaatsen in het land kans op regen, zeker in het centrum. In de namiddag mogelijk pittige buien met een donderslag, maxima straks tot 20 graden. Morgen nog regen in het centrum en het oosten van het land. In het westen wordt het droger bij nog 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Ampersand. Met Kathleen van Bavel.
4: Vandaag duiken we met Ampersand in de wereld van het fin de siècle. Een tijd van vernieuwing, maar niet iedereen zocht naar een nieuwe muziektaal. Sommigen bleven gewoon trouw aan de traditie of leerden op hun manier om te gaan met nieuwe tendensen. Wie toen toch wel origineel uit de hoek kwam was Erik Satie, een componist waar Marilyn meteen aan moest denken. Zij stelt van hem zijn Gnossien voor.

Aldo Ciccolini met de Trois Gnossiens van Erik Satie. Een zonderling figuur die een wat marginaal leven leidde, schrijft Marilyn. Maar die desalniettemin met zijn muziek toch invloed uitoefende op componisten als Debussy, Mio en Ravel. Hans moest bij onze oproep van vandaag denken aan de Belgische violisten Joseph Jongen en Eugène Isaïe. Jongen heeft verschillende werken gecomponeerd rond de eeuwwisseling, waaronder het volgende Adagio Symphonique, een sfeervol romantisch werk voor viool en orkest uit 1901.

Philippe Graffin, viool en het Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van Martin Brabens met het Adagio Symphonique van Joseph Jongen, muziek uit 1901. En dan is er Reynaldo Haan, die schreef in de jaren 1890 zijn Chanson Grise. Heel verfijnde muziek op teksten van Paul Verlaine. Die liederen waren toen niet zozeer revolutionair in de modernistische zin, maar binnen het genre lied waren ze toch wel vernieuwend. Vooral door die bijzondere sfeer die Haan hierin weet te creëren.

0: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.

0: zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 4,99 €. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Clara Live.

Ja, prachtig toch, hè? Reynaldo Haan was dat, D'une prison en leur exquise. Twee liederen gezongen door Laure Binot en Inge Spinet aan de piano. Lieven had graag Ravels enige strijkkwartet gehoord vandaag. Een werk dat hij schreef tussen december 1901 en april 1902. Ravel was toen 27. Het snelle tweede deel uit dat strijkkwartet is misschien wel een van de beste uitdrukkingen van het optimisme aan het begin van de nieuwe eeuw, schrijft hij.

Assez vif, très rythmé uit het strijkkwartet van Maurice Ravel door het Belchi Quartet. Het is muziek die Ravel trouwens opdroeg aan zijn leermeester Gabriel Fauré. We hadden al Mel Bonis, Ethel Smythe en Cécile Chaminade. Nog een vrouwelijke componist uit het fin de siècle is Armande de Polignac. Pianist Bruno Beltoise bracht onlangs een album uit met muziek van haar. Een keuze van Clara overigens. En voor Marlies de ontdekking van het jaar. De Polignac schrijft prachtige verfijnde muziek, duidelijk verwant aan de klankwereld van Gabriel Fauré en Claude Debussy. En Marlies had uit dat album graag een paar preludes gehoord.

Bruno Beltoise met enkele preludes van Armande de Polignac. We gaan naar Italië, want Anita moest bij onze vraag van vandaag denken aan het Verismo. De operastroming eind 19e, begin 20e eeuw, die reageerde op de romantische opera. In het Verismo staat het realistische, dagelijkse, vaak harde en gewelddadige leven van gewone mensen centraal. Geen mythes of koningsdrama's meer, maar rauwe emoties en directe situaties. Anita dacht daarbij onder meer aan Il Tabarro, de mantel, een opera van Giacomo Puccini.

Tenor Jonathan Tetelman, bas Eune Keuze en sopraan Vida Miknevichute met een fragment uit Il Tabarro van Giacomo Puccini. Het Prague Philharmonia werd geleid door Carlo Rizzi. En ook Bruno moest denken aan die rauwe passie van het verismo. Pietro Mascagni, Ruggero, Leon Cavallo en Giacomo Puccini. Maar, schrijft hij, er waren ook componisten die bewust achterom keken naar de elegantie en de verfijning van de 18e eeuw met een knipoog naar Mozart. Ermanno Wolf Ferrari is zo nostalgicus. Van hem stelt hij Le Donne Curioso voor, de nieuwsgierige vrouwen, gebaseerd op een komedie van Carlo Goldoni. Dit is een... of de ouverture daaruit.

Muziek uit 1903, de ouverture uit Le Donne Curiose, een komische opera van Ermanno Wolf Ferrari door het Oviedo Philharmonia onder leiding van Friedrich Haider. Vandaag gingen we op zoek naar muziek uit het fin de siècle, naar componisten die vernieuwing omarmden en componisten die liever traditioneel bleven. Dank voor al uw suggesties. Ik heb nog een serenade voor u van Manuel de Falla, zijn Serenata Andalusa met Javier Perianes aan de piano. Blijf nog luisteren, want zo dadelijk is er weer Music Matters met Olaf. Daarin stelt hij de nieuwe twintiger van deze week voor, saxofoniste Ellie Broekmans. En ook cellist Olsi Leka komt langs met zijn versie van de cello-suites van Bach. Maak er nog een heerlijke dag van verder.

0: Pompidou neemt je mee naar de Biennale van Venetië. Chantal Patin praat in het Belgisch paviljoen met Miet Warlop en met de Belgische kunstenaars geselecteerd voor de centrale tentoonstelling in Minor Keys. Ontdek de belangrijkste paviljoenen en tentoonstellingen in de stad, zoals van beeldhouwer Peter Buggenhout in de Fondazione Dries van Noten. In Pompidou, van woensdag tot vrijdag, om 5 uur op Clara en VRT Max.
1: Het is 12 uur VRT Nieuws met Lode Roels. In Bergen is het proces begonnen tegen 2 mannen voor de dood van een groep carnavalisten in Strepy. De blokkades bij Bpost zijn voorbij en het Belgische voetbal zal opnieuw worden uitgezonden via Telenet. Goedemiddag. In Bergen, in de provincie Henegouwen, zijn enkele honderden mensen aanwezig op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy. 4 jaar geleden reed een man daar 7 carnavalisten dood, 81 andere mensen raakten gewond. De bestuurder moet zich nu samen met zijn passagier verantwoorden voor een volksjury. Marieke van Kouwenbergen, jij volgt het er allemaal. Hoe verloopt het proces?
2: Ja, het proces is vanmorgen begonnen met bijna 1,5 uur vertraging. En dat komt natuurlijk omdat hier zoveel families en nabestaanden zijn. Zeker 400 mensen.
3: J'ai perdu mon ami. On était là, on a tout vu. Et c'est très difficile d'arriver, mais c'était très important d'être là aujourd'hui.
4: J'ai perdu ma maman, mon papa. C'est des familles entières qui ont été détruites. Donc on attend énormément de ce procès.
2: De hoofdbeschuldigde is Paolo Falzone. Hij reed veel te snel op het moment van de aanrijding. Maar volgens zijn advocaat, Frank Di Cipolli, wilde hij niemand doden.
5: Je connais depuis le début que c'est lui le responsable de autant de personnes tuées et autant de personnes blessées. Ce qu'il ne veut pas reconnaître, c'est qu'il aurait voulu ça.
2: Het Openbaar Ministerie en de slachtoffers denken dat er wel sprake is van opzet. Advocaten David Guélet en Dimitri de Beco.
6: Nous estimons que Paolo Falzone devra être condamné pour meurtre et pour tentative de meurtre.
7: Op het moment dat hij op die stoet rijdt, is hij zichzelf aan het filmen om het op de social media te plaatsen. Dat zegt toch ook wel veel.
2: Op dit moment leest de procureur-generaal de akte voor. Straks begint dan het verhoor van de 2 beschuldigden.
1: Marieke, dankjewel. De blokkades bij Bpost zijn voorbij. Voor het eerst in 1,5 maand tijd zijn vandaag alle distributiecentra weer open. Het personeel staakte vooral tegen de verschuiving van de werkuren van 's ochtends naar later op de dag. Miljoenen brieven en pakjes zijn de afgelopen weken blijven liggen. Maar voor de klant komt er niet noodzakelijk een compensatie, zegt Mathieu Goudervoix van Bpost.
8: Ten eerste is het natuurlijk een staking. Hè. Dat is een situatie die we natuurlijk zelf niet wensen. En is er ook een heel groot verschil tussen een zending die vertraagd is of die verloren is. Hè. In dit geval zullen de uitnodigingen wel degelijk in de bus vallen. Gaat het verloren en komen ze nooit aan, dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal. Hè. Dan moeten we zeker gaan bekijken hoe we zouden kunnen compenseren.
1: In Brussel en Wallonië zijn er nog een aantal postbodes die blijven staken, maar het zou gaan om enkelingen. Woensdag wordt er verder onderhandeld tussen vakbonden en directie om tot een definitief sociaal akkoord te komen. Morgen stijgt de prijs voor benzine naar zijn hoogste peil in bijna 4 jaar. Super 95 wordt dan meer dan 7 cent duurder. Het blijft nog maar net onder de 2 euro voor een liter. 1,99 euro is vanaf morgen de nieuwe maximumprijs. De brandstofprijzen zijn door de oorlog in het Midden-Oosten erg gestegen. De Duitse kanselier Merz heeft gereageerd op het plan van de VS om 5000 Amerikaanse soldaten uit Duitsland terug te trekken. De Amerikanen zouden ook geen lange afstandsraketten meer willen plaatsen in Duitsland, ook al hadden ze dat eerder beloofd. President Trump is boos op de Duitse kanselier door uitspraken over de Iran-oorlog. Meer uitleg door Jeroen Rijgaard.
9: De Amerikanen hebben geen duidelijke strategie in de oorlog met Iran en ze worden vernederd. Het was een uitspraak van de Duitse kanselier Merz tijdens wat een onschuldig schoolbezoek leek. Maar het Witte Huis pikte de woorden op en een paar dagen later kwam dan het nieuws dat de VS 5000 Amerikaanse soldaten of meer uit Duitsland willen weghalen. Maar volgens Merz is er geen link met zijn uitspraken en is het herschikken van troepen normaal.
10: Ze dislocieren ihre truppenteile weltweit immer wieder neu. En daarvan zijn we ook betroffen. Dat is in de laatste jaren immer mal een stuk rauf en weer een stuk runtergegangen.
9: Dat ook lange afstandsraketten die Rusland moeten afschrikken er niet komen, krijgt intussen felle kritiek. Volgens verschillende Duitse politici geeft de VS op die manier een signaal richting Moskou dat ze namelijk niet wakker liggen van Europa's veiligheid. Binnen Duitsland gaan er nu stemmen op om dringend andere partners te zoeken voor die veiligheid. En daarbij wordt ook naar Oekraïne gekeken, waar de defensieindustrie de laatste jaren felle stappen vooruit zette.
1: Bij een Russische raketaanval in de buurt van Kharkiv in het noordoosten van Oekraïne zijn nu al zeker 5 doden gevallen. Een 20-tal anderen raakten gewond. Er is ook veel schade aan woningen, appartementen en winkels. De Oekraïense president Zelensky zegt intussen dat de Russische president Poetin bang is dat de jaarlijkse militaire parade zaterdag in Moskou verstoord zal worden door Oekraïense drones. Maar in trio die uitspraak komt er net nu er een Oekraïense drone is ingeslagen op een appartementsgebouw in Moskou.
11: Ja, en dat is toch redelijk uitzonderlijk. Moskou is erg goed verdedigd. Er staan overal in en rond de stad luchtafweersystemen. Maar vannacht is een Oekraïense drone ingeslagen op een appartementsgebouw op 8 kilometer van het Kremlin. En dat zal de ongerustheid in Rusland nog doen toenemen. Zaterdag herdenkt Rusland de overwinning van het Sovjetleger op Nazi-Duitsland. Maar voor het eerst in jaren zullen er geen tanks, raketsystemen of ander zwaar militair materieel deelnemen. En volgens Zelensky toont dit dat Rusland bang en zwak is.
12: They fear drones may buzz over Red Square. This is telling. It shows they are not strong now. So we must keep the pressure by sanctions on.
11: Ja, en daarom is nu ook het moment om de druk op te voeren met sancties, zegt hij nog.
1: En het Oekraïnse leger lijkt er ook steeds beter in te slagen om die Russische luchtafweer dus te omzeilen. Hè?
11: Ja, ze bereiken ook doelen alsmaar dieper in Rusland. Vorige week nog tot voorbij de Oeral in Aziatisch Rusland, zo'n 1700 kilometer van de Oekraïnse grens. En verschillende media citeren intussen ook uit een inlichtingenrapport van een EU-land waarin staat dat Poetin zich alsmaar meer isoleert in een ondergrondse bunker uit schrik voor een aanslag op zijn leven.
1: Oké, Marijn, dankjewel. Het Belgische voetbal is de komende weken en volgend seizoen ook weer te bekijken door klanten van Telenet. Na lang onderhandelen heeft Telenet een overeenkomst bereikt met streamingdienst DAZN. Jarno Poli, wat betekent dit nu allemaal concreet voor de voetbalfans?
13: Wel, dat betekent dat je dit seizoen nog 8 topwedstrijden gratis kan zien via Telenet, zonder extra abonnement dus. Tot nu toe had je wel een abonnement nodig bij streamingdienst DAZN en kon je de wedstrijden enkel op die app ook bekijken. De bekerfinale over 10 dagen tussen Anderlecht en Union moet volgens het mediadecreet gratis te zien zijn en dat kan nu dus door het akkoord met Play. Vanaf het nieuwe seizoen zullen alle matchen dan weer op een kanaal van Telenet te zien zijn voor wie een abonnement koopt. Over de concrete prijzen is er wel nog geen duidelijkheid. Telenet zal trouwens ook de matchen van de Women's Super League uitzenden en de Spaanse, Italiaanse en Franse competitie zitten ook in de overeenkomst.
1: Jarno, dankjewel. Nog een wielerbericht. De jonge Fransman Paul Sexas gaat meedoen aan de Ronde van Frankrijk. Sexas is 19 en een groot talent. Dit voorjaar won hij nog de Waalse Pijl en hij werd tweede in Luik-Bastenaken-Luik, na wereldkampioen Tadej Pogačar. Zijn ploeg vond het eerst nog wat te vroeg om al aan de Ronde van Frankrijk mee te doen, maar komt daar nu dus op terug. Het wordt voor Sexas zijn eerste grote ronde. Het weer deze namiddag, kans op intense en onweerachtige buien in het centrum en het oosten, maxima tussen 15 en 20 graden. Morgen trekt een vrij actieve neerslagzone over het land. In het westen blijft het wel wat droger. Minder zacht ook morgen, nog tot 16 graden. De dagen daarna steeds minder kans op regen en tot 15 graden. In Bergen zijn enkele honderden mensen aanwezig op het grote assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy. Dat was de opener van het nieuws. 4 jaar geleden reed een man 7 carnavalisten dood, 81 anderen raakten gewond. Samen met zijn passagier moet hij zich nu verantwoorden voor de volksjury. Meer op vrtnieuws.be.
14: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Olaf Grondelaars.
15: Goedemiddag. We hebben nog 2 twintigers te gaan en de voorlaatste is een hele goede jazz-saxofoniste en alt-saxofoniste, Ellie Broekmans. Ze kreeg een cd-speler voor haar plechtige communie en haar eerste cd was er eentje van het Brussels Jazz Orchestra en die heeft haar leven totaal veranderd, dat vertelt ze zo meteen. Vandaag begint ook de eerste ronde van de Elisabeth-wedstrijd voor cello en Olsi Leka is de eerste cellist van het Belgian National Orchestra. Dat is het orkest dat de kandidaten begeleidt verderop in de wedstrijd. Hij heeft het verplicht werk van de finale al ingestudeerd, komt er vlak na 1 uur meer over vertellen. Maar we gaan het dan zeker ook over Bach hebben, want Olsi heeft een 30 jaar verlof genomen om zijn versie van de cello-suites van de grootmeester op te nemen. En dat komt hij hier straks live demonstreren met misschien wel de meest introverte prelude uit die suites. Eerst gaan we even tonen dat we helemaal mee zijn met de kalender. Nou.

Now is the month of Maying van Thomas Morley met het ensemble Amarcord. Giovanni Antonini, die kent u misschien als dirigent van Il Giardino Armonico, of als de man die met Kamerorkest Basel op dit moment de quasi onmogelijke opdracht heeft aanvaard om alle 107 symfonieën van Haydn op te nemen. Maar diezelfde Giovanni Antonini is ook blokfluitist. En een blokfluitist met blijkbaar 48 uur in een dag, want hij heeft nu ook een album uitgebracht samen met een andere blokfluitiste, Sheng Fang Xiu. Zij speelt onder andere sopranino blokfluit, wat ideaal is om het geluid van vogels na te doen. En zo heet het album ook Bird and the Bird. Het is een verwijzing naar het werk van William Bird en naar de titel van het werk van Giovanni Solima dat hij speciaal voor dit album heeft geschreven. Dat gaan we zo meteen horen. Eerst een kleine aanloop nemen met muziek van rond 1400.

alweer dit met het raam open beluisterde. Ik kreeg misschien wel een ware fluitconversatie cadeau. Dit waren twee stroken uit een nieuw album van Giovanni Antonini. En is niet als dirigent, maar als blokfluitiste aan de slag. Samen met Cheng Fangxiu. Ik heb nog muziek voor blazers, maar hier voor blaasquintet. Het is een Amerikaanse groep die Windsync heet. Ze hebben een knap nieuw album, Nadia, waarop ze allemaal werk van Amerikaanse componisten verenigen die ooit bij Nadia Boulanger in Parijs hebben gestudeerd. Dat zijn er best wat, Philip Glass, Elliot Carter, Quincy Jones zelfs. Maar de allereerste Amerikaanse student bij Nadia Boulanger, die is veel minder bekend. Marion Bauer, een vrouw die later toch een mooi oeuvre bij elkaar heeft geschreven en die vooral ook componistenverenigingen als de American Music Guild en American Composers Alliance opgericht heeft om mee het gezicht van de Amerikaanse muziek te helpen bepalen. Windsync heeft nu in wereldpremière Marion Bauer haar blaasquintet uit 1953 opgenomen. En ik heb de eer om dat integraal met u te delen nu.

0: Het blaaskwintet van de Amerikaanse componiste Marion Bauer. Ze schreef het in 1953, 2 jaar voor haar dood. En de landgenoten van blaaskwintet Windsink hebben het nu voor de allereerste keer op plaat gezet.
1: Hey, ik ben Ellie. Ik ben deze week 20. Ik ben saxofoniste en u luistert naar Music Matters.
0: Ja, 25 is ze. Ellie Broekman, saxofoniste dus, sloot haar bachelor in 2024 in het Lemmens in Leuven. Magna cum laude af. Studeert nu verder aan het Conservatorium van Brussel. En ze heeft al meegespeeld met Brussels Jazz Orchestra, de beste big band van ons land, wereldvermaard ook. En het is ook dankzij de ontdekking van een album van dat Brussels Jazz Orchestra dat ze zelf dacht, verdorie, misschien is die altsax wel

0: Mijn Instrument, Ellie Broekmans.
1: Voor mijn plechtige communie had ik mijn allereerste cd-speler gekregen ooit. Ik was daar heel trots op. En daarbij had ik ook een allereerste album gekregen van mijn papa. En dat was Naked in the Cosmos van BGO. Een beetje een intense cd als eerste album. Maar omdat ik er zo trots op was, heb ik die echt wel plat gedraaid. Ik was daar echt heel veel naar aan het luisteren. En een van die nummers op die plaat was All That. Dat is een plaat met Kenny Werner. En ja, ik heb dat gewoon zoveel gehoord. Ik kan dat helemaal meezingen. Ook de solo's van Dieter Lemboer, Mark Godfra zijn echt fantastisch. Dat was ook mijn allereerste transcriptie. heb ik de solo van Dieter proberen te transcriben. Ik heb hem dat dan verteld en dat was grappig, want hij zei dat hij zelf niet zo blij was over die solo. Maar ik ga daar niet mee akkoord. Dat was een fantastische solo. Ja, ik denk dat daar een beetje mijn zaadje is geplant van de big band. Ook wel mijn liefde voor big band, voor jazz. En ja, gewoon de klankkleuren die daar passeren. De opbouw van het arrangement. Ik vind alles er echt geweldig aan.

Heel grappig. Luisteraar Michiel stuurt Kenny door via de Clara-app en Filip stuurt Werner door via diezelfde app. Dat klopt, het was All That van Kenny Werner. Komt uit het album Naked in the Cosmos uit 2002 samen met BJO. En ondanks haar amper 25 jaar heeft onze 20er Ellie Broekmans als alt-sax gespeeld bij dat Brussels Jazz Orchestra. Het is 20 voor 1. Dit is recent werk van Yoon Sun Na. We horen haar in My Home.

Ja, in tegenstelling tot vorige albums heeft zangeres Yoon Sun Na alle werk op haar nieuwste album Lost Pieces zelf bedacht. Dit heette My Home en Home is sinds jaar en dag Frankrijk voor die Zuid-Koreaanse. Ze is er ondertussen ook officier des arts des lettres en in diezelfde categorie vond ik tot mijn eigen verbazing ook de namen Elton John en Van Morrison terug. Trompetist Yamin Martini die mocht tot 10 jaar geleden Syrië My Home noemen. En toen hij in België aankwam, leerde hij meteen accordeonist Piet Maris kennen. Dat is de man achter Jean Toujours. En ze haalde bassist Otto Kind erbij. En hop, de groep 3-1 is geboren. Ja, ze moeten die groepsnaam blijkbaar constant uitleggen. Daarom doe ik het even voor hen. Die naam verwijst naar de 18e letter van het Arabische alfabet. Die ziet eruit als een omgekeerde 3 en wordt blijkbaar ook als Ein uitgesproken vandaar. Op 29 mei brengen ze een tweede album uit, dat zal Unland heten, maar daar hebben ze al een smaakmaker van uitgebracht. Oefti, blijkbaar zeggen ze dat in de streek rond Luik wanneer die persoon verbaasd, opgelucht of verbijsterd is.

Ja, fijne muziek met een oosters aroma van het trio Three Ein. Dit heet Oefti, is een vooruitgeschoven single voor een album Unland dat eind deze maand uitkomt. En je kan Three Ein en vele andere fijne groepen live bezig zien in een heel intieme kring dankzij het Living Room Music Festival. Dat is een reeks huiskamerconcerten die Wereldmuziekhuis Muziekpubliek op 10 mei hier in Brussel in de regio Jette-Laken-Molenbeek organiseert. Zeg maar de Pannenhuiswijk. Haal uw hart alvast maar op muziekpubliek.be. Deze man speelt over een kwartier live hier in deel uit een cellosuite van Bach voor ons, Old Sileka. En hier staat of zit hier ook alleen voor in dit mooie deel uit Mosaïque. Dit is een suite voor cello solo van Erik Veldbusch.

Een deel uit Mozaïek, de suite voor cello solo van Erik Veldbusch, Waalse cellist, componist, die ook jarenlang docent was aan het Conservatorium van Brussel. Koningin Elisabeth schonk Veldbusch ooit een heel bijzondere cello, een Italiaans model van rond 1820. Die ging na de dood van Veldbusch naar de stichting die zijn naam draagt. En dat is nu een van de cellen waar Olsi Leka op mocht spelen, die we hier ook hoorden. En Olsi Leka is onze gast na het nieuws. Hij gaat dan wel op een andere cello live in de studio spelen, want er staat muziek van Bach op de pupiter om dan live te brengen. Er komt eerst wat nieuws aan. Er is nog eerst een scherzo uit het 13e strijkkwartet van Antonin Dvorak.

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. In België is het proces begonnen tegen twee mannen voor de dood van een groep carnavalisten in Strepy. De blokkades bij Bpost zijn voorbij en de Michelinsterren zijn uitgereikt. In België in de provincie Henegouwen zijn enkele honderden mensen aanwezig op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy. 4 jaar geleden reed een man daar 7 carnavalisten dood. 81 anderen raakten gewond. De bestuurder moet zich nu samen met zijn passagier verantwoorden voor een volksjury. Marieke van Kouwenbergen, hoe verloopt het proces?
1: Ja, de sfeer in de zaal is best gespannen. Het is dan ook de eerste keer dat veel slachtoffers hier oog in oog staan met de hoofdbeschuldigde Paolo Falzoni. Die zal straks verhoord worden en volgens zijn advocaat zal hij eerlijk antwoorden. Wat moeilijk zal zijn met 200 mensen in de zaal die hem haten.
2: Alors, ce qui va être difficile, c'est évidemment de soutenir le regard de plus de 200 personnes qui ont peut-être de la haine vis-à-vis de lui. Je peux le comprendre tout à fait.
1: Ja, de centrale vraag is of de bestuurder met opzet 7 mensen heeft doodgereden. Het Openbaar Ministerie en de slachtoffers denken van wel. Advocaten David Guélet en Dimitri de Becot.
3: Nous estimons que Paolo Falzone devrait être condamné pour meurtre et pour tentative de meurtre.
4: Op het moment dat hij op die stoet rijdt, is hij zichzelf aan het filmen om het op de social media te plaatsen. Dat zegt toch ook wel veel.
1: Het proces is trouwens begonnen met bijna 1,5 uur vertraging, omdat er zoveel nabestaanden zijn. Voor hen is dit dan ook een belangrijke dag.
5: J'ai perdu ma maman, mon papa. C'est des familles entières qui ont été détruites. Donc on attend énormément de ce procès.
1: De komende weken zullen zij hier ook allemaal komen getuigen.
0: Dankjewel, Marieke. De blokkades bij Bpost zijn voorbij. Voor het eerst in 1,5 maand zijn vandaag alle distributiecentra weer open. Het personeel staakte vooral tegen de verschuiving van de werkuren van 's ochtends naar later op de dag. Miljoenen brieven en pakjes zijn de voorbije weken blijven liggen. Voor de klant komt er niet noodzakelijk een compensatie. Wel bij zendingen die verloren gaan, bijvoorbeeld aangetekende reispassen, zegt Mathieu Goedefroy van Bpost.
6: Als blijkt dat die reispassen nooit aankomen, dan is er wel degelijk een vergoeding voorzien in dit soort gevallen. Zeker omdat het om een aangetekende zending gaat. Dus we gaan dat ook kunnen traceren en zwart op wit kunnen zien als die nooit zou aankomen. En dan kunnen we wel overgaan tot een vergoeding voor zowel de verzendingskosten als ook standaardvergoedingen voor de inhoud. In deze dan die reispassen.
0: Morgen stijgt de prijs voor benzine naar zijn hoogste peil in bijna 4 jaar. Super 95 wordt dan meer dan 7 cent duurder en er blijft nog maar net onder de 2 euro voor een liter. 1,99 euro is morgen de nieuwe maximumprijs. De brandstofprijzen zijn door de oorlog in het Midden-Oosten erg gestegen. De Duitse kanselier Merz heeft gereageerd op het plan van de VS om 5000 Amerikaanse soldaten uit Duitsland terug te trekken. De Amerikanen zouden ook geen lange afstandsraketten meer willen plaatsen in Duitsland, ook al hadden ze dat beloofd. President Trump is boos op de Duitse kanselier door uitspraken over de Iran-oorlog. Meer uitleg door Jeroen Rijgaard.
7: De Amerikanen hebben geen duidelijke strategie in de oorlog met Iran en ze worden vernederd. Het was een uitspraak van de Duitse kanselier Merz tijdens wat een onschuldig schoolbezoek leek. Maar het Witte Huis pikte de woorden op en een paar dagen later kwam dan het nieuws dat de VS 5000 Amerikaanse soldaten of meer uit Duitsland willen weghalen. Maar volgens Merz is er geen link met zijn uitspraken en is het herschikken van troepen normaal.
8: Ze dislocieren ihre troepenteile weltweit immer wieder neu. En daarvan zijn we ook betroffen. Dat is in de laatste jaren immer mal een stuk rauf en weer een stuk runtergegangen.
7: Dat ook lange afstandsraketten die Rusland moeten afschrikken er niet komen, krijgt intussen felle kritiek. Volgens verschillende Duitse politici geeft de VS op die manier een signaal richting Moskou. Dat ze namelijk niet wakker liggen van Europa's veiligheid. Binnen Duitsland gaan er nu stemmen op om dringend andere partners te zoeken voor die veiligheid. En daarbij wordt ook naar Oekraïne gekeken, waar de defensieindustrie de laatste jaren felle stappen vooruit zette.
0: Bij een Russische raketaanval in de buurt van Kharkiv in het noordoosten van Oekraïne zijn al zeker 5 doden gevallen en 20-tal anderen zijn gewond geraakt. Er is ook schade aan woningen, appartementen en winkels. De Oekraïnse president Zelensky zegt intussen dat Poetin bang is dat de jaarlijkse militaire parade, zaterdag in Moskou is dat, verstoord zal worden door Oekraïnse drones. Marijn Trio, die uitspraak komt er net nu. Er een Oekraïnse drone is ingeslagen op een appartementsgebouw in Moskou.
9: Ja, en dat is redelijk uitzonderlijk. Moskou is erg goed verdedigd. Er staan overal in en rond de stad luchtafweersystemen. Maar vannacht is een Oekraïnse drone ingeslagen op een appartementsgebouw op 8 kilometer van het Kremlin. Dat zal de ongerustheid in Rusland nog doen toenemen. Zaterdag herdenkt Rusland de overwinning van het Sovjetleger op Nazi-Duitsland. Maar voor het eerst in jaren zullen er geen tanks, raketsystemen of ander zwaar militair materieel deelnemen. En volgens Zelensky toont dit dat Rusland bang en zwak is.
10: They fear drones may buzz over Red Square. This is telling. It shows they are not strong now. So we must keep the pressure by sanctions on.
9: Ja, daarom is nu het moment om de druk op te voeren met sancties, zegt hij.
0: Ja, het Oekraïnse leger slaagt er ook alsmaar beter in om de Russische luchtafweer te omzeilen.
9: Ja, en ze bereiken zo ook doelen alsmaar dieper in Rusland. Vorige week nog tot voorbij de Oeral, dat is dus in Aziatisch Rusland, zo'n 1700 kilometer van de Oekraïnse grens. Verschillende media citeren ook uit een inlichtingenrapport van een EU-land, waarin staat dat Poetin zich alsmaar meer isoleert in een ondergrondse bunker uit schrik voor een aanslag op zijn leven.
0: Dankjewel, Marijn. In Nederland heeft een pro-Palestijnse groepering de bekladding van het monument voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam opgeëist. Ze stuurde daarover een video naar de krant Het Parool. Vannacht werd op het monument rode verf en het woord genocide aangebracht. En net vandaag vindt in Nederland de dodenherdenking plaats, de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Verschillende politici hebben de actie streng afgekeurd. In Antwerpen zijn de Michelinsterren voor dit jaar uitgereikt. 9 Belgische restaurants krijgen dit jaar voor de eerste keer een ster van de restaurantgids. Peter de Kroebele, waren er nog verrassingen?
11: Dat viel eigenlijk best mee, want bij de 3 sterren bijvoorbeeld Bori uit Roeselare en Zilte uit Antwerpen, dat was zo, dat blijft zo, dus er komt daar niemand bij in die topcategorie. Nieuw wel 2 sterren voor de Jane van de veelbesproken chef Nick Bril en voor Queenies 33 uit Knokke van chef Edwin Menu. En voor de rest blijft de 2 sterrengroep nagenoeg gelijk. Maar wel dus inderdaad enkele restaurants met hun eerste ster, onder meer Est uit Heverlee met chef Abel de Meester en die is ook young chef van het jaar. In die categorie ook bekende namen met een eerste ster. Stefan Buijs met een recente zaak, Subtiel in de pannen. En ook Danny Horsele, zijn zoveelste ster uit zijn loopbaan voor Moskou in Gentbrugge. Het is een feest voor de gastronomie in ons land hier in de Handelsbeurs in Antwerpen.
0: Dankjewel, Peter. Vanmiddag kans op intense en onweerachtige buien in het centrum en het oosten bij maximaal tot 20 graden. Morgen trekt een vrij actieve neerslagzone over het land. In het westen blijft het wel wat droger. Minder zacht ook dan tot 16 graden. De dagen erna steeds minder kans op regen en tot 15 graden. In Bergen zijn enkele honderden mensen aanwezig op het grote assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy. Dat was de opener van het nieuws. 4 jaar geleden reed een man er 7 carnavalisten dood. 81 anderen raakten gewond. Samen met zijn passagier moet hij zich nu verantwoorden voor een volksjury. Meer op vrtnieuws.be.
12: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Olaf Grondelaars.
13: Goedemiddag. Over 2 uur begint die officieel de eerste ronde van de Elisabeth-wedstrijd dit jaar voor cello. We hebben vandaag ook een cellist uitgenodigd, Olsi Leka, de aanvoerder van de cellisten van het Belgian National Orchestra, dat de kandidaten vanaf de halve finale begeleidt. Hij heeft ook al het verplichte werk voor de finale ingestudeerd, dus daarover horen we zo meteen het eerste hand al meer. Maar we gaan ook praten over Bach, want Olsi komt net terug uit 6 maanden weg van het orkest om eindelijk die 6 suites op te kunnen nemen van Bach. We horen hem zo meteen live spelen en we spreken ook met hem hier in Music Matters. De webcam staat hier alvast aan. We scherpen nu oor alvast met een concerto van Carl Friedrich Fasch. Welkom.

concerten voor trompet en strijkers van Carl Friedrich Fasch, Duits componist die 14 jaar oud was toen Bach overleed in 1750. En we gaan nu luisteren naar muziek van Bach. Live gespeeld hier in de studio door een Belgisch-Albanese celliste, Olsi Leka. Want ook hij kon er niet aan weerstaan om Bach zijn suites voor cello solo op te nemen. Het lijkt wel alsof je pas een lidkaart verdient van de Vereniging van Echte Cellisten als je die suites hebt opgenomen. Ik ga het Olsi zo meteen vragen of dat klopt. Eerst gaat hij mijn absoluut favoriete prelude van die suites spelen, hier live in de studio. Kijk maar mee via de webcam. Dit is de prelude in re klein van de tweede suite van Bach.

0: Heerlijk. Ik kan het niet anders zeggen. Elke vezel in mijn lijf trilt ervan. En dan zeker bij deze prelude. Die van de tweede cello-suite van Bach, die in re mineur. Een van de suites in een mineur-toonaard. Die daar nog dieper onder je huid kruipt, vind ik. En de man die dit hier live voor ons kwam spelen, die zit hier nu tegenover mij. Die gaat nu zitten. Olsi Leeka, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Olsi, dankjewel om te spelen.
1: Graag gedaan.
0: Je bent eerste cellist van het Belgian National Orchestra. Je hebt net je eigen versie van de zes cello-suites van Bach opgenomen en uitgebracht. Nu, het lijkt toch wel... Ja, alsof je die als professioneel cellist bijna moet opnemen. Die suites zijn ook al heel vaak opgenomen. Heb je daarbij stilgestaan voor deze zelf begon op te nemen met het feit dat ze al vaker zijn opgenomen?
1: Wel, dat is de grote vraag dat wij allemaal onszelf stellen. Wat is het nut om nog een duizenden versie op te nemen, mm-hmm. terwijl dat eigenlijk allerlei versies bestaan. En je ziet natuurlijk met die ja, je aarzelt. Zou ik het doen? Zou ik het niet doen? Want wat zou ik anders doen? Mm-hmm. En in feite, op een bepaald moment heb je het gevoel dat je het moet doen voor jezelf. En niet zozeer om een vergelijking te maken, om het beter of anders te doen. Maar je doet het gewoon voor jezelf, zoals je het hoort in je hoofd.
0: Ja, en daarom heb je die opname ook gemaakt. Nu, je speelt die suites op barokcello met darmsnaren in een extra lage stemming. Hè. Om te uitleggen, de la die hij speelt klinkt eigenlijk een dikke halve toon lager dan een la op een moderne cello. Waarom heb je gekozen voor zo'n extra lage stemming?
1: Wel, in de tijd was de stemming eigenlijk anders. Elke stad had een andere stemming omwille van de orgels of de instrumenten die vastlagen in kerken ofzo. Mm-hmm. Dus in feite, een la was niet zoals vandaag gestandardiseerd. Overal dezelfde. Dus je had la's in Frankrijk bijvoorbeeld een stemming van 394. En in sommige plekken ging dat nog veel hoger dan wij vandaag doen.
0: Ja, dat is bijna een toon lager dan wat we nu kennen.
1: Uiteraard.
0: Dus in Bach's tijd zal het ook wel lager geklonken hebben.
1: Voilà, dus in feite, ik ben een beetje gaan zoeken naar de klank die ik graag hoorde.
0: Ja.
1: En ik ben zo laag mogelijk gegaan met mijn cello, waar het nog klank, die diepte te vinden was. Voilà, dat was een bewuste keuze.
0: Ja, dat geeft zo'n extra donkere klank, we hebben die net ook gehoord hier. Nu, de vijf suites worden dus gespeeld op een gewone barokcello. De zesde suite wordt traditioneel op een iets andere cello gespeeld, op een vijfsnarige, kleinere cello, en cello piccolo. Dat heb jij ook gedaan, Olsi. Had je daar al op gespeeld, op zo'n instrument?
1: Eigenlijk niet.
0: Ik heb dat moeten aanleren.
1: Ik heb dus meer dan een jaar gestudeerd.
0: Wow.
1: Om dat instrument te leren, want het is niet vanzelfsprekend. Ook al is de basistechniek ongeveer dezelfde. Dat instrument is kleiner, snaren zijn korter. Die vijfde snaar zorgt wel voor toch wat problemen.
0: Ja, extra spanning.
1: Ja, dat neemt een beetje tijd, maar de muziek is logischer. Omdat die akkoorden, die posities staan eigenlijk voor die vijf snaar instrument. Dus ik vond dat als je dit oefening doet, dan moet je dat tot het einde doordwingen en ook met de vijfsnarige cello, piccolo cello.
0: Dan moet je discuteren ook. En nu, je hebt 6 maanden loopbaanonderbreking genomen eigenlijk bij het orkest om dit allemaal ook tot een goed einde te brengen. Hè? Ook om die cello, die vijfsnarige cello, je helemaal eigen te maken. Nu, die ervaring van spelen op barokcello, Olsi Leeka, heeft dat ergens, denk je, een invloed op je algemene manier van spelen nu, op moderne cello ook? Denk je daar nu anders
1: over? Uiteraard. Natuurlijk voor oude repertoire, barokwerken of ook klassiek, tot en met Beethoven, zou ik zeggen.
0: Ja.
1: Speel je met darmsnaren en die darmsnaren reageren anders, dus jouw fraseringen zijn anders, jouw articulatie zou anders zijn. Dus het scheelt enorm veel, vind ik. En mijn ervaring daarmee is niet gestopt bij Bach, dus ik heb ook tot Beethoven heb ik op die manier gespeeld. En uiteraard, dan speelt je ook anders met moderne instrumenten.
0: Ja, dat is wel heel belangrijk natuurlijk. Hè. Maar het is echt wel belangrijk dat we het hebben over die suites voor cello solo van Bach. Want die zijn echt wel heel belangrijk om op te nemen. Die zijn niet fysiek uitgegeven. Die staan op alle streamingplatformen. Hè, jouw versie van die cello suites. Nu, Olsi Leeka, vanaf volgende week is die 6 maanden loopbaanonderbreking voorbij. Want dan begin je weer als eerste cellist bij het Belgian National Orchestra. Dat de kandidaten van de Elisabeth-wedstrijd gaat begeleiden. Het is de eerste keer dat je met dat orkest de cellokandidaten mag begeleiden. Waar kijk je zo het meeste naar uit?
1: Ik kijk naar uit eigenlijk naar het hele proces, want dat is een hele uitdaging voor die jonge cellisten, maar ook die verschillen, de karakters, mm-hmm. hun talent en hun ja, uit specificiteiten zouden daar een grote rol spelen. Dus ik ben benieuwd.
0: Ja, en ook het fijne vind ik ook bij cello, ik leer daar enorm veel bij, want ze kiezen altijd heel breed, hè, de cellisten. Ze kunnen uit het hele repertoire kiezen. Weet je zo al welke concerten zitten er zo al tussen? Er zitten echt wel heel bijzondere bij.
1: Je hebt Dutilleux, Tout un monde lointain, Carter, concerto die wij niet zo vaak spelen. Lutoslavski kennen wij ondertussen.
0: Van de finale van Hyung Choi.
1: Natuurlijk, de cellisten kennen dat, maar ons publiek kent het ook nu. Dus. Maar omdat cello-wedstrijd wel een jonge wedstrijd is, een nieuwe wedstrijd is, bestaat er niet zoveel ervaring met welke concertos eigenlijk meer belonen.
0: Meer kans maken, meer kans overwinning maken, bedoel je. Ah, ja.
1: Dus ik denk dat de kandidaten ruimer kiezen dan bij viool of bij piano.
0: Ja, dat voel je heel erg erbij. Nu, Ossie Leka, voor jou betekent de wedstrijd nog iets anders. Want je bent al even bezig met het instuderen van het verplichte werk voor de finalisten. Dat heet Four Odes to the Tidings of Flowers. Van een Chinees-Amerikaanse componiste Fang Man. Waarom ben jij dat nu al aan het studeren eigenlijk?
1: Wel, dat proces loopt een beetje eigenaardig in elkaar, want dat is een opgelegd werk, dus dat is een bestelling van het concours. Maar omdat tijdens het concours zelf weinig tijd is om verrassingen te hebben, zou ik maar zeggen, wordt er gevraagd aan een uitvoerder om het proces van redactie op te volgen.
0: Ja.
1: Om zeker te zijn eerst dat er geen fouten zijn in de partij, maar dat de muziek speelbaar is. En liefst in een snelle, in een korte periode geleerd kan worden door de kandidaten.
0: Dus je moest eigenlijk al kijken van is dit allemaal doenbaar?
1: Voilà, dus je krijgt een paar gegevens en je moet daar zorgen dat dat stuk eigenlijk past in die kader, in die speciale kader.
0: Dus je hebt zelf ook met Fang Man, met de componisten, dan overlegd ook, neem ik aan, ook over.
1: Ja, we zijn eigenlijk in contact al drie maanden. Pardon.
0: Ja.
1: Ik heb een eerste versie gekregen in januari en sindsdien zijn we aan het werken om bepaalde passages instrumentaler te maken, vlotter te maken. En het is een boeiend ervaring, vind ik. Want dat kans krijgen wij niet alle dagen.
0: Nee, natuurlijk niet. En wat kan je er al over vertellen? Zo, ik stel me voor Chinees-Amerikaanse componisten, dan verwacht ik daar Oosterse klanken in of iets dergelijks. Of hoe klinkt het? Klinkt het heel abstract? Of hoe kan je daar al iets van zeggen?
1: Het gaat over vier delen. De kandidaten kunnen zelf de orde van die delen kiezen.
0: Okay.
1: Dus ze kunnen vormgeven aan hun performance zoals zij het willen.
0: Okay.
1: Fang Man heeft zelf in Parijs gestudeerd, dus wij horen eigenlijk heel veel beïnvloed van.
0: Kan je daar al iets van zeggen?
1: Het gaat over vier delen. De kandidaten kunnen zelf de orde van die delen kiezen.
0: Okay.
1: Dus ze kunnen vormgeven aan hun performance zoals zij het willen.
0: Okay.
1: Fang Man

0: is nog een onbekende, want de orkestpartij gaan we ontdekken pas volgende week.
1: Ja, want dus, volgende week word je ook verondersteld om dat concerto zelf op te nemen, blijkbaar.
0: Ja, dus repetities met het orkest beginnen volgende week. Er wordt een eerste lezing gedaan. En dat wordt opgenomen in 2 versies. 1 met solist voor de jury. En 1 zonder solist voor de kandidaten.
1: Wauw. Dus jij bent degene die gaat voor de jury dat gaat inspelen, zodat de jury zich een goed beeld kan vormen van dat werk.
0: Ja, inderdaad.
1: En die gaan ze het kunnen vergelijken met hoe de kandidaten het allemaal gaan spelen. Olcileka, ik heb nog een laatste vraag voor jou. Jij bent zelf op je 24ste al aanvoerder geworden bij het orkest. Heel jong, meteen nadien assistent en docent ook aan het Conservatorium van Brussel geworden. Ga nu eens even terug in de tijd. Als er toen een Elisabeth-wedstrijd had bestaan, toen jij zo jong was, zou je daar zelf aan hebben meegedaan, denk je?
0: Ik denk van wel.
1: Ja?
0: Ja, ik denk van wel, ja. Maar helaas in die tijd bestond dit wedstrijd niet. En het leven is eenmaal zo. Maar ik had het zeker geprobeerd, ja.
1: Zeker vast. En je gaat het toch wel een klein beetje van op de eerste rij kunnen meemaken, hè?
0: Ja.
1: Als eerste cellist van het Belgian National Orchestra. Het verplichte werk van de halve finale van de Elisabeth-wedstrijd is van een Belgisch componist, Harold Noben. Daar heb ik nu muziek van klaarstaan. Courant Salé voor pianotrio met Noben zelf aan de piano. Olcileka, ik wens jou heel veel plezier de komende weken met al dat jonge cello-geweld op het podium tijdens de Elisabeth-wedstrijd.
0: Bedankt voor de uitnodiging. Bedankt.
1: Dankjewel.

Het Cardemom Trio rond pianist en componist Harold Nobin. We hoorden Courant Salé van op een album Calligraphie, waar Nobin alle werk voor schreef. En dat doet u dus ook voor de Elisabeth-wedstrijd. Hij bedenkt het verplicht werk dat de halve finalisten van het cello-concours nu zullen moeten spelen. En wie dat werk van Harold Nobin beter willen leren kennen, morgenavond focust Clara in concert tussen 8 en 9 uur op zijn werk. En voor dat verplichte werk van Fang Man, waar Olsi Leka het net over had, moeten we dus wachten tot in de finale. De Franse hoboïst Gabriel Pidou heeft zijn tweede soloalbum nu uitgebracht. En daarop duikt hij in de muziek van zijn thuisland, zoals in dit knappe trio voor hobo, fagot en piano van Francis Poulenc.

0: Francis Poulenc schrijft in een brief in 1924... Mon trio pour piano, hautbois et basson est quasi achevé. J'en suis content. Ma plus grosse œuvre de chambre. Zijn grootste kamermuziekwerk. Moest wel nog wachten tot 1926 voor zijn première. Nu zijn we 100 jaar verder en dat trio voor hobo, fagot en piano van Poulenc is dus een van de werken die de Franse hoboist Gabriel Pidou voor zijn tweede soloalbum heeft opgenomen. En wordt het tweede deel daaruit.
1: De keuze van Clara.
0: Ja, daarnet had het over de Elisabeth-wedstrijd voor cello van dit jaar. Nu Samuel Hasselhorn is de bariton die in 2018 diezelfde wedstrijd gewonnen heeft. En hij is sinds 2023 met een heel interessant project bezig. In 2028 zal het 200 jaar geleden zijn dat Franz Schubert overleed. En hij grijpt sinds 2023 elk jaar met een album terug naar de liederen die Schubert dan precies 200 jaar voordien heeft geschreven. We zijn nu aan volume 3 en dit bedacht Franz Schubert in 1826 im Freien. Thank you.

Sotira, nieuw werk van de Zweedse pianiste Joel Lissarides. Populaire kerel, goed voor meer dan 100 miljoen streams op Spotify. Hij heeft 4 jaar gewerkt aan zijn nieuwste album Late on Earth, omdat hij op zoek was naar de imperfectie, naar het loslaten waar hij maar moeilijk in slaagt als pianist die gemakkelijk 8 uur op een dag aan zijn piano zit om te studeren. Maar die imperfectie is voor hem wat menselijk is, wat onze muziek echt menselijk maakt, toch best wel belangrijk in tijden waarin AI het iets te gemakkelijk van ons overneemt. En daarvoor Imfraien, een lied van Franz Schubert met bariton Samuel Hasselhoorn, komt uit zijn nieuwste album met lieder van Schubert dat deze week onze keuze van Clara is. Dit is ook nieuw werk van Karim Bagili, een van onze strafste gitaristen en oetspelers. Hoewel voor zijn nieuwste album is het de gitaar en niets anders. Enfin, hier en daar een stem, die moet er ook bij, volgens Karim. Zoals hier in Petite Lumière.

Gitarist en zanger Karim Baghili met nieuw werk. Hè. Dit heet Petite Lumière, komt uit zijn album Ocho Manos Tome 2. Het tweede luik waar hij zich na de oet weer helemaal op zijn eerste en grootste liefde, de gitaar, stort. Ook Peter Cabus had een liefde voor de gitaar. Hij schreef er in 1999 ook een concerto voor. En dit is nog een fragment uit het openingsdeel van dat concerto met Wim Brioen als solist. Na het nieuws van 2 uur horen we Maestro natuurlijk, hè, met vandaag de warme diepte van Annemarie Segers nog eens. Dat is al even geleden. En zij brengt onder andere een nieuwe opname van de eerste symfonie van Felix Mendelssohn mee onder leiding van Andries Nelsons. Geniet nog van uw middag hier bij Clara. MUZIEK

0: 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De blokkades bij Bpost zijn voorbij. Voor het eerst in anderhalve maand zijn vandaag alle distributiecentra weer opengegaan. Het personeel staakte vooral tegen de verschuiving van de werkuren van 's ochtends naar later op de dag. Miljoenen brieven en pakjes zijn de voorbije weken blijven liggen. Voor de klant komt er niet noodzakelijk een compensatie. Wel bij zendingen die verloren gaan, bijvoorbeeld aangetekende reispassen, zegt Mathieu Goudefroy van Bpost.
1: Als blijkt dat die reispassen nooit aankomen, dan is er wel degelijk een vergoeding voorzien in dit soort gevallen. Zeker omdat het om een aangetekende zending gaat. Dus we gaan dat ook kunnen traceren en zwart op wit kunnen zien als die nooit zou aankomen. En dan kunnen we wel overgaan tot een vergoeding voor zowel de verzendingskosten als ook standaardvergoedingen voor de inhoud. In deze dan die reispassen.
0: In Bergen, in de provincie Henegouwen, zijn heel wat nabestaanden van slachtoffers aanwezig op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy. 4 jaar geleden reed de man daar 7 carnavalisten dood, 81 anderen raakten gewond. De bestuurder moet zich nu samen met zijn passagier verantwoorden voor een volksjury. Volgens een advocaat is de sfeer gespannen door de confrontatie met de families. Marieke van Kouwenbergen vat samen waarover het gaat.
2: De centrale vraag is of de bestuurder met opzet 7 mensen heeft doodgereden. Het Openbaar Ministerie en de slachtoffers denken van wel. Advocaten David Guillet en Dimitri de Becot.
3: Nous estimons que Paolo Falzon devrait être condamné pour meurtre et pour tentative de meurtre.
4: Op het moment dat hij op die stoet rijdt, is hij zichzelf aan het filmen om het op de social media te plaatsen. Dat zegt toch ook wel veel.
2: Het proces is trouwens begonnen met bijna 1,5 uur vertraging, omdat er zoveel nabestaanden zijn. Voor hen is dit dan ook een belangrijke dag.
5: J'ai perdu ma maman, mon papa. C'est des familles entières qui ont été détruites. Donc on attend énormément de ce procès.
2: De komende weken zullen zij hier ook allemaal komen getuigen.
0: 9 Belgische restaurants krijgen dit jaar voor de eerste keer een ster van restaurantgids Michelin. Een ster is een gastronomisch kwaliteitslabel van Michelin en ook een mooie beloning voor de chefs en hun teams die in de prijzen vallen. 8 van die 9 restaurants liggen in Vlaanderen. De Jane van chef Nick Bril blijft ook na de verhuis een 2-sterrenrestaurant. Borrie in Roeselaren en Zilte in Antwerpen blijven de enige 3-sterrenrestaurants in ons land. En een volledig overzicht kan je ook terugvinden op vrtnieuws.be. En in Brussel begint over een uur de 75ste editie van de Koningin Elisabeth-wedstrijd, dit keer gewijd aan cello. Er zijn deze keer geen Belgische deelnemers bij. De Koningin Elisabeth-wedstrijd is een van de zwaarste en belangrijkste muziekwedstrijden ter wereld. Ze loopt tot 30 mei en is ook vanaf de halve finale te volgen op de VRT-kanalen. Het weer vanmiddag, kans op intense en onweerachtige buien in het centrum en het oosten bij maximaal tot 20 graden. Morgen trekt een vrij actieve neerslagzone over het land. In het westen blijft het wel wat droger. Minder zacht dan tot 16 graden. De dagen erna steeds minder kans op regen en dan halen we tot 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd.
7: Ik ben Ellie, ik ben 27 jaar en ik ben saxofonist.
8: Clara brengt opnieuw 10 twintigers samen.
7: Dat heeft mij wel de nodige portie stress bezorgd, om eerlijk te zijn.
8: Carlos Sio praat met Ellie Broekmans.
7: Ik denk dat componeren sowieso een goede manier is om jezelf als muzikant beter te leren kennen. Zo de kleuren en misschien zo wat de vrijheid. Het onverwachte ook.
8: Vrijdag vanaf 12 uur op Clara.
7: Het is door te componeren dat je zo ziet van nou, oké.
8: En beleef het concert via het Clara-kanaal op VRT Max.
6: Maestro. Met Annemarie Segers.
9: Goedemiddag. Voor wie denkt dat waanzinnige liefde iets typisch zou zijn van deze waanzinnige tijden, mispoes. Nu vrijdag, eind deze week, houdt contratenor Javier Sabata de Munt in Brussel bezig met datzelfde thema, maar dan in de Orlando Barok. Zometeen willen we alvast even luisteren naar die Catalaan die eerst een acteursopleiding volgde en later pas de magie van het zingen ontdekte. Eerst hebben we nog een rendezvous met Alexander de Grote en Francesco Mancini. Nice.

Alexander de Grote is een van de meest populaire historische figuren in de muziek. Hij duikt op in minstens 65 opera's, etc. Naast Alexander de Veroveraar was er ook de verliefde Alessandro. L'Alessandro Amante, dat is de titel trouwens van dit album. Van Händel tot Porpora, allemaal lieten ze zich inspireren door dat gegeven. Voor de Sinfonia van Zonet keek dirigent Danny Espasa naar Vespres Tarnadi. In de muziek hoor je Alexanders hart sneller slaan. Vespres Tarnadi exploreert nog meer vlinders in de buik. Nu met een aria van Leonardo Leo uit een Perzische opera en met contratenor Javier Sabata.

Een mozaïek, zo noemt contratenor Javier of Xavier Sabata het album rond de verliefde Alexander de Grote. Want we horen muziek in heel uiteenlopende stijlen, maar als je het allemaal nog eens goed bekijkt, dan houdt het geheel wel degelijk steek. Een aanstekelijk portret dus, 100% Catalaans, want het album werd opgenomen in Barcelona en ook het ensemble komt uit die buurt, topklasse. Iets anders nu. Het Gewandhausorchester Leipzig heeft de symfonie en de oratoria van Felix Mendelssohn opgenomen. Andrea Steyer gooit de rode loper voor hen uit.

Een sonate voor pianoforte van Joseph Haydn met Andrea Steyer. En zo belanden we naadloos bij Andres Nelsons. Die is intussen al 8 jaar lang chef-dirigent van het Gewandhausorchester Leipzig. Lang, lang geleden, van 1835 tot 1847, was niemand minder dan Felix Mendelssohn kapelmeester van dat orkest. En dus hoeft het niet te verwonderen dat ze nu zijn 2 afgewerkte oratoria, Elias en Paulus, op cd hebben uitgebracht. Plus Mendelssohns 5 symfonieën. Dit is de eerste symfonie.

Felix Mendelssohn en Leipzig zijn één, volgens dirigent Andres Nelsons. Mendelssohn is amper 26 als hij in dienst van de stad komt. In de 12 jaren die daarop volgen, bepaalt hij niet alleen klank en stijl van het Gewandhausorchester, maar ook hun repertoire. Mendelssohn haalt Bach van onder het stof en engageert zich tegenover tijdgenoten als Schubert, Schumann, Berlioz en Liszt. Met deze nieuwe opname huldigt Nelsons de muzikale erfenis van Mendelssohn. 7 cd's stelt die Mendelssohn-box in totaal uit bij Deutsche Grammophon. En daar hoort ook het Oratorium Paulus uit 1836 bij. Muziekcollega Bart Thijskes plukt er dit fragment uit. Siehe, wir preisen selig.

Naast het Gewandhausorchester Leipzig met dirigent Andres Nelsons was ook het MDR Rundfunkkoor prominent aanwezig in deze passage uit Paulus, een oratorium van Felix Mendelssohn over die grote kerkleider. Het zou Mendelssohns laatste publieke optreden worden tijdens een benefietconcert op Goede Vrijdag in 1847. Een half jaar later overleed hij. Dag Leipzig. We hebben hier voorlopig genoeg gezien en gehoord en we komen zeker nog eens terug. Op nu naar de Lage Landen voor Pieter Wispelwey en Symfonieorkest Vlaanderen.

Het tweede celloconcerto van Camille Saint-Saëns was opgedragen aan Joseph Holman, een cellist uit Maastricht die in Brussel gestudeerd had en nadien naar Parijs verhuisde. Mooi toch, als dan een Nederlandse collega van hem, weliswaar een collega van ongeveer een eeuw later, als die Camille Saint-Saëns was opgedragen aan Joseph Holman, een cellist uit Maastricht die in Brussel gestudeerd had en nadien naar Parijs verhuisde. Mooi toch, als dan een Nederlandse collega van hem, weliswaar een collega van ongeveer een eeuw later,

En toch blijkt het veel minder populair. Raar, maar waar. Van cello naar piano nu, met Alexander Melnikov en leden van het Jerusalem Quartet.

Vorig najaar was pianist Alexander Melnikov nog in het Concertgebouw in Brugge. Toen liet hij zich ontvallen. Ik weet niet zeker of ik een eigen persoonlijkheid wil hebben. Ik denk vooral na over mijn interactie met het stuk en de componist. Mijn identiteit op het podium is gelinkt aan wat Robert Schumann heeft gedaan. Het gaat helemaal niet om mij. Het laatste waar ik mij zorgen over maak is een identiteitscrisis. Want ik wil geen identiteit hebben als uitvoerder. Ik denk zelfs niet dat er een zou moeten zijn. Wijze woorden waar sommige diva's of divo's nog een puntje aan kunnen zuigen. En intussen is het bijna 4 uur. De Tsjechische Philharmonie gaat nog even aan de haal met iets van Antonin Dvořák. Geniet er maar.

0: Brussels Philharmonic presenteert Dvorak 8. Een symfonie vol frisse levenslust, boheemse volksmuziek en onweerstaanbare dansritmes. Onder leiding van muziekdirecteur Kazushi Ono. Op 23 en 24 mei in Flagey. Alle info op brusselsphilharmonic.be. Samen met Clara.
1: Pompidou neemt je mee naar de Biennale van Venetië. Chantal Patin praat in het Belgisch paviljoen met Miet Warlop en met de Belgische kunstenaars geselecteerd voor de centrale tentoonstelling in Minor Keys. Ontdek de belangrijkste paviljoenen en tentoonstellingen in de stad, zoals van beeldhouwer Peter Buggenhout in de Fondazione Dries van Noten. In Pompidou, van woensdag tot vrijdag, om 5 uur op Clara en VRT Max.
2: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Het treinverkeer in Brussel heeft vanmiddag anderhalf uur stilgelegen. Er was een verdacht pakket gevonden op een trein die in het station Brussel-Zuid stond. Uiteindelijk bleek er niets aan de hand te zijn. Anne Berger van de federale politie.
3: Er was een melding van een verdachte tas die zich op een trein bevond. Die trein hebben we daarom laten stilstaan in Brussel-Zuid. En die moet geëvacueerd worden om die verdachte tas te kunnen onderzoeken. Spoorwegpolitie en Securrail hebben een perimeter ingesteld en die beveiligd. Terwijl Dovo het pakket is komen onderzoeken, de tas is komen onderzoeken. Dat bleek dan gelukkig negatief. Dus de perimeter is opgeheven intussen.
2: Maar er zijn wel nog veel vertragingen, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
4: Ja, sinds 3:40 kan het treinverkeer van en naar Brussel-Zuid geleidelijk aan hernemen. En dat op de meeste sporen. Nu, het treinverkeer is al wel een klein anderhalf uur volledig onderbroken geweest. Wat dus ook wel betekent dat reizigers de rest van de avondspits nog rekening zullen moeten houden met vertragingen en met geschrapte treinen. Dus wie de trein moet nemen, die raden we zeker aan om onze reisplanners te raadplegen.
2: Er zijn ook twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan, waarop 3 mensen overleden zijn nadat ze ziek zijn geworden aan boord na een mogelijke virusuitbraak. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden en was onderweg van Argentinië naar Kap Verde toen passagiers ernstig ziek werden en stierven. De Brusselse brandweer heeft vorig jaar bijna 100.000 interventies met de ambulance gedaan. Daarnaast moest de brandweer ook meer dan 4.000 keer uitrukken voor een brand. Het aantal interventies blijft ook elk jaar stijgen. Walter Drie van de Brusselse brandweer ziet 2 oorzaken.
5: Dat is logisch. De Brusselse bevolking verhoogt ook. En de mensen zijn ook een beetje minder zelfbehulpzaam. Dus bij het minste doen ze een beroep op de hulpdiensten. In plaats van eerst na te denken, is dat wel dringend? Kan ik dat zelf niet oplossen? Of kan ik dat niet oplossen met hulp van iemand anders?
2: Een onthaalmoeder uit Evergem in Oost-Vlaanderen is veroordeeld omdat ze 2 jaar geleden een baby van 6 maanden door elkaar heeft geschud. Ze krijgt een voorwaardelijke celstraf van 3 jaar en moet zich ook aan strikte voorwaarden houden. Zo moet ze zich psychologisch laten begeleiden en mag ze niet meer in de buurt van het gezin komen. Het is niet duidelijk of het kindje op lange termijn letsels heeft overgehouden aan het incident. 9 Belgische restaurants krijgen voor de eerste keer een ster van restaurantgids Michelin. 1 van die 9 is restaurant Est in Heverlee in Leuven. Chef-kok Abel de Meestre is 27. Hij nam het restaurant van zijn vader over met een nieuwe naam en een nieuw concept. Hij is ook de jonge chef van het jaar. En daar is hij heel blij mee, want zijn restaurant is nog niet zo lang open.
6: Vanaf 7 oktober. Ja, dat is echt die 1 ster. Ja, we kwamen naar hier zonder verwachting, maar er was de afgelopen weken wel wat geschreven. Dus gehoopt toch ergens van, hè, misschien kunnen we er al bij zijn. Maar dan, dat dat dan gebeurt en dan nog een keer die award van Young Chef. Ja, kan het moeilijk beschrijven nu.
2: Het weer vanmiddag kunnen er intense en onweerachtige buien vallen in het centrum en het oosten. We halen maximaal tot 20 graden. Morgen trekt een vrij actieve regenzone over het land. In het westen blijft het wat droger. We halen dan temperaturen tot 16 graden. Wie schade heeft, kan ook terecht op het nummer 1722. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd. Maestro met Annemarie Segers.
8: Welkom alweer. Uitrollen. Het is zo'n werkwoord dat je 10 jaar geleden amper hoorde of las. Vandaag is dat anders. Alles wordt nu uitgerold. Van de reorganisatie in een bedrijf tot een nieuw preventieproject van de overheid. Even kijken of wij Maestro ook verder kunnen uitrollen. Hand in hand met contratenor Javier Sabata en Il Pomodoro.

Er zit een frisheid in barokmuziek waardoor ik het waarneem met de verwondering van een kind, zegt Javier Sabata ergens. We begonnen dit laatste uur, maestro, vanmiddag met een Händel-aria. De Catalaanse zanger werd hier begeleid door Il Pomodoro en Riccardo Minassi. Nu vrijdag 8 mei komt hij naar de Munt in Brussel voor een recital rond Orlando Furioso met Le Concert de l'Hôtel Dieu als begeleiders. Over hoe liefde tot waanzin kan leiden, jawel. Heel wat rustiger gaat het eraan toe in deze suite van Johann Sebastian Bach.

U weet het intussen misschien al wel. Sinds 2018 wijdde de Franse Benjamin Allard zich aan een ambitieus avontuur. Hij wilde volledige solo-klavierwerken van Johann Sebastian Bach opnemen. Elk deel in die reeks gaat over een specifieke periode in Bachs leven. Maar de monumentale uitdaging bestaat er ook nog eens in, naast het werk van Bach zelf, ook zijn tijdgenoot te incorporeren. Denk François Couperin, Johan Pachelbel en Dietrich Buxtehude. Resultaat, een schitterend panorama op die tijd en op de wederzijdse beïnvloeding van die componisten. Benjamin Allard gebruikt historische instrumenten of historisch verantwoorde kopies voor de opname. La Petite Bande nu met Bartolt en Sigiswald Kuiken.

0: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Clara Life.

Een fluitende Mozart, 40 jaar geleden op plaat uitgebracht. En tot op de dag van vandaag zit die opname vol ruimte en vol zuurstof. In december vorig jaar nam Marie Kuiken de fakkel over van haar vader Sigiswald Kuiken, liever als hoofd van La Petite Bande. En deze zomer, van 5 tot 19 juli, geven ze samen les in hun academie, even buiten Rome, in een Franciscanerklooster. Inschrijven kan via hun website, als er nog plaats is, dat weet ik even niet. Roberto Proceda dan, die hoeft al niet meer naar Italië te reizen, want die woont daar gewoon. Eigenlijk is hij ook een beetje een collega, want hij werkt vaak voor radio en tv bij de publieke omroep RAI. Hier en nu is hij voor ons die geweldige pianist in het gezelschap van Charles Gounod.

Six romances sans parole. Felix Mendelssohn had het eerder al gedaan met zijn lieder Ohne Worte. En die pianostukken die op liederen leken, maar dan zonder woorden. Charles Gounod vond het wel wat hebben. Et voilà. Roberto Proceda zat helemaal alleen aan de piano, zonder zijn goede kameraad Theo Tronico, een pianistieke robot die ook over de toetsen hangt en met wie hij allerlei technologische trucs uithaalt op het podium, nu al meer dan 10 jaar. Pompidou en Nicky Aerts kijken naar Brussel, waar deze week het Kunstenfestival des Arts van start gaat, en naar Venetië met beroemde biennalen. Ellen de Bruin schreef een nieuw roman over de wereld van de schone kunsten. Dat is allemaal voor na het nieuws van 5. Heel blij dat u bij Clara was. Een heel mooie avond ook nog en graag tot later.

0: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Op het Assize-proces in Bergen wordt de bestuurder verhoord die inrijdt op een groep carnavalisten in Strépy. En 9 restaurants krijgen voor het eerst de hoogste erkenning van Michelin. Op het grote Assize-proces over het carnavalsdrama in Strépy is vanmiddag de belangrijkste beschuldigde verhoord. Hij reed 4 jaar geleden met een BMW in op een groep carnavalisten. 7 slachtoffers overleefden de aanrijding niet. Marieke van Kouwenbergen, wat is jou opgevallen tijdens die ondervraging?
1: Ja, tijdens het verhoor is duidelijk geworden dat de beschuldigde gek was op snelle, luxueuze auto's. Hij noemde die auto's zijn baby's en was er ook bijzonder trots op. Volgens zijn ex-vriendinnen reed hij gevaarlijk, tot 200 km per uur. En ook buurtbewoners waren vaak ongerust omdat hij te snel reed in de wijk. De voorzitter overliep daarna alle eerdere verkeersovertredingen die hij heeft gepleegd, zoals rijden zonder gordel, negeren van een rood licht, gsm achter het stuur, maar vooral veel snelheidsovertredingen. Hij erkende dat ook en hij zei dat hij zich dom had gedragen en antwoordde vlot op al die vragen, maar bij de vragen over de dodelijke aanrijding in Strépy stokte zijn stem. Hij zei dat hij foto's had gezien van de slachtoffers en daardoor zo geraakt was dat hij moest huilen. In de zaal zitten hier ook honderden nabestaanden die soms hun verdriet en verontwaardiging uiten. Het verhoor is nu zo'n 1,5 uur aan de gang en zal nog een tijdje duren.
0: Dankjewel, Marieke. Er rijden opnieuw treinen van en naar het station van Brussel-Zuid. Om 2:20 is al het treinverkeer naar dat station ruim een uur stilgelegd, omdat er een verdacht pakket was gevonden. Dat vertelt Anne Berger van de federale politie.
2: Er was een melding van een verdachte tas die zich op een trein bevond. Die trein hebben we daarom laten stilstaan in Brussel-Zuid. En die moet geëvacueerd worden om die verdachte tas te kunnen onderzoeken. Spoorwegpolitie en Securrail hebben een perimeter ingesteld en die beveiligd. Terwijl Dovo het pakket is komen onderzoeken. Allee, de tas is komen onderzoeken. Dat bleek dan gelukkig negatief. Dus de perimeter is opgeheven intussen.
0: Maar er zullen wel vanavond nog veel vertragingen zijn, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
3: Het treinverkeer is hier wel een klein 1,5 uur volledig onderbroken geweest, hè, op een van de drukste spoorpunten van het land. Dus dat betekent ook dat reizigers de rest van de avondspits wel nog moeten rekening houden met vertragingen en met geschrapte treinen. De P-treinen bijvoorbeeld, die de avondspits versterken, die laten we vanavond sowieso niet rijden. Dus als je de trein moet nemen, check zeker vooraf onze reisplanner, want die toont ook de actuele dienstregeling.
0: Veel treinen zijn dus geschrapt of vertraagd. En deze reizigers staan in Brussel-Zuid te wachten op een trein naar huis.
4: Wat kunnen de mensen daaraan doen? Dus niks. Hè. Dus ja, het zijn de gekken die dat plaatsen. Zo simpel is het. Hè.
5: Normaal gezien geraken we hopelijk binnen dit en een 1,5 uur thuis. Ja, even paniek, maar snel terug bedaard. Ja, de B-app brengt ons altijd wel de nodige info. Dus gelukkig wel, daar zijn we dankbaar voor.
6: Nou, hier loopt het wel, maar in Noord hebben we 1,5 uur met kind vastgestaan. En er waren heel veel mensen, dus dat was niet zo heel erg leuk.
0: Er zijn ook 2 Belgen aan boord van het Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan, waarop 3 mensen overleden zijn, nadat ze ziek zijn geworden aan boord. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise naar onder meer de Zuidpool. Het was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië, toen passagiers ernstig ziek werden en dus ook stierven. Veel passagiers aan boord zijn ongerust. Deze man zegt dat ze meer zijn dan krantenkoppen en dat ze zich gewoon veilig willen voelen en naar huis willen terugkeren.
7: We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home. All we want right now is to feel safe and to get home.
0: 9 Belgische restaurants krijgen dit jaar voor de eerste keer een ster van restaurantgids Michelin, waaronder 2 nieuwe zaken geleid door ervaren chefs. Boerie uit Roeselare en Zilte uit Antwerpen blijven de enige restaurants in ons land met 3 sterren. Peter de Kroebele was daarbij op die sterrenceremonie.
8: Ce restaurant est Abel de Meestere.
9: 9 keer gejuich voor de eerste sterren. Ook bij Abel Rotte, Stefan Buijens en Danny Horstelen, die met nieuwe zaken in de prijzen vielen. Een eerste ster voor restaurant Est in Heverlee en ook jonge chef van het jaar, Abel de Meestere.
10: Je hoopt toch ergens van, hè? Misschien kunnen we er al bij zijn, maar dat dat dan gebeurt en dan nog een keer die award van jong chef... Ja. Ik kan het moeilijk beschrijven nu.
9: 2 sterren voor de Jane van chef Nick Bril, die onlangs nog is veroordeeld voor vluchtmisdrijf en verzuim. Het restaurant is verhuisd, dan verlies je sterren, maar ze zijn dus al terug.
11: Veel onzekerheid, veel weerstand, ook veel tegenslagen. Waarvan ook natuurlijk voor een heel deel te wijten aan mezelf. En dan werk je naar iets waar je in gelooft. En daar hebben we vandaag onze bekroning op gekregen.
9: Ook een tweede ster voor Edwin Menu van Queen is 33 in Knokke.
12: Want niet zien aankomen. We hebben een heel moeilijk jaar achter de rug gehad, privé. Dit komt echt als een bekroning van ons werk.
9: Boeri en Zilte blijven op eenzame hoogte met 3 sterren.
0: Nou, sportbericht. De Fransman Antoine Sibierski wordt de nieuwe sportief directeur van voetbalclub Anderlecht. Volgens onze informatie zal hij er een contract ondertekenen en zal hij midden deze maand van start gaan. Sibierski volgt bij Anderlecht Olivier Renard op, die daar in februari werd ontslagen. Hij komt over van de Franse tweede klasser Troyes. Vooral in het centrum en het oosten volgen vanavond en vannacht nog soms intense buien. Na middernacht droger, minimaal tot 12 graden. Morgen start bewolkt, na de middag volgen opnieuw buien, eventueel ook onweer en dan nog tot 16 graden. Ook woensdag regen en buien, in het westen is het dan wel droger. We begonnen met het assiseproces over het drama in Strepy. Vanmiddag wordt de bestuurder verhoord die er 4 jaar geleden 7 carnavalisten doodreed. Hij zegt geraakt te zijn toen hij de foto's van de slachtoffers zag. Honderden nabestaanden volgen het proces. Meer op vrtnieuws.be.
13: Clara, blijf verwonderd. Een voorstelling in het zwembad. Een performance in een parkeergarage. Reality TV op de planken. Kunstenfestival des Arts verrast opnieuw in Brussel. Van 8 tot 30 mei. Met theater, dans en beeldende kunst. Van hier en van over de hele wereld. Meer info op kfda.be. Samen met De Standaard en Clara.
14: I don't care about the word art because it's been so discredited.
13: Pompidou met Niki Aerts.
15: Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou met 2 Christoffen vandaag. Ja, en de ene kent u al wat beter dan de andere, maar dat maken we zo goed. In Brussel gaat het kunstenfestival Des Arts van start, dat kon u net al horen in dat spotje. En de Thaise regisseur Apichatpong Werasethakum, die ooit bekroond is in Cannes, opent het festival met een installatie in de Brigittinekapel hier in Brussel. En Christophe Verbiest, die ene die u dus wat minder kent dan die andere die hier ook zit, je kent zijn werk goed. Christophe, hoe komt dat?
16: Omdat ik al zijn films gezien heb. Ik heb de man ook al een aantal keren geïnterviewd. En hij maakt fascinerende cinema, dus ik wil hem blijven volgen.
15: Ja, fascinerende cinema. Omdat het Thaise cinema is? Of is dat een bijzonder soort cinema?
16: Het is niet typisch Thaise cinema. Het is gewoon, heeft een heel eigen stijl die met weinig anderen te vergelijken valt. En dat is wat hem boeiend maakt.
15: Ja, oké, je gidst ons straks door zijn werk. Christophe Vekeman, jij hebt de debuutroman, denk ik, mee van een van de literaire hypes van het voorjaar. Ik kom het overal tegen. Een zekere Nelio Biederman.
17: Ja, klopt. Nelio Biederman. En dat boek heet Lazar. Op de voorflap, en mede ook op de achterflap, zien wij een wit paard staan. Ja. Binnenskamers, tegen een achtergrond van nogal capricieus ogend behang.
15: Is het lederen behang of is het gewoon heel...
17: Ja, dat valt moeilijk uit te maken. Maar goed, ja, dus tot daar de informatie die ik er nu over zal verstrekken. Ik neem graag straks de draad weer op.
15: Goed, ik hoor straks of je even enthousiast bent als al die anderen die ik al gelezen heb over het boek.
17: Ja, het wordt goed ontvangen, ja.
15: Ja. En deze week start ook de Biennale van Venetië. Het grootste evenement voor hedendaagse kunst ter wereld. Het is een 2-jaarlijkse hoogmis van de hedendaagse kunst. En vanaf woensdag komt Pompidou ook 3 keer vandaar rechtstreeks iets om naar uit te kijken. Maar bezoeken, zeg ik nu al, doe je op eigen risico. En dat weet ik sinds ik het boek gelezen heb. De roman van Ellen de Bruin, De Butler van God. Die voor een stuk speelt, voor een groot stuk, op de Biennale van Venetië. Ellen, welkom overigens in Pompidou. Maar ook in Amsterdam, in Berlijn, in Parijs. Het zit wat overal waar er wat kunst is, waar er tentoonstellingen zijn in galerieën en dat soort dingen. Het is een spannende roman, het is een parodie ook. Hè. Mag ik dat meteen weggeven?
18: Ja, zeker. Ja. Het heet De Butler van God. En dat is ook een beetje omdat het een parodie is op een thriller, waarin de butler het natuurlijk vaak gedaan heeft. En ook in mijn boek heeft de butler het gedaan.
15: Ja, en God is niet God, hè? Mogen we dat meteen zeggen?
18: Ja hoor, dat mag. Ja,
15: God het, het is niet God, niet de God die wij die meteen bij ons opkomt als we aan God denken.
18: Het is niet de Bijbelse God, wel Bijbelse verwijzingen ook in het boek zitten. Er zit een Jozef en Maria-achtig verhaal in het boek. Maar God in mijn boek is eigenlijk Gregson Odell, de rijkste galeriehouder ter wereld. Een hele rijke Amerikaan waar iedereen heel erg naar opkijkt. Ja. Omdat eigenlijk alles in het boek draait om kunst, beeldende kunst.
15: Ja, hoe ben je daartoe gekomen? Waarom beeldende kunst? Wat vond je daar zo fascinerend aan?
18: Voor mij is beeldende kunst vaak heel troostrijk, omdat het ik ben in mijn dagelijks leven ben ik journalist voor NRC, de Nederlandse krant, en veel met taal bezig.
15: Wetenschap ook, dacht ik, of is dat de verleden tijd?
18: Ja, nee, okay. Ik zit bij de wetenschapsredactie. Okay. En ja, de leukste redactie van de krant, omdat wij vaak positief nieuws kunnen brengen. Namelijk, er is weer iets interessants ontdekt of gevonden. In plaats van al het negatieve nieuws wat je ook vaak hoort. Dus voor mij is kunst heel erg een soort troost of een soort misschien wel escapisme ook om te kijken naar beeldende kunst. En toen ik net begonnen was met dit boek, wilde ik eigenlijk het liefst een thriller schrijven. Daar had ik heel veel zin in, maar ik kreeg maar niemand dood.
15: Oké, okay, dat is nogal. Dat hoeft ook niet per se.
18: Het hoeft niet per se, maar het is wel in een thriller is toch de. En in een misdaadroman is de misdaad wel meestal een moord.
15: Ja.
18: En toen ben ik in mijn eentje een week naar Berlijn gegaan. Ik dacht, ik ga kunst kijken. Ik ga daar geïnspireerd raken.
15: Ik dacht dat je zou zeggen, daar is veel misdaad.
18: Nee, ik ging niet misdaad kijken. Nee, ik ging echt voor de beeldende kunst om even uit het talige te gaan. En met mijn hoofd in de mooie dingen. En een van de eerste galeries die ik binnenging, daar hingen dingen die mij totaal niet aanspraken. Maar de informatiebordjes daarbij vond ik heel erg grappig.
15: Hoezo?
18: Ja, daar stonden dingen als dit is een verbeelding van de kwantumtheorie. En de inzichten die de kunstenares daarover gekregen heeft. Over inzichten die ze krijgt in de niet-fysieke ruimte. Waartoe ze toegang krijgt via meditatie. Allemaal heel erg wilde. En dat stond dan bijvoorbeeld bij een bij een doek waar alleen wat klodders kleur op gekwakt waren.
15: Ja, jij zag het niet meteen, de link.
18: Laten we zeggen dat ik het niet meteen zag. Dat is misschien de correcte samenvatting. Maar ik voelde ook heel weinig erbij. Mm. Behalve dat ik dus om die bordjes heel erg moest lachen. En toen heb ik daar eigenlijk mijn eerste hoofdstuk van gemaakt. Van iemand die in zo'n galerie komt en die zich eigenlijk heel erg ergert. Maar ook wel moet lachen om de manier waarop mensen geprobeerd hebben om die kunst op te pompen met een soort van verhaaltje, zeg maar.
15: Ja, en dan dacht je, ik heb het begin van mijn verhaal.
18: Ik heb het begin van mijn verhaal. Want het is een. Eigenlijk gaat de roman ook over verschillende manieren waarop mensen naar kunst kunnen kijken en met kunst kunnen omgaan. En dat oppompen van die kunst en het belangrijk maken van kunst om er geld mee te kunnen verdienen, dat is natuurlijk één manier. Maar een andere manier is waar ik. En ik denk jullie ook meer van houden. De beleving van kunst. En het kijken naar kunst en het ervaren van schoonheid. Of van de manier waarop iets uitgedrukt is. In kleur of in een lijntje of in hoe dan ook. En hoe dat je kan raken. Hoe dat tot je kan komen. En eigenlijk voor mijn gevoel. Die twee kanten die aan kunst zitten, dus aan de ene kant de geldkant en aan de andere kant en geld en macht. En wie heeft er invloed? Wie wordt er beroemd? Wiens kunst mag in de grote musea hangen? Dat is een kant van kunst. Dat vind ik een beetje de lelijke kant. En aan de andere kant heb je die kant van de individuele beleving en het genieten van kunst en daarvan heel erg van houden en door geraakt worden. Die twee kanten die vind je eigenlijk ook heel erg in religie. Dus aan de ene kant de individuele beleving en de schoonheid en de troost die je daarvan kunt hebben. En aan de andere kant het georganiseerde en de machtsstructuren en misbruik en alle lelijke dingen. En dat is ook een vergelijking die ik trek in mijn boek.
15: Ja, daar ben je mee beginnen puzzelen. Maar er is ook de kant van het maken van kunst. Er zijn een aantal personages in je boek. Ik denk aan Timmy. Dat is een tekenares die echt wel ook op zoek gaat. Ze gaat in Berlijn, denk ik. Zij gaat naar Venetië om inspiratie op te doen.
18: Klopt.
15: Om naar kunst te gaan kijken. Ja, ja. Maar zij wil het maken. Zij wil iets maken. Ze wil niks stuk maken. Zoals er andere personages in het boek zitten ook die kunst willen stuk maken.
18: Ja, ja.
15: Maar het maken van iets en echt op zoek gaan naar schoonheid zit er ook heel erg in.
18: Ja, Ja.
15: Vanuit de kant van de kunstenaar dan.
18: Ja, zeker. Ja. Ik moet zeggen dat ik me met Timmy ook wel veel geïdentificeerd heb in het begin. Ik teken zelf ook. En nou ja, een van de dingen die Timmy heeft, is dat ze een soort obsessie heeft met inkt kopen op websites. Dat is iets wat ik heel erg herken, want ik heb zelf ook 300 kleuren inkt die ik gebruik om te tekenen, maar ook om mee te schrijven in vulpennen en zo. Dus dat is iets wat ik...
15: Het is dwangmatig bijna, op zoek gaan naar een andere kleur.
18: Ja, bij Timmy heb ik het iets overdreven, maar die als die zich niet zo lekker voelt, dan gaat ze op websites gaat ze zoeken naar een nieuwe kleur inkt. En dan gaat ze daar geld aan uitgeven. En ik kan alleen maar hopen dat het bij mij niet zo erg is, maar ik heb ook wel een inktverslaving, moet ik zeggen.
15: Ja. Nu, Timmy wil kunstenaar worden, wil haar kunst beter gaan uitbouwen. Ze was er al mee begonnen, maar is dan afgewezen door een dame die ze dan au toeval tegenkomt in Venetië.
18: Ja, klopt.
15: Ellen.
18: Ja, wat een toeval.
15: Er komen heel veel verhaallijnen samen natuurlijk. En ik weet niet of we alle personages moeten aflopen. Maar het koppel en de dame in kwestie... wat is haar naam ook alweer? Maggie Green.
18: Maggie Green.
15: Die zit in de Palazzo, waar Timmy, dat zijn dan die grote paleizen, die huizen, het zijn eigenlijk huizen vaak al met afgebladderde verf en zo, in niet zo'n goede toestand, waar je kan logeren in Venetië, waar ook mensen wonen. Maar zij, Timmy, neemt haar intrek in de kelder van zo'n Palazzo. En die Maggie Green, een grote dame in de internationale kunstenwereld, die heeft de rest van het Palazzo voor haar en haar man. Wie is dat koppel?
18: Ja, Maggie is een galeriehouder, zeer van zichzelf overtuigd. Haar ziet het als haar taak om kunstenaars en kunstenaressen te ontdekken en op het podium te hijsen. En ze dan ook nog een beetje de goede richting uit te duwen. En ze schrikt er dan niet voor terug om met behulp van vrienden ervoor te zorgen dat die dan werk kopen van die aanstormende kunstenaar, zodat dat werk alvast een beetje in waarde stijgt en dat het eventueel in musea kan worden gehangen.
15: Daar is niks mis mee.
18: Daar vindt zij niks mis mee. Nee, ja. Zij is inderdaad echt een grote naam. Zit in allerlei commissies. Probeert haar eigen kunstenaars een zetje te geven. En haar man is Joos. En hij is psychiater van de sterren. Dus hij...
15: Ze komen allemaal bij hem op de bank.
18: Ze komen allemaal bij hem. Hij heeft ze allemaal in therapie gehad.
15: Zijn eigen vrouw ook?
18: Nou, zij is wel... Zij lijkt heel zeker van zichzelf, maar ze is toch eigenlijk ook een beetje onzeker. Dus haar man is ook een beetje haar gratis therapeut. En dat mag ze eigenlijk niet denken van zichzelf. Maar toch, als ze onzeker
15: toch,
18: is, dan gaat ze naar hem. En dan zegt ze, waarom denk je dat ik hierover zo nadenk? Waarom denk je dat ik daar zo mee zit?
15: En dan krijgt ze gratis wat raad.
18: Ja.
15: Nu, het is een powerkoppel. Ik zei, het gaat ook over familie bij aanvang. De familie of het gezin, het is een beetje een dysfunctionele familie, want Maggie en Joos hebben twee dochters, twee kinderen, die alle twee, ja, Maggie Green heeft niet alleen die naam aangenomen, Green, maar ze draagt ook, jij nu ook, Ellen de Bruin van Buijken.
18: Ja,
15: je ziet wat ik zag, een groen truitje.
18: Ik deed het expres voor jullie. Ik dacht, ik moet iets groens aantrekken, want dat hoort erbij.
15: Ja, Ellen de Green ging ik nu al zeggen. Maggie Green, kijk, dat is wat je doet, Ellen de Bruin.
18: Ja.
15: Maggie Green draagt altijd groene kleren en ze heeft ook haar twee dochters een naam gegeven die naar de kleur groen verwijzen. Je hebt Fern en Kelly. En die moeten het zo'n beetje zelf zien te rooien. Het enige wat hun moeder voor hen gedaan heeft, is voor te zorgen dat ze op hun 21ste allebei een appartementje hebben.
18: Ja, dat is wat Maggie kan doen, omdat ze vermogend is. En ja, er is in Nederland, ik denk in Vlaanderen ook wel woningnood onder jongeren. Mensen kunnen moeilijk aan een huis komen. Maar ja, Maggie geeft haar dochters graag even ook een opkontje in het leven en zorgt dat ze in ieder geval een appartement hebben. En dan moet ze het daarna verder maar uitzoeken.
15: Ja, en die millennials, want dat zijn die dochters, die beschrijf je ook echt in hun wereld. Hoe zij de dingen zien, hun taaltje, dat beschrijf je allemaal mooi.
18: Ik hou heel erg daarvan. Ik zit ook heel graag bijvoorbeeld in het openbaar vervoer mensen
15: te
18: af te luisteren. En aantekeningen te maken over hoe mensen schrijven of hoe mensen denken,
15: praten.
18: Hoe mensen praten, welke woorden ze gebruiken. Dat vind ik heerlijk. Ja.
15: Ja, wat gebruiken ze dan veel? Ik kan zo niet meteen, ik heb het ook niet aangeduid. Zo die,
18: ik kan het nu ook niet, maar ik ben bang dat ik mezelf volstrekt belachelijk maak als ik dat nu zo uit zou spreken. Dus misschien moet ik dat niet doen.
15: Het gaat over de wereld van de millennials. Het gaat over die familie. Het gaat over al het geld dat omgaat in de wereld van de kunst. Het gaat ook over het milieu. En als wie zegt kunst en bijvoorbeeld de Mona Lisa, die gaat al makkelijk een is gelijk aan soep.
18: Soep, en, ja, ja, ja.
15: En milieuactivisten die soep gooien naar of zichzelf eraan vastplakken. Die milieuactivist in het verhaal, in jouw verhaal, de butler van God, die wil ook naar Venetië.
18: Ja, die gaat ook naar Venetië. Die heeft het eigenlijk misschien wel een beetje op Maggie Green gemunt, zouden we kunnen zeggen. Ja, eerst...
15: Daar zit alles en iedereen, dus daar moet hij een actie ondernemen.
18: Dat is het, ja, dat is eigenlijk op dat moment het knooppunt van waar de beeldende kunst is. Het is, ja... Nou ja, jullie gaan er nu ook heen deze week. Ik moet zeggen dat ik een beetje jaloers ben dat jullie me niet in Venetië hebben uitgenodigd om daarover te praten. Want het is echt fantastisch. Het is zo.
15: Je was er ook vaak om research te doen.
18: Ik ben er een aantal keer geweest, ja, om research te doen. Het is meer zo dat ik daar 4 keer geweest ben op die biennale, misschien 5. En dat ik nu dacht, toen ik in Berlijn rondliep en die kunst daar zag, dacht: oh, als ik mijn roman in de wereld van de kunst laat spelen, dan kan ik gewoon al die vakantiefoto's van mijn afgelopen reizen kan ik gebruiken. En dan was dat met terugwerkende kracht was dat research. Die prachtige stad. En overal die tentoonstellingen. En overal zoeken naar waar is iets wat me aanspreekt. Waar is het mooi. En,
15: ja, want wat ik zei, er komt wel wat aan bod in het boek inderdaad. Van kunstwerken en kunstenaars die je denk ik dan wel kan appreciëren. Er is één iemand die een groot podium krijgt en dat is Anish Kapoor.
18: Ja.
15: In het boek De Butler van God. Heb jij er ook wat mee, Ellen?
18: Ik vind een deel van zijn kunst hou ik echt van. En dat is grappig genoeg ook, terwijl Maggie niet een helemaal goed persoon is, heb ik wel ongeveer dezelfde mening als Maggie wat dat betreft. Dus ik hou heel erg van die pikzwarte kunstwerken die hij maakt. Hij heeft dat Vanta Black. Dat is een kleurstof. Ja, dat absorbeert eigenlijk 99% van het licht dat er opvalt. Dat betekent dat als je een beeldje maakt en dat kleurt met dat Vanta Black, dan zie je geen schaduwen meer. Dus dan zie je niet meer de dieptewerking. En ja, er is dus ook. Hij heeft bijvoorbeeld ook een gat in de grond een keer zwart gemaakt met dat zwart. En toen is daar iemand ingevallen die dacht: oh, daar staat een rond tapijtje, daar kan ik gewoon overheen lopen. Die is daar toen ingekukeld.
15: Ja, het leger maakt er ook al gebruik van, natuurlijk, van het Vanta Black, van het zwartste zwart. Want je kan alles doen verdwijnen.
18: Ja, je kan inderdaad heel handig dingen doen verdwijnen.
15: Ja,
19: als het donker is.
15: Nee, overdag ook.
19: Ah ja.
15: Echt? Je ziet het niet.
18: Ja. Dat is wel fantastisch.
15: Dat is het knappe eraan.
18: Dat is wel echt heel mooi, ja.
15: Nu, het zal al duidelijk zijn, er zijn heel veel lijntjes. Ik zei bij aanvang ook al veel verhaallijnen. Maar wat is het eigenlijke verhaal dat je wilde vertellen?
18: Ik denk dat er 3 zijn. Dus het is ten eerste een parodie op een thriller. Het is ten tweede een familieroman. En ten derde is het ook een liefdesroman. Er zit ook echt een liefdesverhaal in waarvan je denkt, krijgen ze elkaar? Maar wat ik merkte toen ik begon met dit boek was, ik dacht eerst, oh, dit wordt weer eigenlijk net als mijn 2 eerdere romans, wordt het weer een boek over klimaatactivisme. En dat de mensen heel erg bezig zijn met hun eigen kleine dingetjes en hun eigen liefdesverhaaltjes en hun eigen relaties, terwijl de wereld in brand staat.
15: En daar neig je naar dan, als je zegt, het wordt weer zo'n boek.
18: Ik neig daar naar, ja. Mijn 3 romans zijn alle 3 heel erg verschillend. De eerste ging over een expeditie van wetenschappers in de buurt van de Noordpool. De tweede was dat was Onder het IJs, ja. En Kraaien in het Paradijs. De tweede was eigenlijk in een dystopische, post-apocalyptische wereld. Op een eilandje speelde dat zich af. En dit is dus in de wereld van de kunst. Maar ik dacht, oh, weer ga ik naar het idee dat mensen zich bezighouden met hun eigen kleine bedoelingjes, terwijl de wereld in brand staat en misschien wel ten onder gaat. Maar toen merkte ik toch met dit boek, dat dit hoopvoller werd. Dat dit een veel hoopvoller boek werd dan Kraaien in Paradijs bijvoorbeeld, wat vrij somber is. Omdat hier een element in zit van de nieuwe generatie die het gaat overnemen en die het hopelijk beter gaat doen dan de generatie daarvoor. Dus de kinderen van Maggie en die generatie, ja, die maken een kans om het goede te doen. En dat is denk ik de kern van waar het boek over gaat.
15: Ik ben blij dat je zegt dat het een hoopvol verhaal is. Want het begint uiteindelijk, en dat is geen spoiler alert, met 2 lichamen. 2
18: Twee doden, ja. Doden. Want dat was dus mijn oplossing. Toen ik een thriller wilde krijgen, maar niemand dood kreeg, dacht ik schrijf het gewoon meteen in de proloog op. Ik schrijf
15: dan ben ik
18: meteen
15: vanaf.
18: Op.
15: Ja. Ja, hup, ze zijn
18: volgens
15: dood.
18: Mij is dat ook een beproefd middel als je kijkt naar thrillerschrijvers die dat ook doen. Meteen een dood lichaam in het eerst, op de eerste pagina. En dan weet je. Dat hebben we alvast.
15: Dan moet je er wel nog naartoe geraken. Want ik heb af en toe wel gedacht, terwijl ik het boek aan het lezen was, het is bijzonder grappig overigens, als ik dat nog niet gezegd had.
18: Oh,
15: dan heb
18: je
15: ik
18: wel.
15: Dat nu gedaan. Ja. Maar hoe je die verhalen samenbrengt, want ik wil natuurlijk niet alles weggeven, maar ik van, oké, okay, ah, ja. Heb je die puzzelstukken op voorhand en schuif je ze dan in elkaar? Of
18: nee,
15: ontstaat
18: nee,
15: dat als schrijver?
18: Dat ontstaat als schrijvende. En ik heb het voordeel wat dat betreft, ik hou ontzettend van plot. Ik hou ontzettend van boeken met een goed plot erin. En dat het dan allemaal bij elkaar komt. En wat ik eigenlijk doe, en dat voelt bijna als een geheim als ik dat ga vertellen. En dat ik dan denk, maar als ik het vertel gaat iedereen het ook doen. Maar vooruit.
15: Doe het toch maar.
18: Doe het toch maar. Ik begin met gewoon heel veel draadjes als ballen omhoog te gooien. En dan tegen het einde, dan heb ik dus heel veel uitstaan. En dan denk ik, oh, die ballen die moet ik allemaal neersmashen. Als in een tenniswedstrijd. Dus je gooit heel veel ballen omhoog en je moet ze allemaal op de goede manier neersmashen. En dan sommige ballen, daarvan denk je tegen het einde, oh ja, maar daar kan ik eigenlijk niks meer mee. Dan ga je terug naar het begin, dan haal je ze eruit. En andere denk je van, ja, nu zou ik deze bal neer kunnen smashen. Maar dan moet ik wel even nog naar het begin gaan om die bal er goed in te stoppen. Dus het is heel erg puzzelen. Ik ben heel erg dol op puzzelen ook. Ik hou daar heel erg van. En ik hou ervan dat in een boek de dingen samenkomen. Ik vind dat heel erg lekker als dat gebeurt. Ik hou zelf ook van thrillers. En ik hou ervan om het grappig te maken.
15: Ja, ik kan zeggen, humor is natuurlijk een heel belangrijk element.
18: Ik vind dat zo heerlijk. En ook gewoon hoe mensen praten, hoe mensen met elkaar omgaan. Ik hou er heel erg van om het absurde daarin te zien. Dat vind ik geweldig.
15: Ja, terwijl vaak scènes die je beschrijft best ook zo uit de realiteit zouden kunnen komen.
18: Sommige komen misschien ook wel uit de realiteit. Ja.
15: Waar denk je aan, Ellen de Bruin?
18: Ik heb nu niet een specifiek iets voor me. Oh, wacht, jawel. Ik heb wel een specifieke. Er is een scène waarbij een personage in een dashboardkastje grijpt, omdat daar een zak drop in ligt. Maar de auto heeft de hele dag in de zon gestaan. En dan kom je dus met een druipend, kleverige zwarte hand kom je uit dat dashboardkastje. En dat is inderdaad een vriend van mij overkomen. Die heeft dat zelf meegemaakt. Die vertelde dat aan mij. Toen heb ik tegen hem gezegd, dit ga ik gebruiken voor een boek. Want het is precies wat ik nodig heb. Omdat als je handen vol drop zitten, kun je je telefoon namelijk niet meer opnemen. En dat was wat ik
15: cruciaal
18: nodig had.
15: Moment
18: dat
15: was in het boek moment. Ook. Ja.
17: Het rijmt ook op dat zwart dat alles onzichtbaar
18: maakt. Dat dacht ik ook. Het was gewoon te mooi. Ik kon het niet laten liggen. Dus ik heb het gewoon gestolen van hem. Met toestemming overigens.
15: Interessant is ook dat ik nu weet waar het gestolen luik van de rechtvaardige rechter zich bevindt.
18: Precies. Ja, dat heb
15: is dankzij
18: ik ook,
15: jou.
18: Ja.
15: Ik weet dat
18: en de gouden toiletpot
15: en
18: Amerika,
15: de gouden toiletpot, gestolen kunst. De butler van God heeft die.
18: Ja, zit daar, die geniet daarvan.
15: En God weet van niks.
18: We weten niet wat God weet. We weten zelfs niet of die wel bestaat. Misschien bestaat hij wel niet.
15: Bestaat wel degelijk in het universum van Maggie Green. Ik wil nog even iets vragen aan je.
19: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
20: Clara Live.
15: Ik wil nog even

0: Zo. Feike heet de activist en Amber. En het gaat over acties ondernemen voor het klimaat. Mm-hmm. En dat blijkt dan altijd dat die gericht zijn tegen dingen, linkse hobby's.
1: Zo. Nou, tegen kunst dan, met name.
0: Ja, tegen kunst met name in dit boek. En dan wordt de vraag luid opgesteld van maar waarom wordt er nooit dit soort van acties ondernomen tegen mensen met rechtse hobby's? Wat is dat dan? Wat kan dat dan zijn bijvoorbeeld, Ellen?
1: Ja, wat Feike zegt in dat hoofdstuk is, moeten we dan vuurwerk op voetbalvelden gaan gooien? Daar kijkt niemand van op. En dat is natuurlijk ook zo.
0: Ik geloof dat als vuur.
1: Ja, ik weet eigenlijk niet, is dat in België net zo'n groot probleem als in Nederland? Dat voetbalwedstrijden soms helemaal afgelast worden als er mensen met zwaar vuurwerk.
0: Ik kijk even naar de heren aan tafel, want ik. Ja.
2: Net zo groot denk ik eerlijk gezegd niet. We zijn als Vlaming toch net iets
1: beschaafder dan Nederland.
2: Niet beschaafder, bedezen op het vlak van vuurwerk afsteek. Toch? Pascal, wat denk je?
0: Pascal, onze technica, heeft ook een mening. Nee. Niet nu.
1: Okay.
0: Bengaals vuur is wel een probleem. Het gaat over voetbal, maar goed.
1: Ja.
0: De havermelk-elite past ook nog de revue. En je zet echt wel een aantal mensen...
1: Ja, ik woon zelf in Amsterdam. En daar hebben we natuurlijk de TikTok-rijen. Dus dan is er ineens een winkel. Dan merk je ineens, deze winkel is nu... heel erg populair, want dan staat er een rij van 100 meter voor. En een andere winkel
0: ergens waar ze oranje wijn schenken dan.
1: Ja, natuurwijntjes. Of laatst hadden ze ergens exclusieve t-shirts voor Koningsdag. Of stroopwafels met een speciaal smaakje. Het is allemaal...
0: Maar het is wel de generatie waar we naar moeten kijken voor de toekomst. De hoop,
1: we moeten altijd
0: waar de hoop
1: naar de toekomst
0: zit,
1: kijken.
0: Zei je,
1: zeker.
0: Net.
1: Ja.
0: In oranje wijn en havermelk.

0: from the Well. Na de tweejaarlijkse hoogmis, Hedendaagse Kunst, waar we net waren. Een andere hoogmis, Kunstenfestival Desart in Brussel vanaf eind deze week en een hele maand lang eigenlijk. Mm-hmm. Dat is een internationaal podiumkunstenfestival. In het teken staat dat van hedendaagse dans, maar ook theater, performance, beeldende kunst ook. Het is een beetje van alles. En het is dit keer een Thaise regisseur die het festival opent. En dat is de genaamde Apichatpong Weerasethakta. Koen. Ja,
1: je schrijft een L achteraan, maar je zegt een N.
0: Ja. En ik hoor veel luisteraars nu samen met mij misschien wel denken, Appie wie? Ja, dus Appie, Christophe Verbiest. Clara, collega, je zei bij aanvang al, je hebt hem een paar keer geïnterviewd al, je kent zijn werk goed. Maar wie is die man?
1: Ik denk dat hij, als hij een beetje bekend is als filmregisseur. Hij heeft ondertussen 9 films gedraaid. En heeft, even denken, 16 jaar geleden een Gouden Palm gewonnen. Toch wel de hoogmis van de alternatieve cinema of van de arthouse cinema. Was voor de film Uncle Boonmee, Who Can Recall His Past Lives. Hele titel, hele lange titel. Mm-hmm. Maar daarnaast heeft hij ook altijd installaties gemaakt die getoond zijn in de bekendste musea ter wereld, MoMA, Tate in Londen, Centre Pompidou. Hij heeft ook altijd veel kortfilms gemaakt, dus het is een heel gevarieerd oeuvre, waarvan we eigenlijk vooral natuurlijk de films kennen, de langspeelfilms, want die komen in de bioscoop, ook in België. En ja, nu heeft hij een nieuwe... Ja, wat is
0: installatie,
1: het? Installatie slash voorstelling op het Kunstenfestival Desart. Het heet A Flower of Forgetfulness. De tekst die op de site staat en die in het programmaboekje staat, heeft me niet heel veel wijzer gemaakt.
0: Zoals bij die teksten in Berlijn, in die galerie waar Ellen de Bruyne rondhing.
2: Maar ja, hopelijk beter.
1: Met dit verschil dat als je zo'n tekst ziet in een galerie, dan denk je wel van... Het gaat een tekst over een kunstwerk dat je ziet. Dus het zou toch wel iets kunnen betekenen wat daar staat in plaats van wat loze woorden. Terwijl hier die tekst is natuurlijk gemaakt lang voor die voorstelling af was. Mm. En voor ze die gezien hebben. Nu, ik heb van het weekend toevallig een interview met hem gelezen. Ben ik ietsje wijzer over geworden. Er worden dingen geprojecteerd. Beelden geprojecteerd, een beeldenstroom. En een van de projectiedoeken is een doek dat hangt boven... in de zaal, horizontaal. Er is ook wat wind, er is wat beweging, dus dat doek beweegt ook. Waardoor de dingen die erop geprojecteerd worden, veranderen. Niet alleen door de beelden die veranderen, maar gewoon door het feit dat het doek verandert. En als kijker kun je rondlopen, je kunt wandelen, waardoor je ook een andere invalshoek krijgt op wat je ziet. Maar er staat blijkbaar ook een soort van uitkijktoren die je kunt beklimmen om langs boven te kijken.
0: Andere perspectieven.
1: Het klinkt op papier heel fascinerend.
0: Ja. En hij heeft dat al vaker gedaan, zei je ook. MoMA, Centre Pompidou, dit soort dingen. Waar ligt de kruisbestuiving met projecties natuurlijk met cinema, maar zijn fascinatie voor beeldende kunsten dan?
1: Maar voor hem hangt het allemaal samen. Eigenlijk is de reden waarom hij... installaties maakt of dit soort voorstellingen, is dat hij geïnteresseerd is in hoe cinema er kan uitzien als je als toeschouwer niet meer vastzit aan je bioscoopzetel. Mm. Dus dat is eigenlijk de essentie. Voor de rest gaat het voor hem over hetzelfde. Inhoudelijk sluit dat voor hem naadloos aan bij zijn films. Hoewel er natuurlijk wel in die installaties iets abstracter is. Hij heeft bijvoorbeeld ook 2 jaar geleden een hele mooie VR-installatie gemaakt voor Bozar. Ik heb die gezien. Als u nu gaat vragen van waarover gaat dat, of waar ging dat? Het was geen klassiek verhaal, want dat gebeurt nu tegenwoordig ook in VR-installaties, maar het waren beelden van planeten en mythologische figuren. En samen met de muziek en het feit dat je kon rondlopen in die ruimte natuurlijk, dat is ook de essentie van een VR-installatie, en waardoor je perspectief ook verandert, werd ik echt wel opgezogen door dat soort beelden. En dat is eigenlijk...
0: Ja. Het is meer sfeer dan dat hij een verhaal doet.
1: Ja, maar sfeer klinkt zo...
0: Klinkt dat te negatief?
1: Het klinkt niet negatief, maar het klinkt een beetje fluffy.
0: Ja.
1: Een beetje luchtig zo. Terwijl het gaat... Die sfeer leidt wel tot emoties. En die zijn belangrijk, denk ik.
0: Ja.
1: En die zijn voor iedereen anders, denk ik. Dat is voor hem ook... Hij zegt ook over zijn films... oh, ik wil wel iets vertellen, maar wat ik wil vertellen kan voor elke toeschouwer anders zijn.
0: Dat geldt natuurlijk ook bij beeldende kunst. Is dat inderdaad zo, je kijkt naar iets en ik heb een andere emotie dan Christophe bijvoorbeeld als we kijken naar de Mona Lisa.
1: Dat is waar, ja. Maar...
0: En dat is dan nog een heel duidelijk figuratief...
1: Dat wou ik net zeggen.
0: Mm-hmm. Ja. Slecht voorbeeld.
1: Niet noodzakelijk. Als je naar een film kijkt, dan word je meestal heel meegesleurd door de regisseur in het verhaal.
0: Ja.
1: Het is zeer manipulatief cinema, meestal. En op zich is dat niet slecht. De meeste manipulator uit de filmgeschiedenis was Hitchcock. Terwijl Hitchcock fantastische films heeft gemaakt. Maar bij hem is dat echt het tegenovergestelde.
0: Ja, oké.
2: Okay. Zit er wel een verhaal in die film?
0: Ja,
2: die
0: waar gaat het dan over?
1: Een simpel verhaal in. En het gaat niet altijd over dat verhaal. Het verhaal is eigenlijk niet zo belangrijk. Hij heeft bijvoorbeeld 3 films gemaakt waarbij hij halverwege de film opnieuw begon. In een van die films, Syndromes and a Century, heb je een verhaal over dokters op een platteland. En dat verhaal ontwikkelt zich en dat is interessant om naar te kijken. Niet super boeiend. En na een uur, de film duurt 2 uur, na een uur zie je dezelfde personages in een iets andere omgeving en ze doen hetzelfde. En daarna is er een kleine variatie. En die variatie wordt allemaal groter en groter, zodat het verschil met het eerste deel ook allemaal groter en groter wordt. En dat vind ik net zo fascinerend. Dus het gaat dan niet echt om de plot, maar om hoe hij die plot vertelt en bijna deconstrueert. Soms.
0: Of een spel met het medium.
1: Een spel met het medium, ja. Inderdaad, ja. Ja.
0: En dat is, want je zei bij aanvang ook dat hij niet typisch Aziatische films maakt.
1: Thais.
0: Dat is een verschil.
1: Aziatisch is natuurlijk veel breder, hè. Maar,
0: ja. Maar omdat je zo opgebrand bent dat het Thais is en niet Aziatisch. wat is dan wel het grote verschil? Waarin springt hij eruit omdat hij het op zo'n bijzondere manier doet?
1: Er zijn een paar thema's die bij hem terugkomen en die je niet zo vaak terugvindt in andere films.
0: Okay.
1: Het gaat vaak over slapen en dromen. misschien een leuk detail. Toen hij die Gouden Palm won voor Uncle Boonmi, was niet iedereen daar even gelukkig mee. En een aantal criticasters zeiden van, het is niet de Palme d'Or, het is Le Palme qui d'Or.
0: Dus, okay.
1: Maar het grappige is, hij vindt dat geen belediging. Want dat is een leuke anekdote. Als hij zijn films bekijkt, zelf, wat hij op zich liever niet doet, maar als je naar kant gaat met een film, moet je bij de première in de zaal zitten. Wel, in zo'n geval valt hij zelf altijd na 5 minuten in slaap.
0: Dus, ik denk dat ik hem graag heb.
1: Voilà. dus, en voor hem is eigenlijk slaap een heel bijzondere plek van cinema. Een variatie op cinema zijn het feit dat we dromen. Mm. En dat we dat ons herinneren, het feit dat mensen die geluk hebben, want zelf heb ik iets minder geluk. Ik herinner me zelden iets van mijn dromen. Dus die vorm van cinema gaat
0: aan mij voorbij. En je bent ook niet in slaap gevallen tijdens zijn films?
1: Ik ben nog nooit in slaap gevallen tijdens zijn films. Maar ik moet wel iets bekennen. De allereerste film die ik van hem zag was Tropical Melody. Als je niet eens zo hard zoekt op het internet, dan vind je van mij een negatieve recensie van de film.
0: Wat heb je toen gezegd, Christophe?
1: Dat weet ik niet meer precies. Maar het is wel cinema die je moet leren kijken, denk ik. Je moet een beetje moeite doen daarvoor. An acquired taste, in het Engels.
0: Slow cinema is het. Of is dat ook geen goede term?
1: Nee, slow cinema is een begrip dat 1 jaar of 10 geleden plots heel hip was. En zijn werk valt daar zeker onder. De toetssteen eigenlijk voor slow cinema, zeker voor in België, is denk ik Jean Dielman. Van Chantal Akkerman. Zo hebben mensen misschien wel een idee van wat het is. Het gaat vaak relatief rustig. Ik zeg liever rustig dan traag, want traag klinkt negatief. Het gaat vaak over alledaagse handelingen. Je hebt vaak long takes, dat zijn shots die lang duren. Bij Apichat, Mongwera, Setakun was het in het begin soms shots van 3-4 minuten. Tegenwoordig zijn ze iets korter, maar vaak nog altijd wel een minuut of zo.
0: Weinig dialoog ook.
1: Weinig dialoog ook. En ja, je hebt geen, zoals ik zeg, geen klassieke plotontwikkeling.
0: Ja. En is ook een grote naam, want je had me hier een lijstje bezorgd van namen waar hij staat op nummer 3 of 4. Wat is het?
1: Ja, er is zoiets.
0: Lijstjes die we moeten raadplegen.
1: Er is eigenlijk maar één lijst als je wil weten van wat zijn de beste films of wat zijn de beste filmregisseurs. En dat is de website They Shoot Pictures, Don't They?
0: Mm-hmm.
1: Wat een allusie is op
0: They
1: de film.
0: They Shoot Horses, Don't They?
1: Inderdaad.
0: En uw klassiekers.
1: Voilà. dat is eigenlijk een lijst van Australiërs die alle lijstjes van heel de wereld, alle werelddelen, niet alleen Europa, Amerika, maar ook Azië, compileert. En daaruit blijkt, wat de lijst van de 21ste eeuw betreft, dat hij op 3 staat van de meest gewaardeerde regisseurs. Na David Lynch en Wong Kar-wai, maar voor Lars von Trier of Michael Haneke.
0: Dat wil al iets zeggen.
1: Dat is al iets zeggen. Ja,
0: is zijn werk politiek, Christophe?
1: Niet op het eerste gezicht. Maar er zit wel een politieke laag onder. Het gaat nooit heel expliciet over dit zijn problemen in Thailand. Maar het zit er wel vaak in. Bijvoorbeeld in een film, andere film, Cemetery of Splendor, gaat over soldaten die een mysterieuze slaapziekte hebben. Slapen, weer al. Er is iemand, een kreupele vrouw, die hen verzorgt. En die eigenlijk in de loop van de film te weten komt, ik ga het niet verklappen, waarom dat dan zo is. Maar dat heeft dan te maken met burgeroorlogen, laten we het zo zeggen. Mm. Want als het over politiek gaat, verwijst het vaak naar een conflict dat in de jaren 60, jaren 80 in Isan plaatsvond. Dat is een regio in noordoosten van Thailand. Een regio die cultureel wat verschilt van de rest van het land, taalkundig ook, omdat het de taal wat aansluit bij het Laotiaans. Een regio waarvan de mensen vaak gediscrimineerd worden, die vaak gedwongen worden om zich te assimileren met de rest van Thailand. En dat zit bijvoorbeeld ook in Uncle Boonmi. Uncle Boonmi gaat over een man die zich, zoals de titel zegt, zich een aantal levens herinnert. En een van de levens die hij zich herinnert, is hoe hij als, hij zegt dat ook op een moment in de film, hoe hij als jonge soldaat communisten moest doodschieten tijdens de burgeroorlog.
0: Ja. Waar zijn zijn films te zien? Kunnen we die ergens online zien? Of zijn oudere films?
1: Ze zijn allemaal, dit is een beetje oudbollig misschien, maar ze zijn allemaal wel beschikbaar op DVD of op Blu-ray. Niet altijd met Nederlandse onderschriften, er zijn er een paar. Ik heb nu niet gekeken op voorhand welke met Nederlandstalige onderschriften beschikbaar zijn. En voor de rest een beetje zoeken. Ik denk niet dat ze op Netflix staan, maar misschien dat er wel een aantal kleinere streamers zijn, zoals Mubi, die de films wel hebben.
0: Ja. Heb je een favoriete film van hem, kort nog?
1: Uiteindelijk toch Uncle Boonmi.
0: Ja.
1: Maar daarna toch wel Tropical Melody. Die ik ondertussen een keer of 3 gezien heb en die elke keer beter wordt.
0: Ja. Uncle Boonmi, Who Can Recall His Past Lives, dat was de volledige titel.
1: Dat is de volledige titel.
0: Ja, en dus nu is de man gaat het kunstenfestival Desar openen, vrijdag in de Brigittinekapel. Ik zou zeggen, gaan kijken voor al wie nu niet nieuwsgierig geworden is. Ja.

0: Wauw, Noah met You and Me. Christophe Fekeman. Debuutroman mee, ligt hier op tafel. Lazar, met een wit paard op de cover. Mm. Voor- en achterkant van ja, de literaire hype van dit voorjaar. Nelio Biederman, vertel.
1: Ja, je zegt het, een hype. 200.000 exemplaren verkocht in Duitsland alleen. En dat inderdaad niet voor een gevestigde waarde, maar voor een debutant. Opmerkelijk toch? Wat ik nog opmerkelijker vind, en velen met mij wellicht, is dat de schrijver van die 333 pagina's stellende familiegeschiedenis, die zowat de hele 20e eeuw en meer bestrijkt, geboren is in Zürich in 2003. Dus die man, of ik moet zeggen misschien wel beter die jongen, was 21 jaar amper toen hij zijn manuscript voltooide. Boek Lazar is gebaseerd op het wedervaren van zijn eigen familie. Dus de familiegeschiedenis die beschreven wordt is die van Nelio Biederman zelf, kan je zeggen. Het is ook opgedragen aan zijn familie. Het blijkt dat hij zelf van Hongaarse adel afkomstig is. Zijn grootouders waren Hongaarse adel. Maar de vraag is natuurlijk ja, of die familie van de schrijver daar nu echt zo heel erg verguld mee is.
0: Hè?
1: Want het is zeker niet zo dat die familie of een aantal leden daarvan, zijn ze dood, zijn ze levend, heel erg fraai worden afgeschilderd. Laat ons misschien eens kijken naar een beginpassage van deze roman die meteen de toon zet. De genaamde Laos klinkt als een stad in Thailand, maar het is een jongetje dat geboren wordt in die Hongaarse familie. Komt dus ter wereld. Het is de zoon van baron Sandor von Lazar. En ik lees een paar zinnetjes voor, waarbij ik ook nog op voorhand vermeld dat de genaamde Ilona de zesjarige zus is van de boreling. Toen Ida, het Duitse kindermeisje, Ilona naar de kamer had gebracht, had die het schrompelige, blauwachtig bleke en volkomen opgezwollen wezen met ernstige blik aangekeken, haar bruine ogen tot spleetjes geknepen en droogjes gezegd, het is heel lelijk. Ja. En je weet, Nicky, daden zeggen soms meer dan woorden. Ilona gaat dan ook vervolgens naar haar vader toerennen en diens glimmende leren schoenen en bruine geruite broek onderkotsen.
0: Okay, Lazar is lelijk.
1: Lazar is buitengewoon lelijk. En zus is niet blij met zijn geboorte. Maar wat misschien nog veel erger is, vader is dat ook niet op zijn beurt. Hoewel vader niet de waarheid kent die erin bestaat, dat mormel daar met doorzichtige huid en alles in die wieg niet zijn eigen vlees en bloed is. Dat weet hij niet. En toch kan hij niet nalaten te denken, het zou toch allemaal veel eenvoudiger geweest zijn mocht dat kind niet alleen niet lelijk, maar gewoon ook dood geboren zijn geweest.
0: Oh, ja. En de moeder?
1: De moeder op haar beurt begint de dag doorgaans met het zich per scheermes toebrengen van allerlei verwondingen aan de onderarmen. Om zichzelf te bewijzen, zo verklaart ze, dat ze nog in leven is.
0: Ja, dus ik begin te begrijpen waarom niet iedereen in de familie blij is met dat.
1: Dat is het basisgezin van die familie, van Nelio Biederman.
0: Maar het is natuurlijk wel een roman, hè?
1: Het is een roman inderdaad, maar het mag duidelijk zijn dat, en dat kan je ook afleiden uit het einde van dit boek, dat ik niet ga verklappen, dat het echt wel autobiografisch is en wel degelijk gebaseerd is op allerlei documenten, dagboeken, fotoalbums en wat dies meer zij. Dus het is niet recht op of recht toe recht aan en heel rechtstreeks één op één, maar het is zeker wel sterk geïnspireerd door en gebaseerd op. Maar het is een roman en daarin gaat Biederman de familie beschrijven over de generaties heen. En dat stelt hem in staat om à volonté te illustreren hoe de geschiedenis zich wel degelijk herhaalt. Als je bijvoorbeeld gaat kijken,
0: binnen die familie dan? Ja.
1: Om te beginnen binnen die familie. Als je gaat kijken naar die Laios die dus geboren wordt en niet gewenst is om het zacht uit te drukken door die vader, dan zal je later zien, een aantal tientallen jaren later, dat die Laios zelf, wanneer zijn eigen zoon ter wereld komt, ook door moordfantasieën geplaagd wordt. Dat hij denkt van ja, wat als ik nu dat kind naar de kamer hiernaast met me meeneem en het de adem beneem. Ander voorbeeld, Laios die zal tijdens zijn middelbare school schoolperiode gepest en zelfs gemarteld worden door medeschooljongens. Die zijn zoon dan weer, opnieuw een aantal decennia later, Pista heet die jongen, die gaat net hetzelfde meemaken. Ook hij zal gepest en zelfs gemarteld worden door zijn leeftijd.
0: Okay, ja, dus wacht eens even, want net was ik mis. Ik dacht dat Lazar het lelijke kind was, maar dat was die Laios.
1: Lazar is de achternaam.
0: Ah.
1: Ja. Dus dat is eigenlijk, ze heten allemaal Lazar.
0: Ja, oké.
1: Lelijke kind was Laios, maar later...
0: Ja. Laios Lazar was het lelijke kind.
1: Ja, precies. Het glazen kind, zoals het ook wel genoemd wordt. Maar je hebt natuurlijk ook een herhaling van de geschiedenis op wereldvlak. Hè. De 20e eeuw is daar een heel mooi voorbeeld van, of een heel lelijk, met de beide wereldoorlogen. Na afloop van die Tweede Wereldoorlog zal die genoemde zus als volwassen vrouw dan Ilona met haar man naar Amerika emigreren, maar Laios en diens gezin blijven achter. Moeten niet alleen de verschrikkingen van die Tweede Wereldoorlog, maar vervolgens ook die van het communisme te verduren krijgen. En over communisme gesproken, om maar te zeggen met wat voor een durf al als schrijver we hier te maken hebben, die Biedermann schrikt er ook niet voor terug om gedurende een flink aantal bladzijden toch in de geest zich te verplaatsen van niemand anders dan Jozef Stalin.
0: Hij was 21, zei je.
1: 21, ja. bij voltooiing van het boek. Hè. Maar je mag er gerust van zijn. Hè. Dit is een gedurfde, zeer ambitieuze roman. Mede omdat Biedermann heel nadrukkelijk de aftakeling van sommige van zijn personages gaat koppelen aan het verval van de maatschappij of van de wereld, zoals die zich manifesteert in bijvoorbeeld die beide wereldoorlogen, maar ook in een gebeurtenis als het zinken van de Titanic in 1912.
0: Oh, wacht, de Titanic zit hier ook niet in jouw boek?
2: Ja, zeker zit hier ook in mijn boek.
0: Ja. Maar die zingt ergens anders.
2: Nou, er is een deel van mijn boek speelt in Berlijn. En vlakbij Berlijn is er ooit een versie van de Titanic opgenomen. Hebben de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog een propagandafilm willen opnemen, waarin de Britten de slechterikken waren aan boord van de Titanic en de Duitsers de goede. En dat, dat die hele ramp eigenlijk is gebeurd omdat de Britten niet naar de Duitsers wilden luisteren. Ja. Maar tegen de tijd dat die film af was, was het hele nazisme zelf een zinkend schip en mocht de film niet meer vertoond worden. Dus dat
1: gelukkig hebben we nog die een kwartier lang durende song van Bob Dylan over het zinken van de Titanic.
0: Dat kunnen we nu niet meer geven. Dus even terug naar jou, Christophe.
1: Nee, maar ja, je merkt het. Het wordt ook gedaan op de achterflap. Het roept allemaal vergelijkingen op met bijvoorbeeld Jozef Rood en zijn Radetzky-mars, met de Buddenbrooks van Thomas Mann. Dat is een vergelijking die wervend te noemen valt. Aan de andere kant, het is ook altijd een klein beetje riskant natuurlijk, hè, want het is een enorm verteltalent, deze schrijver. Het is iemand met een heel apart gevoel voor baldadige humor. Het is iemand met een aantrekkelijk morbide, zwart, romantisch mensbeeld. Maar ja, in dat rijtje van Rood en Man valt hij vanzelfsprekend te licht uit. Althans, voorlopig. Maar er staat tegenover de wetenschap. Als lezer dat dit wel degelijk gebaseerd is op die ware familie van Biedermann, draagt wat mij betreft ook bij tot de betrokkenheid van je als lezer. En vooral, bovenal, in de eerste plaats, elke pagina opnieuw, is daar de gedachte, 21 jaar, hoe is het mogelijk? Hoe is het in vredesnaam mogelijk? Dus de leeftijd van deze schrijver maakt dit boek nog spectaculairder en beter dan het sowieso al zou zijn geweest, mocht het zijn geschreven door pakweg iemand van 40.
2: Maar beschrijft hij zichzelf eigenlijk ook? En neemt hij zichzelf ook op de hak of alleen de familieleden voor zich?
1: Nee, maar als je dat leest, dan weet je zeker dat hij zichzelf indirect op de hak neemt, in die zin dat het niet anders kan of de jongen is zwaar erfelijk belast.
0: Ja, okay. Inderdaad, dat zou je kunnen vermoeden. Lazar, dus van Nelio Biedermann, is uit bij Atlas Contact. Dankjewel voor je enthousiaste recensie, Christophe Fekeman. En dankjewel, Christophe Verbiest, om ons kennis te laten maken met de Thaise regisseur Apichatpong Weerasethakul. Hij opent vrijdag het kunstenfestival Desar in de Brigittinekapel. En ik zei daar net allen daarheen, maar het is hopeloos uitverkocht. U kan het altijd proberen, maar kijk, en u kan hem gewoon volgen. En de volgende keer als hij in het land is, zorgen dat u erbij bent. Bedankt ook Ellen de Bruin voor De Butler van God. Je nieuwe roman, die is uit bij Prometheus. Ik wens je een vlotte reis terug, want met wat er in Brussel-Zuid aan het gebeuren is, zou dat wel eens kunnen tegenvallen.
2: Ja, dank je wel.
0: Maar toch, we duimen
2: Komt
0: voor
2: goed.
0: Je. En ik ga dus vanaf maandag ook eens uitproberen hoe het daar in Venetië zit. Ik hoop dat ik wens mezelf ook een behouden reis en een behouden terugreis. Vooral na alles wat ik nu weet wat er kan gebeuren in Venetië. Morgen zit ik hier opnieuw en dan komt een van de curatoren van Breedbeeld langs. Een van de twee nieuwe tentoonstellingen in Brusk. In Brugge is dat kunsthal die daar ook opent deze week. Morgen is dat vanaf 5:00. Voor nu is er Django met Tine de Donder. Fijne avond nog met Clara en met elkaar. Bye.

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. In Leipzig in Duitsland is een auto in een drukke winkelstraat ingereden op voetgangers. Er zijn al zeker 2 doden. En op het assiseproces in Bergen is de bestuurder verhoord die inreed op een groep carnavalisten in Strippie. In Leipzig, in het oosten van Duitsland, is een auto in de binnenstad op mensen ingereden. Er zijn minstens 2 doden gevallen. Jeroen Rijgaard, wat weten we al?
1: Ja, stilaan iets meer. Een auto is inderdaad een winkelstraat ingereden in het centrum van Leipzig. Volgens verschillende ooggetuigen in Duitse media aan hoge snelheid. Het gaat om een drukke winkelstraat die uitkomt op de markt van Leipzig. Altijd veel volk daar. En daarbij zouden dus 2 doden gevallen zijn, bevestigt de politie intussen bij onze collega's van MDR. En er zouden ook minstens 8 gewonden zijn. Nu, over de oorzaak of de dader is nog niets bekend. Het ongeval vond dus wel plaats aan het begin van een verkeersvrije straat, dus kwaad opzet lijkt zeker niet uit te sluiten. Officieel is dat nog af te wachten. Nu, de lokale radio die sprak met ooggetuigen, Radio Leipzig is dat, en die hadden het over een Volkswagen SUV waar iemand zou bovenop gezeten hebben, en er was volgens de radio ook sprake van een steekincident, maar dat laatste, ja, dat is allemaal nog niet door de politie bevestigd en is dus op basis van ooggetuigen.
0: Dankjewel, Jeroen. Op het grote assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie is vanmiddag de belangrijkste beschuldigde verhoord. Hij reed 4 jaar geleden met hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 slachtoffers overleefden de aanrijding niet. Marieke van Kouwenbergen, de ondervraging duurde 2,5 uur. Wat heeft de beschuldigde gezegd?
2: Ja, tijdens het verhoor heeft hij toegegeven dat hij meer dan 100 km per uur reed, dat hij 1 hand op het stuur had en in de andere hield hij zijn gsm vast. Want hij wou een story maken voor zijn sociale media. Hij keek dus niet naar de weg, maar naar zijn gsm. Tijdens het verhoor werd hij ook erg emotioneel. Hij schreeuwde in tranen dat hij spijt had en hij richtte zich ook tot de zaal en zei dat hij nooit mensen had willen doden. De voorzitter vroeg of hij besefte dat hij toen mensen had aangereden en vroeg ook waarom hij niet meteen gestopt was. Hij antwoordde daarop dat hij te hard in shock was en doodsbang was voor de reacties. Op dat moment lieten sommige nabestaanden in de zaal luid op hun verontwaardiging horen. Anderen zijn overmand door emoties naar buiten gestapt.
0: Dankjewel, Marieke. De man van 27 die vorig jaar in Sint-Laurens in Oost-Vlaanderen een jongen van 14 aanreed na een ruzie over de verkoop van een vape, is veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 4 met uitstel. De jongen raakte bij het incident zwaar gewond. Hij liep verschillende breuken op. Volgens getuigen reed de man met zijn wagen opzettelijk op de jongen in nadat de verkoop van een vape ontaarde. De bestuurder werd verdacht van poging tot doodslag, maar daarvan sprak de rechter hem vrij. Hij is wel schuldig aan het toebrengen van slagen en verwondingen, inbreuken op de wapenwet en schuldig verzuim. Rijden opnieuw treinen van en naar het station van Brussel-Zuid. Vanmiddag is alle treinverkeer naar dat station ruim een uur stilgelegd, omdat er een verdacht pakket was gevonden. Dat pakket bleek ongevaarlijk te zijn. Er zullen wel nog veel vertragingen zijn vanavond, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
3: Het treinverkeer is hier wel een klein 1,5 uur volledig onderbroken geweest, hè, op een van de drukste spoorpunten van het land. Dus dat betekent ook dat reizigers de rest van de avondspits wel nog moeten rekening houden met vertragingen en met geschrapte treinen. De P-treinen bijvoorbeeld, die de avondspits versterken, die laten we vanavond sowieso niet rijden. Dus als je de trein moet nemen, check zeker vooraf onze reisplanner, want die toont ook de actuele dienstregeling.
0: De vraag naar een offerte voor een warmtepomp stijgt. De installateurs noteerden een stijging met 40%. Dat zegt Klimafit, de Federatie voor Klimaattechnologie. Vorig jaar zijn er zo'n 35.000 warmtepompen verkocht in ons land. De vraag stijgt telkens als er stijgende olie- en gasprijzen zijn, zegt Patrick O van Klimafit.
4: De grootste reden is dat de mensen het beu zijn. Dus eerst was het Oekraïne en dan nu is het Iran. Dus die wispelturigheid van die fossiele prijzen, dat begint toch een aantal mensen op hun zenuwen te werken. Zo hebben we ook de transitie al gezien in de autowereld en de mobiliteit. En daarmee kiezen ze nu voor een warmtepomp, omdat daar de elektriciteitsprijs in principe stabieler en naar de toekomst toe goedkoper zou moeten worden. En dat dat een keuze is die future-proof is, die toekomstgericht is.
0: Er zijn ook 2 Belgen aan boord van het Nederlands cruise-schip in de Atlantische Oceaan. Oceaan, waarop 3 mensen overleden zijn nadat ze ziek zijn geworden aan boord. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise naar onder meer de Zuidpool. En het was onderweg van Argentinië naar Kaap Verde toen passagiers ernstig ziek werden en dus ook stierven. Veel passagiers aan boord zijn ongerust. Deze man zegt dat ze meer zijn dan krantenkoppen en dat ze zich gewoon veilig willen voelen en naar huis willen terugkeren.
5: We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home. All we want right now is to feel safe and to get home.
0: 9 Belgische restaurants krijgen dit jaar voor de eerste keer een ster van restaurantgids Michelin, waaronder 2 nieuwe zaken geleid door ervaren chefs. Boris uit Roeselare en Zilte uit Antwerpen blijven de enige restaurants in ons land met 3 sterren. Peter de Kroeble volgde de ceremonie.
6: Ce restaurant est Abel de Meestere.
7: 9 keer gejuich voor de eerste sterren. Ook bij Abel Rotte, Stefan Buijens en Danny Horstelen, die met nieuwe zaken in de prijzen vielen. Een eerste ster voor restaurant Est in Heverlee en ook jonge chef van het jaar, Abel de Meesteren.
8: Je hoopt toch ergens van, hè? Misschien kunnen we er al bij zijn, maar dat dat dan gebeurt en dan nog een keer die award van jong chef, ja, kan het moeilijk beschrijven. Nu.
7: 2 sterren voor de Jane van chef Nick Bril, die onlangs nog is veroordeeld voor vlugmisdrijf en verzuim. Het restaurant is verhuisd, dan verlies je sterren, maar ze zijn dus al terug.
9: Veel onzekerheid, veel weerstand, ook veel tegenslagen. Waarvan ook natuurlijk voor een heel deel te wijten aan mezelf. En dan werk je naar iets waar je in gelooft. En daar hebben we vandaag onze bekroning op gekregen.
7: Ook een 2e ster voor Edwin Menu van Queen is 33 in Knokke.
10: Want niet zien aankomen, we hebben een heel moeilijk jaar achter de rug gehad. Privé, dit komt echt als een bekroning van ons werk.
7: Boeri en Zilte blijven op eenzame hoogte met 3 sterren.
0: In de Ronde van Spanje voor vrouwen heeft onze landgenote Shari Bossuyt de 2e rit gewonnen. In de sprint van een uitgedund peloton haalde Bossuyt het voor de Duitse Franziska Koch. Zij is ook de nieuwe leidster in het algemeen klassement. Voor Bossuyt is het de grootste zege uit haar carrière en ze kan het maar moeilijk geloven.
11: Ik zag het eigenlijk echt niet meer goed komen, maar de afdaling kon ik nog zoveel plaatsen goed maken. En ik kwam met zoveel snelheid dat ik gewoon op 300 meter al aanging. Ik denk dat niemand al verwacht had dat ik met zoveel snel ging komen. Dus wel fantastisch.
0: Het weer, vooral in het centrum en het oosten, volgen vanavond en vannacht nog soms intense buien. Na middernacht droger en minimaal tot 12 graden. Morgen start bewolkt. Na de middag volgen opnieuw buien. Eventueel ook onweer en dan halen we 16 graden. Ook woensdag regen en buien. In het westen is het dan wel iets droger. In Leipzig in Duitsland is een auto ingereden op voetgangers in een drukke winkelstraat. Dat zat vooraan. Voorlopig is er sprake van 2 doden, maar het is nog niet duidelijk of de bestuurder dit met opzet heeft gedaan. Meer op vrtnieuws.be.
12: Clara, blijf verwonderd. Django, met Tine de Donder.
13: Goedenavond, fijn dat u luistert. Abby Lincoln is onze opener vandaag en zij weet dat we eigenlijk niet veel meer nodig hebben dan muziek, want the music is the magic.

Abby Lincoln in the traditional The Music is the Magic uit 1992. Vinicius Cantuária, dat is een Braziliaanse gitarist en zanger. Die woont al vele jaren in New York. Meer bepaald in Brooklyn, daar hoorde hij allerlei varianten van het Spaans op straat. Want daar wonen Cubanen, Dominicanen, Puerto Ricanen, Colombianen, Mexicanen en nog veel meer. En Vinicius Cantuária besliste om een plaat daar rond te maken. Dat deed hij met zijn goede vriend Bill Frisell. En die plaat dat werd dus een mengeling van bossa nova en jazz, maar dan op een straathoek in New York.

Wilf Gezel op gitaar en Vinicius Cantuaria ook op gitaar. En hij zong in een stuk van hun duoplaat met de poëtische titel Mexicaanse tranen. Filmmuziek nu van Ennio Morricone uit Once Upon a Time in the West. Een paar tonen op een harmonica, meer is het niet. En toch hangt er meteen iets in de lucht. Een spanning.

Filmmuziek die Ennio Morricone schreef voor een film van Sergio Leone. Het stuk heet Man with the Harmonica. Het was dan het personage in de film dat Charles Bronson speelde. Telkens wanneer hij verscheen, hoorde je deze schurende harmonica-klanken. En nu de echte man met de harmonica. Toet Stielemans.

Toots Tielemans met de Zweedse a cappella groep Real Group. En ze speelde een Zweedse traditional. De volgende muziek komt uit Engeland. Ray Vaughan Williams was trots op zijn Engelse roots en schreef zijn Six Studies in English Folk Songs in 1926. Allemaal Engelse volksliederen voor cello en piano.

0: LM, de Liberale Mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.

0: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
1: Clara Life.

Paul Watkins op cello en Ian Brown aan de piano in muziek van Ray Vaughan Williams. Wij blijven dan in datzelfde decor van de vroege 20e eeuw in Groot-Brittannië. Het werk van Sir Hamilton Harty, vooral actief als dirigent, onder meer bij het Halley Orchestra in Manchester. En zo heeft hij zeker ook muziek gedirigeerd, liever van Ray Vaughan Williams. Maar dit is iets van hemzelf, van Hamilton Harty.

Het Goldner String Quartet in een strijkkwartet van Sir Hamilton Hardy. Het was het tweede deel en dat droeg de titel Vivace Sempre Leggero. Ik spreek dat hier nu een beetje theatraal uit en plechtig. Dat doe ik om het contrast met het volgende stuk te benadrukken. Want dat heet De Twee Kontjes van Pascal Rubens en Toon van Mierlo.

Narragonia in een stuk van hun album Silensky. En dit is het Kronos Quartet samen met zangeres Natalie Merchant in de traditional Rambling Boy. Het verhaal van twee vrienden die door Amerika trekken. Het hele lied is een ode aan alle zwervers en landlopers uit de tijd van de Grote Depressie.

Natalie Merchant bij het Kronos Kwartet. We gaan ons hier weer wat opkrikken. Of toch het tempo opvoeren, want Quincy Jones en zijn brassband die staan hier klaar om uit de startblokken te schieten. Voor een strakke bossa nova groove. Dit is in Soul Bossa Nova.

Quincy Jones en zijn brass ensemble met Roland Kirk op fluit. En dan nog wat Braziliaanse klanken met Lorindo Almeida en zijn Nonet met daarbij Stan Getz.

0: Ik ben Ellie, ik ben 27 jaar en ik ben saxofonist.
1: Clara brengt opnieuw 10 twintigers samen.
0: Dat heeft mij wel de nodige portie stress bezorgd, om eerlijk te zijn.
1: Carlos Sio praat met Ellie Broekmans.
0: Ik denk dat componeren sowieso een goede manier is om jezelf als muzikant beter te leren kennen. Zo de kleuren en misschien zo wat de vrijheid. Het onverwachte ook.
1: Vrijdag vanaf 12 uur op Clara.
0: Het is door te componeren dat je zo ziet van nou, oké.
1: En beleef het concert via het Clara-kanaal op VRT Max.
2: Zeven uur, goeie avond. VRT Nieuws met Iris van Impen. In Leipzig, in het oosten van Duitsland, is een auto in de binnenstad op mensen ingereden. Er zijn 2 doden en 2 zwaar gewonden. De vermoedelijke dader is gearresteerd. En Jeroen Rijgaard, wat weten we tot nu toe?
3: Wel, dat een auto met hoge snelheid dus een van de belangrijkste winkelstraten, een winkelwandelstraat in hartje Leipzig, ingereden is. Volgens getuigen in een Volkswagen SUV. En daarbij werden dus verschillende mensen in die winkelstraat aangereden. 2 lieten daarbij dus inderdaad het leven. We gaan even luisteren naar de burgemeester van Leipzig.
4: We hebben nog niet genau die motivatie. We weten niets over de täter. We weten nur, dat iemand van hier aus bis zum Marktplatz gefahren is. 2 toten. Es gibt keine Gefährdungslage mehr. Es ist im Griff. Die Polizei hat den mutmaßlichen täter gefasst.
3: Ja, dus even samenvatten. De vermoedelijke dader is opgepakt en het gevaar is intussen geweken, zegt de burgemeester. Nu, wie hij is of wat zijn mogelijk motief is, dat weten we nog niet tot nu toe. Het gaat dus om een winkelwandelstraat, zei ik al, dus veel wijst toch wel op kwaad opzet. En de tol nog eens samenvatten. 2 doden, 2 zwaar gewonden, maar dan zijn er ook nog verschillende lichtgewonden.
2: Dankjewel, Jeroen, voor de update. De eerste procesdag over de dodelijke aanrijding in Strepy 4 jaar geleden is bijna afgelopen. Vanmiddag werden de 2 beschuldigden verhoord. Ze hebben allebei hun spijt betuigd aan de families van de 7 overleden carnavalisten. De bestuurder gaf toe dat hij veel te snel had gereden en dat hij niet meteen stopte omdat hij in shock was. Volgens Nicola, die tijdens het drama als 17-jarige carnavalist meeliep in de stoet, toonde de bestuurder op zijn proces zijn emoties, maar moet hij boeten voor wat hij gedaan heeft?
5: Je vais pas dire qu'il est perturbé, mais bon, il essaye un peu de se rattraper. Maintenant, je pense que la situation elle est compliquée. Il reste un humain aussi, mais voilà, je pense qu'il doit quand même payer pour ce qu'il a fait, malgré que c'était peut-être pas intentionnel, mais voilà, l'acte est fait, donc le mal est fait.
2: De belangrijkste vraag de komende weken zal zijn of de aanrijding opzettelijk was. Het proces zal nog zo'n 2 maanden duren. Er is een stijgende vraag naar offertes voor warmtepompen. De installateurs noteren een stijging met 40%. Dat zegt Klimafet, de Federatie voor Klimaattechnologie. Vorig jaar zijn er zo'n 35.000 warmtepompen verkocht in ons land. De vraag stijgt telkens als er stijgende olie- en gasprijzen zijn. Dat zegt Patrick O van Klimafet.
6: Eerst was het in Oekraïne en dan nu is het Iran. Dus die wispelturigheid van die fossiele prijzen, dat begint toch een aantal mensen op hun zenuwen te werken. Zo hebben we ook de transitie al gezien in de autowereld, in de mobiliteit. En daarmee kiezen ze nu voor een warmtepomp, omdat daar de elektriciteitsprijs in principe stabieler en naar de toekomst toe goedkoper zou moeten worden. En dat dat een keuze is die futureproof is, die toekomstgericht is.
2: In de Ronde van Spanje voor vrouwen heeft ons landgenote Shari Bossuyt de 2e rit gewonnen. In de sprint van een uitgedund peloton haalde Bossuyt het voor de Duitse Franziska Koch. Zij is ook de nieuwe leidster in het algemene klassement. Voor Bossuyt is het de grootste zege uit haar carrière en ze kon het maar moeilijk geloven.
7: Ik zag het eigenlijk echt niet meer goed komen, maar de afdaling kon ik nog zoveel plaatsen goed maken. En ik kwam met zoveel snelheid dat ik gewoon op 300 meter al aanging. Ik denk dat niemand al verwacht had dat ik met zoveel snel ging komen. Dus wel fantastisch.
2: Het weer vanavond. Lokaal nog kans op een bui, vooral in het centrum en het oosten. Na middernacht droger en temperaturen van 8 tot 12 graden. Morgen trekt een actieve regenzone over. We halen dan nog 16 graden. Woensdag en ook donderdag nog veel wolken en kans op lichte regen bij 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Blijf verwonderd. Clara neemt u mee naar Primavera in Cinema Lumière in Mechelen. In het grootste weeshuis van Venetië krijgt een getalenteerde violiste les van niemand minder dan
9: Don Antonio
10: Vivaldi.
8: Maak kans op tickets voor de avant-première van Primavera op dinsdag 5 mei via het Clara-kanaal op VRT Max. Django met Tine de Donder.

Accordi, disaccordi speelde Dinet van Django Reinhardt. En dat is een nummer dat u duidelijk wel kan smaken, gezien de liefdevolle reacties in de app. Maar soms kan een reactie ook negatief zijn. Van een recensent bijvoorbeeld. En daarover gaat het volgende lied. Charles Aznavour zingt La Critique. Hij doet zijn beklag over recensenten die alleen maar kritiek hebben. Zij staan in de schaduw, gewapend met pen en papier, vol rust de kleinste fouten te zoeken van de artiesten, terwijl die staan te zweten op het podium.

Charles Aznavour met La Critique. Daarnet na 7 uur hadden we iets van Django en nu heb ik nog een stuk van Django Reinhardt. Het is iets wat hij schreef en opnam in 1937 met het Quintet du Haute Club de France. Het thema is gebaseerd op een oud zigeunerlied, een slaapliedje. Django schreef het samen met violist Stefan Grappelli. Het heet Tears. Het wordt hier gespeeld door Laurent Corsia en onder andere Christophe Lartilleux.

Laurent Corsia met het Orchestre Philharmonique Royal de Liège onder leiding van Jean-Jacques Cantoroff in een vioolconcerto van Erich Wolfgang Korngold. Nog minder dan 3 weken en het is tijd voor Jazz Middelheim. Met onder andere Cecile McLaurin Salvent op het podium. Zij heeft net een nieuw album uit, With Every Breath I Take. En dit is de single, de titeltrack daaruit. Gaat ze zeker daar ook spelen.

Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld. Check, check, check. Check de promo. Aldi, altijd vers.

0: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
1: Maatkastkut online.
0: De meest betaalbare schrijnwerker van het land. Clara Live.

Cecile McLaren-Salvant met het Metropole Orchestra in With Every Breath I Take. En dit is Nelson Goerner aan de piano met 4 strijkers. Zij spelen een deel van een pianoquintet van Jozef Novakovsky.

Nelson Goerner in een deel van een pianoquintet van Jozef Novakovsky. Wij gaan dan nog eens naar New Orleans, waar pianist Dr. John of the McRabbanek opgegroeid is. Zijn vader had daar een winkel in elektrische toestellen, onder andere radio's en jukeboxen. Daardoor kwamen er bij hem thuis voortdurend platen en muziek binnen. Blues, jazz, rhythm and blues en ook vroege rock and roll. Dr. John die leerde muziek via wat er in de stad en in de winkel circuleerde. Maar zijn moeder die was ook heel belangrijk. Voor haar schreef hij dit stuk, Dorothy.

Dr. John met zijn zelfgeschreven nummer, een ode aan zijn moeder Dorothy. En dit is Mahalia Jackson in The Traditional Shall I Meet You Over Yonder.

Mahalia Jackson, de gospel queen uit Louisiana. Met een piano erbij. En dit is Bart Rodijns aan het harmonium. Hij speelt twee stukken van het werk L'Organiste van César Franck.

Bart Rodijn speelde muziek uit L'Organiste van César Franck. Begin dit jaar op het Brussels Jazz Festival speelde pianist Bram de Loze 3 heel mooie concerten. En één daarvan gaan wij dadelijk uitzenden na 8 uur. En om op te warmen heb ik hier nu ook al eens Bram de Loze samen met Joey Baron en Robin Verheijen. Dat is een opname uit 2018.

Robin Verheijen met Joey Barron aan de drums en Bram de Loze aan de piano. En dadelijk nog veel meer Bram de Loze om 8 uur bij Lee Steppen in Clara in Concert. Wij hebben hier bijna alles gehad. Alleen nog een schoontje van Charlie Hayden, Our Spanish Love Song. En die speelt hij samen met Pat Metheny. Zo stuur ik u graag de avond in. Heel graag tot morgen. Bye bye.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Jo Valvekes. Er is een tweede geval van het Hantavirus opgedoken bij een passagier van een cruiseschip. In totaal zijn er nu 3 doden bij de passagiers, maar het is niet duidelijk of ook de 2 anderen aan het virus zijn overleden. Koen Braakman, wat weten we?
1: Het Hantavirus is nu ook gevonden bij een Nederlandse vrouw van 69. Dat meldt de krant AD op gezag van de Zuid-Afrikaanse overheid. Want die vrouw is overleden in een ziekenhuis in Zuid-Afrika, nadat ze dus van het schip was gehaald. Eerder had ook al een Britse passagier positief getest op Hanta. Hij ligt in het ziekenhuis, maar hij leeft dus nog. En dan zijn er ook nog 2 passagiers overleden naast die Nederlandse vrouw, maar bij hen is er geen of toch nog geen link met dat Hantavirus gevonden. De ene passagier is de man van die overleden Nederlandse vrouw en de derde dode is een Duitse passagier. Dat cruiseschip ligt intussen voor anker voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika en de passagiers mogen daar niet van boord. Het Hantavirus, nog eens voor alle duidelijkheid, wordt overgedragen door knaagdieren zoals ratten en muizen en het is vooral gevaarlijk voor oudere mensen.
0: Dankjewel voor de update, Koen. Rusland kondigt een eenzijdig staakt het vuren af in Oekraïne op 8 en 9 mei. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. De wapenstilstand valt samen met de herdenkingsdag op 9 mei. Rusland viert dan de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. President Poetin had aangedrongen op een wederzijds staakt het vuren, maar de Oekraïense president Zelensky gaf aan dat hij daar niet in gelooft. Ook bij vorige tijdelijke bestanden tussen de twee partijen bleven de gevechten aan het front vaak doorgaan. Een jongeman van 23 is door het Assisehof van West-Vlaanderen schuldig verklaard aan doodslag op een jongen van 15. De dader uit Oostkamp bracht het slachtoffer in september 2021 met een bajonet om het leven. 5 vrienden van de dader pleegden volgens de jury schuldig verzuim door na het incident weg te vluchten. De strafmaat wordt later vanavond bepaald. De Vlaamse Belastingsdienst eist bijna 5 miljoen euro leegstandsheffing van Katoenatie, omdat de boerentoren in Antwerpen al enkele jaren leeg staat. De boerentoren wordt gerestaureerd en verbouwd, maar volgens het leegstandsdecreet is dat geen excuus om vrijgesteld te worden van de leegstandsheffing. De verbouwing van de boerentoren zou in 2030 afgerond worden. De totale leegstandsheffing voor al die jaren zou tussen de 20 en 40 miljoen euro liggen. Katoenatie, de eigenaar van het gebouw, is niet te spreken over de heffing. Vanavond is er lokaal nog kans op een bui of intense buien, vooral in het centrum en het oosten. Na middernacht droger bij temperaturen van 8 tot 12 graden. Morgen trekt een actieve regenzone over, we halen dan nog 16 graden. En woensdag en ook donderdag nog veel wolken en kans op lichte regen bij 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Verwonderd.
3: What is known as jazz music.
2: Clara Jazz.
3: It is a condition.
2: Met Lies Steppen. Welkom. Live muziek tot 10 uur vanavond. En ik mag u, ja, dat klopt wel eigenlijk, alle hoeken van de kamer laten zien en horen. Straks veelkleurige Latin jazz van pianist Harold Lopez Nussa, die live al helemaal uit zijn voegen barst. En daarna muziek uit een machtige nieuwe release van het Oscar Peterson Trio op zijn absolute top in 1960. Maar eerst keren we terug naar het Brussels Jazz Festival van 2025. Toen speelde Bram de Loze een strafconcert met Felix Henkelhausen en Eric McPherson en dat werd begin dit jaar uitgebracht bij Challenge Records. Tijdens de editie van 2025 was Bram de Loze de artist in residence van het Brussels Jazz Festival. Dat wil zeggen dat hij er een paar concerten speelde. Intussen zijn er al 2 officieel uitgebracht trouwens. Ze zijn daar goede gewoontes aan het kweken. Het eerste was van zijn droomband. De Artist in Residence mag altijd een internationaal droomproject op poten zetten. En in het geval van Bram was dat met Hank Roberts op cello, met Thomas Morgan op bas en Joey Barron op drums. En dat album is vorig jaar verschenen bij Challenge Records. En in februari van dit jaar volgde dan het concert dat de Loze speelde met Vice Versa, met bassist Felix Henkelhausen en drummer Eric McPherson. Het heet Rebounds. Ze speelde die avond in Studio 4 vijf composities van De Loze en eentje van Henkelhausen. Maar vooral, je hoort een trio dat helemaal opgaat in het moment. Drie stemmen die vrijheid grijpen en nemen en samen gewoon een prachtig muzikaal verhaal vertellen.

0: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
1: Clara Life.

0: Dit was te horen op 16 januari 2025 in Flagey. Een live ontmoeting van brandeloze Felix Henkelhausen en Eric McPherson. Het is mooi om te weten dat ze nu al plannen aan het maken zijn voor dat Brussels Jazz Festival volgend jaar. En ik heb daar straks een tip van de sluier gelicht gekregen en het zag er alvast veelbelovend uit. Voor januari 2027 alweer iets om naar uit te kijken. Dit was een live ontmoeting van Bram de Loze, Felix Henkelhausen en Eric McPherson. Bram was artist in residence tijdens het Brussels Jazz Festival. Dat wil zeggen dat je jezelf in allerlei gedaanten kan tonen met verschillende projecten. En ook dit was een groep die hij op dat moment verder wilde ontwikkelen, waarmee hij verder wilde bouwen op dat prachtige podium van Flagey. In 2025 verscheen Nueva Timba van de Cubaanse pianist Harold López Nussa. Het was na Timba a la Americana het tweede album van hem dat verscheen bij Blue Note. En timba is een Cubaanse muziekstijl. Dat komt voor uit salsa, maar gaat veel verder naar het schijnt. En het feit dat Harold er hier Nueva Timba van maakt, wil zeggen dat hij er zijn eigen draai aan geeft. Timba betekent ook zoiets als vibe en daar gaan we ons hier in onderdompelen. Het werd een persoonlijk album. Het vertelt een echt verhaal van de man en de artiest die als jonge vader zijn thuisland verliet en naar een nieuw land emigreerde, terwijl hij heimwee had naar zijn geboorteland en intussen ook het verlies van zijn moeder probeerde te verwerken. Zijn broer Rui Adrian speelt hier ook mee op drums en Lourdes Curtis speelt bas en de Zwitserse harmonica-virtuoos Grégoire Marais. Hem kennen we van menig eerbetoon aan Toets Tielemans. En die kon een beetje Latin flavor op zijn tijd ook wel appreciëren.
1: All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
2: No, no, espérate un momento. Muéveme esto, timbero.
3: Ahora sí. Timba la americana.

Harold López Nusa met Nueva Timba, zijn live album uit 2025. Het zijn live opnames die wel verder bewerkt werden, dat hoor je ook, er werd een en ander aan toegevoegd. En voor dit laatste stuk, Alma y Fuego, werd trouwens een gast toegevoegd aan de kernband. Dat was meester-accordeonist Vincent Peirani, die mocht ook komen meespelen. En hij schreef dit stuk ook, je kan hem kennen van bij Louis Clavis of Émile Parisien, maar hij is ook een van de vele muzikanten die meewerkte aan Stromae zijn Racine Carré. En hier vervolgt Harold López Nusa zijn concert.

0: Amai, mijn energieafrekening was zo hoog.
1: Hier geen verrassingen. Ik weet op voorhand wat ik betaal, zonder verborgen kosten.
0: Ah ja?
1: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die heeft grip op zijn afrekening. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, grando, grando. Clara Life.

Harold López Nusa met Nueva Timba, opnames die hij maakte voor Blue Note. In 1960 was het Oscar Peterson trio een van de sterkste pianotrio's van het moment. Zij zetten de toon. Peterson was een waanzinnig begaafd muzikant en een van de meest complete van zijn tijd. Hij werd ook heel erg gerespecteerd. En zijn trio met Ray Brown en gitarist Herb Ellis was niks minder dan legendarisch. Door de komst van Ed Thigpen in plaats van Herb Ellis kreeg zijn trio in 1958 een volledig nieuw elan. En in die nieuwe bezetting nam hij in 1959 een opnieuw legendarische reeks songbooks op. Een beetje zoals Ella Fitzgerald dat deed. Composities van Gershwin, Arlen, Berlin, Kern, Ellington enzovoort. Klassiekers eigenlijk werden onder handen genomen. En de band die aantrad in Baker's Keyboard Lounge, daar werden deze opnames gemaakt in Detroit, stond scherp en ze hadden dus een groot repertoire onder de arm. De Oscar Peterson Trio at Baker's Keyboard Lounge, het is een titel die niks minder dan een tongbreker is, verschijnt in twee versies, mocht u er dieper willen induiken, ofwel één cd, LP, of de volledige opnames, goed voor twee cd's of drie LP's, top jazz. Hier gaan ze aan de haal met Charlie Parker's klassieke compositie Confirmation.

Het Oscar Peterson Trio met Oscar Peterson op piano natuurlijk. Ray Brown op bas en Ed Thigpen speelt hier drums. Hier speelden ze Harold Arlen's Three Wind. En die Baker's Keyboard Lounge, de plek waar ze optraden, waar ze deze opnames maakten, was niet zo'n hele grote club. Er waren 99 zitjes. Maar het was blijkbaar wel de oudste ononderbroken actieve jazzclub in de wereld. Echt zo'n fijne plek. En Peterson zou er maar liefst 18 keer gespeeld hebben tussen 1957 en 1972. En ja, zo, hij kwam daar een beetje thuis eigenlijk. Hij ontwikkelde een bijzondere band met die plek en met het publiek ginder ook. En dat zal zeker bijgedragen hebben tot wat we hoorden. Hier spelen ze de Standard Chicago. Ik wens u een hele mooie avond verder bij Clara. Bye bye, bedankt voor het luisteren. Thank you.

0: is 10:00, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Vlaamse regering heeft zo net een akkoord bereikt over drie knelpuntdossiers. Het eerste dossier is het drinkwaterplan van minister van Omgeving Jo Broens. Die wil een tijdelijke verhoging van de normen voor PFAS-vervuiling langer aanhouden. Vooral in het West-Vlaamse drinkwater is dat een acuut probleem. Een tweede dossier is dat van de energiesteun. Minister Bonte wou maatregelen om de hoge energiefacturen wat te milderen. En een derde dossier is de begroting. Minister Weitz wil daarin enkele besparingen doorvoeren. Minister-president Matthias Diependalen heeft net op sociale media laten weten dat er dus een akkoord bereikt is. Het is nog wachten op de details. Er is een tweede geval van het Hantavirus opgedoken bij een passagier van een cruiseschip. In totaal zijn er nu 3 doden bij de passagiers, maar het is niet duidelijk of ook de 2 anderen aan het virus zijn overleden. Koen Braakman, wat weten we al?
1: Het Hantavirus is nu ook gevonden bij een Nederlandse vrouw van 69. Dat meldt de krant AD op gezag van de Zuid-Afrikaanse overheid. Want die vrouw is overleden in een ziekenhuis in Zuid-Afrika, nadat ze dus van het schip was gehaald. Eerder had ook al een Britse passagier positief getest op Hanta. Hij ligt in het ziekenhuis, maar hij leeft dus nog. En dan zijn er ook nog 2 passagiers overleden naast die Nederlandse vrouw. Maar bij hen is er geen of toch nog geen link met dat Hantavirus gevonden. De ene passagier is de man van die overleden Nederlandse vrouw en de derde dode is een Duitse passagier. Dat cruiseschip ligt intussen voor anker voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika en de passagiers mogen daar niet van boord. Het Hantavirus, nog eens voor alle duidelijkheid, wordt overgedragen door knaagdieren zoals ratten en muizen. En het is vooral gevaarlijk voor oudere mensen.
0: Bedankt, Koen. Oekraïne heeft een staakt het vuren aangekondigd vanaf 6 mei. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gemeld via X. Voorwaarde is wel dat er ook van Russische kant geen raketten of drones worden afgevuurd. Eerder had Rusland een staakt het vuren afgekondigd voor 8 en 9 mei. Rusland viert traditioneel de overwinning op Nazi-Duitsland op 9 mei. De man die in de vooravond met een wagen inreed op mensen in een drukke winkelstraat in de Duitse stad Leipzig is een 33-jarige Duitser. De man zou geen onbekende zijn van de politie en vertoonde bij zijn arrestatie psychisch verward gedrag. De man zat nog in zijn wagen toen de politie in de winkelstraat aankwam, zegt de woordvoerster van de politie.
2: De tatverdächtige, also der Fahrer des Fahrzeuges, konnte gestellt werden, nog im Fahrzeug sitzend in der Innenstadt und befindet sich derzeit in polizeilichen Maßnahmen.
0: Uit het eerste onderzoek blijkt dat het om een opzettelijke daad zou gaan in een staat van woede en razernij. Er zijn geen aanwijzingen voor een politiek motief. Er vielen 2 doden en 20 gewonden. 3 van hen zijn er ernstig aan toe. De Amerikaanse president Trump zegt dat het Amerikaanse leger 7 Iraanse boten heeft vernietigd in de straat van Hormuz. Iran heeft ook schepen onder vuur genomen. Een Zuid-Koreaans vrachtschip werd geraakt en op dat schip brak brand uit in de machinekamer. Iran heeft vandaag ook drones en raketten afgevuurd op de Verenigde Arabische Emiraten. Daar werd een groot oliebedrijf in een haven geraakt. Een wolkbreuk heeft wateroverlast veroorzaakt in het centrum van het land. Onder meer in Herend, Tremelo en Heist op den Berg waren er meldingen van ondergelopen kelders en straten waar het verkeer omgeleid moest worden. In die gemeente is de brandweer volop bezig om kelders leeg te pompen. En lokaal kunnen er nog intense buien vallen, vooral in het centrum. Na middernacht wordt het droger bij temperaturen rond 10 graden. Morgen trekt een regenzone over, maar in Vlaanderen blijft het meestal droog tot de avond. Dan krijgen we veel neerslag. Temperaturen van 13 tot 16 graden. Woensdag nog veel wolken en kans op lichte regen bij 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Blijf verwonderd. Undercover. Een playlist van Greet van 't Veld.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Clara Live.

undercover.

0: is 11 uur. Een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over 3 knelpuntendossiers. Dat liet Vlaams minister-president Matthias Diependaele kort voor 10 uur weten.
1: We hebben vandaag 3 zware dossiers kunnen oplossen. Het gaat over de begrotingsaanpassing 2026, het drinkwaterplan en de energiemaatregelen. En daar zijn we succesvol doorgeraakt en we gaan die morgen voorstellen op een persconferentie.
0: Het is dus nog wachten op de details, maar ondertussen weten we wel dat in de Vlaamse administratie per 3 vertrekkende ambtenaren maar 1 nieuwe aanwerving mag gebeuren. In West-Vlaanderen worden de normen voor bepaalde giftige stoffen in het drinkwater tijdelijk verhoogd, maar er komen wel maatregelen om meer giftige stoffen in heel Vlaanderen uit te faseren. En er komen ook maatregelen die het energieverbruik moeten verlagen. De Vlaamse regering zat al 3 keer samen over de knelpuntendossiers en ook vandaag duurde het een pak langer dan verwacht. Toch een zware bevalling dus, en Matthias Diependaele erkent dat.
1: Goh, het zijn 3 zware dossiers, technisch ook zeer ingewikkeld. Maar ik heb dat al verschillende keren gezegd. Volgens mij is het geen probleem dat we er lang over doen, zolang we op het einde van de rit maar een degelijk akkoord bereiken. En daar slagen we keer op keer in. Het is wel jammer dat er dan zeer veel ruis in de rand ontstaat die anders doet vermoeden of wat dan ook. Maar ik ben blij dat we keer op keer doorgeraakt zijn. Zeker in belangrijke dossiers die voor de Vlaming wel degelijk een groot verschil kunnen maken.
0: In de Braziliaanse stad Belo Horizonte is een klein vliegtuig tegen een gebouw gecrashed. Er vielen 2 doden, de piloot en de co-piloot, en 3 inzittenden raakten zwaar gewond. Op beelden van een lokale tv-zender is te zien hoe het toestel hoogte verloor en hoe de piloot moeite deed om de hoge gebouwen te ontwijken. In het getroffen gebouw raakte niemand gewond. In het voetbal heeft Zakaria El Wadi de 35e ebbenhouten schoen gewonnen. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste speler van Afrikaanse afkomst in de Belgische competitie. El Wadi is de seizoensrevelatie bij Racing Genk, waar hij als rechterflankverdediger al 12 keer kon scoren. Op de erelijst volgt hij Tolu Arokodare op. Het weer, lokaal nog intense buien, vooral in het centrum. Na middernacht droger bij temperaturen vannacht rond 10 graden. Morgen trekt een regenzone over, maar in Vlaanderen blijft het meestal droog tot de avond. Dan krijgen we veel neerslag. Temperaturen van 13 tot 16 graden morgen. Woensdag nog veel wolken en kans op lichte regen bij 14 graden. Vanaf donderdagmiddag stilaan beter. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over 3 knelpuntdossiers. Dat liet Vlaams minister-president Matthias Diependalen kort voor 10 uur weten.
1: We hebben vandaag 3 zware dossiers kunnen oplossen. Het gaat over de begrotingsaanpassing 2026, het drinkwaterplan en de energiemaatregelen. En daar zijn we succesvol doorgeraakt en we gaan die morgen voorstellen op een persconferentie.
0: Het is nog wachten op details, maar ondertussen weten we dat in de Vlaamse administratie per 3 vertrekkende ambtenaren maar 1 nieuwe aanwerving mag gebeuren. In West-Vlaanderen worden de normen voor bepaalde giftige stoffen in het drinkwater tijdelijk verhoogd, maar er komen ook maatregelen om meer giftige stoffen in heel Vlaanderen uit te faseren. En er komen ook een aantal maatregelen die het energieverbruik moeten verlagen. De Vlaamse regering zat al 3 keer samen over de dossiers en ook vandaag duurde het een pak langer dan verwacht. Toch een zware bevalling en Matthias Diependalen erkent dat.
1: Goh, het zijn 3 zware dossiers, technisch ook zeer ingewikkeld. Maar ik heb dat al verschillende keren gezegd. Volgens mij is het geen probleem dat we er lang over doen, zolang we op het einde van de rit maar een degelijk akkoord bereiken. En daar slagen we keer op keer in. Het is wel jammer dat er dan zeer veel ruis in de rand ontstaat die anders doet vermoeden of wat dan ook. Maar ik ben blij dat we keer op keer doorgeraakt zijn. Zeker in belangrijke dossiers die voor de Vlaming wel degelijk een groot verschil kunnen maken.
0: Er is een tweede geval van het Hantavirus opgedoken bij een passagier van een cruiseschip. In totaal zijn er nu 3 doden bij de passagiers, maar het is niet duidelijk of ook de 2 anderen aan het virus zijn overleden. Het schip ligt momenteel voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika. Er zijn ook 2 Belgen aan boord. Helene Goesaert uit Vilvoorde is een van hen. Ze blijft rustig bij de hele situatie.
2: Op een uitzondering na zit de sfeer aan boord goed. Natuurlijk zijn we bezorgd. We zijn vooral in de eerste plaats bezorgd om ons medepassagiers. Er zijn 2 mensen van de staf die ziek zijn. Ja, natuurlijk zijn we bezorgd om die mensen. Kijk, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, letterlijk. En we weten dat er een virus aan boord is/was. We weten wat de gevaren zijn, we beseffen wat de gevaren zijn. Dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er een zekere ongerustheid? Ja. Maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen, wachten is. We kunnen er niks aan veranderen.
0: Een jongeman van 23 is door het Assisehof van West-Vlaanderen schuldig verklaard aan doodslag op een jongen van 15. De dader uit Oostkamp bracht het slachtoffer in september 2021 met een bajonet om het leven. De jongeman krijgt een celstraf van 20 jaar. 8 andere vrienden van de dader pleegden volgens de jury schuldig verzuim door na het incident weg te vluchten. Zij krijgen een werkstraf, een celstraf met uitstel of een geldboete. Sport. In het voetbal heeft Zakaria Elwadi de 35e Ebbenhouten schoen gewonnen. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste speler van de Afrikaanse afkomst in de Belgische competitie. Elouadi is de seizoensrevelatie bij Racing Genk, waar hij als rechterflankverdediger al 12 keer kon scoren. Op de erelijst volgt hij Tolu Arokodare op. En in het snooker heeft de Chinees Wu Yeze zich tot wereldkampioen gekroond. In de finale versloeg Wu de Engelsman Sean Murphy met 18-17. Voor de 22-jarige Wu is het zijn eerste wereldtitel. En voor het 2e jaar op rij gaat de wereldtitel zo naar China. Het weer vannacht droger bij temperaturen rond 10 graden. Morgen trekt een regenzone over, maar in Vlaanderen blijft het meestal droog. Tot de avond, dan krijgen we veel neerslag. Temperaturen van 13 tot 16 graden. Woensdag nog veel wolken en kans op lichte regen bij 14 graden. Vanaf donderdagmiddag stilaan beter. En dat was meteen alles voor vandaag. Ik laat u de komende uren in de handen van Matthijs Bijnes, die voor u de wereld in de gaten houdt. En meer nieuws vindt u ook altijd op de website van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.